0: oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

altijd nog bewaard. Net als elke liefdesbrief en elke aanzichtkaart. Die allerlaatste brief van hem, die houdt zij apart. En ze draagt zijn mooiste foto nog altijd.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep.

0: namens Radio Aenhunze alvast hartelijk dank.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Aenhunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Iets online kopen. Opzoeken welk bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. En daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aenhunze. Radio Aenhunze.
4: Radio Aenhunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

think I love you.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

jou één liedje doen. Wat ik altijd een van de mooiste liedjes van je vond. Vind nog steeds, want je bent nog niet dood. Maar ik vind echt, ik zou heel graag dat nummer samen met je willen zingen.

0: ging zo vlug. En wat bleef, dat was een droom.
1: Zo gaat het vaak om je heen. Heel onverwacht ziet de een het niet meer zitten. De ander blijft, het huis is leeg. 'S Avonds laat vertelt de kamer zijn verhaal van hoe het was, wat hij zei.

0: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: eens.
1: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

liefde, warme liefde. Waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde. Wind, de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde. Leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht.

van Brugge tot Gent. Hai Marieke, Marieke, op onze jeugd. Waar zo van hielden, van Brugge tot Gent.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

ben Giuseppe. Moet je luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou. Uno, due, tre, si, quattro. Werd te lang geleden in die pizza restaurante. Kijk eens op een dag. Ja, in die ochtendkrant. Er was een talentenjacht. Ja, in de grote stad. Hè, dat leek die Giuseppe wel wat, hè. En toen op die dag. Ja, die stond ik al lang klaar. Die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn, hè. Om die artiesten te zijn.

0: Esaude de copa. E non è di solo, di accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no?
0: Sì,
1: molto bene.
0: Mar contentag, e ne ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die tv-show, maar die film. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding, alleen dan...

Giuseppe, vist u dat ik een grote hit had in Italië met het lied Hot Dog de Kop? En ik zing het lied voor al mijn fans die dan in die handen klappen en dat doet mij zo goed.

0: online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze. Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw?

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie hier achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances, maar laten we eerlijk...

0: Zijn. We hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
7: Dit is Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

0: op het podium gesproken. Peter Koelewijn en je wordt oude papa.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: En dat is mooi, want hij treedt er nog steeds op in deze Peter Koelewijn. Een hele goede morgen. Het is woensdag de 16e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Tino Martin blikken we terug op het Drentse duizend. En Angela en The Roots die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En dus nieuwe muziek van Mariska Hulshoff. Straks hoor je Hollywood 7 van Alida Zitting. Maar eerst is hier Hannah May. Dit is Wa.

0: natuurlijk voor het grote succesje met de Time Bandits was dit een hit voor de liedenzitting met de Hollywood 7.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van de beste zangers. Want dat is weer op televisie. Dit jaar met Clouseau, Yves Berense, Django McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Livé. Inmiddels alweer het 19e seizoen. En al die seizoenen die, ja, komen toch ook uiteindelijk wel een aantal hits wat ze hebben opgeleverd. En natuurlijk ook een aantal van die nummers die de Drentse Doezend hebben gehaald. Nou, wat te denken van deze. Tino Martin met Zij Weet Het. 2021 op nummer 859. En in 2022 op nummer 844. En sindsdien niet meer terug te vinden in de Drentse Doezend. Zij Weet Het. Tino Martin.

1976, zo'n geval van we hebben een leuke plaat. Nu moeten er nog wat mensen bij zoeken. En dat gebeurde in dit geval onder de naam Champagne. Het bleef ook bij een hitje 50 jaar geleden met deze rock and roll star. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst normaal, dit is De Boer is Troef.

0: schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Het is zo goed als 9:30. Tijd voor een nieuws uit de regio. Dierhouders die te maken hebben gehad met een aanval van een wolf moeten tijdelijk langer wachten op een schadevergoeding. Dat komt omdat het contract was afgelopen van de organisatie die de schade afhandelt. Veenhuizen blijft de komende 5 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Gisteravond stemde de gemeenteraad van Noorderveld in met de verlenging. En metaalbedrijf Drameco uit de Coevorden is failliet. Bij het bedrijf werkten 38 mensen. Mogelijk komt er doorstart, maar dan wel met minder personeel. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. En voor het weer is hier Hans Dienhuis.
9: Met een matige westenwind wordt een heel andere luchtsoort aangevoerd dan gisteren. We halen vandaag 19 tot 20 graden. De lucht is onstabiel en er ontwikkelen zich buien, waarin in de vroege middag een enkel exemplaar wat onweer kan meebrengen. Tussen de buien door zijn er scherpe, felle opklaringen.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost, autotaalglas.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja,

0: De meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens zijn net even te goed.

0: Berendsen, misschien is het tijd.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is sowieso tijd voor de schatkist der vaderlandse popmuziek. En die staat de hele week in het teken van de jaren 90. De 70's en de 80's hebben we al gehad. En vandaag doen we dat met Angela and the Roots. Die naam zeg je misschien nog wel vaag iets, maar nadat de Dolly Dots waren gestopt, begon Angela Groothuizen een andere band, namelijk deze Angela and the Roots. En we deden ze dus samen met Ruud Mulder, de oud-gitarist van Spargo. In 1990 scoorden ze met Pressure de eerste van twee top 40 hits. Angela and the Roots.

0: Frank Boeijen. In de tijd nog samen met de groep. Dit was Contact op Radio Drenthe. Het is tijd voor nieuwe muziek. Op dit tijdstip altijd. En vandaag doen we dat met een nieuwe single van een nieuwe ster. Maar die heeft toch wel een beetje in de genen. Namelijk Mariska Hulshoff met Ik hoor je stem nog. Inderdaad, het debuut van de dochter van Lucas Egea. Nou, afgelopen donderdag was er een gesprekje met Mariska in Drenthe Entertainment met Marita. En toen was de vraag natuurlijk, hoe is dit zaadje nu geplant?
1: Nou, ik ging voor de verrassing, heb ik een liedje gezongen van mijn opa en oma toen ze 60 jaar getrouwd waren, ja. Begin dit jaar. En toen heb ik zulke leuke reacties gekregen van iedereen. En toen is eigenlijk wel een beetje het vuurtje gaan branden. Toen keek ik naar mijn ouders toe en toen zei ik van ja, ik wil je echt nu echt mee verder. Ik voel echt dat dit de tijd is voor mij,
2: ja.
1: Om het gewoon te ontdekken. En zo een beetje. En toen kwamen we later, kregen mijn ouders een single. Nou, tenminste een demo te horen van een schrijver. Wat niet helemaal bij hun paste, maar wel heel erg mooi vonden. En toen liet ik hem luisteren en dat was dit nummer.
2: En toen dacht jij, dit is hem, dacht jij. Dit moet hem zijn, dit is voor mij.
1: Ja, dat voelde echt zo.

zijn nog maar halverwege de week en dan toch al weekend draaien van Earth and Fire. Daarmee zijn we aan het einde gekomen voor het eerste uur Koffie uit Keuvel hier op Radio Rinsen. En je weet het, de leukste nederpop komt voorbij. Wat te denken voor deze? I can see clearly now. Dit is Litouwers op Radio Rinsen.

0: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
1: Voordeeluitjes.nl. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzicht.
5: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden.

0: inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Leverinvuurwerken.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

0: Even de voetjes van de vloer. Dat is dan met de Sister Sledge. En he's the greatest dancer.
1: Koffie en Keuvel.
0: 8:10. David, een hele goede morgen.
2: Hey, hallo.
0: Het is even na 10:00. Ik was even naar de livestream aan het kijken. Op de NOS. Van de Algemene Politieke Beschouwingen.
2: ABP, ja.
0: Ik ga er altijd heel goed op. Ik zei dat gisteren ook al. Ik vind het leuk om te volgen. Dus ik weet al wat ik vanmiddag in ieder geval ga doen. Dan heerlijk lekker genieten. Van ja, ik vind het toch een mooi dingetje altijd, hoor.
2: Ja, ja. Je gaat lekker in je onesie op de bank liggen. En met een zakje chips.
0: Met een zakje chips en een glaasje cola. En dan eens even kijken hoe ze elkaar weer afmaken daar in het Haagse. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe het dit jaar dan gaat. Het is natuurlijk toch allemaal iets anders dan andere jaren.
2: Vanwege het minderheidskabinet.
0: Ja. Dat de meerderheid moeten worden gezocht overal. Dus het maakt het ook wel weer spannend en uitdagend, denk ik.
2: Ja, nou ja, we hoorden natuurlijk vanochtend burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen daarover. Mm. Die zei, ja, er werd wel een beetje met meel in de mond gepraat. Want ja, stel je voor dat je een partij tegen de schenen schopt die misschien nogal nodig hebt tijdens...
0: Dan kun je niet meteen de deur dichtgooien.
2: Ja, precies. Dus het was een beetje voorzichtig allemaal.
0: Nou, wat doen we verder? We hebben onze eigen beschouwingen natuurlijk ook tot 11:45 hier. Om 11:45 ongeveer natuurlijk weer het Gisbert Hilde gaan we het hebben over Johan Picard. Dat is toch iemand die wel iets voor Drenthe betekend heeft, maar ook een beetje een vreemde man. Maar dat gaat Hilde ons allemaal uitleggen. We gaan ook vandaag op zoek naar een nieuw voorprogramma voor een of andere Ierse zanger die nog wel eens een showtje wil geven, meneer Sheeran. En verder natuurlijk ook leuke muziek hier op Radio Drenthe.

0: van Matt Bianco op Radio Drenthe. En dat met
1: Ja, maar die Bianco hoort nog eens wat.
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. Ed Sheeran, die is op dit moment niet helemaal van zijn geloof
1: nee.
0: Ik heb dat bericht een beetje gevolgd gisteren. En ik denk eerst, oké, nou ja, Macklemore, die staat in het voorprogramma van hem, van zijn tour in Amerika. En die is eruit gezet. Maar dan ga je daar toch een beetje in verdiepen. En denk, er is wel iets aan dat.

0: hand daar.
1: Ja.
0: Ook niet. Het is natuurlijk een beetje begonnen met volgens mij een stadion-eigenaar. Die heeft gezegd, Robert Kraft was dat, in Massachusetts. En die had een probleem omdat Macklemore in de eerste twee shows in het voorprogramma iets had gezegd over de Palestijnen.
1: Ja.
0: In geval dat hij die steunde.
1: Ja.
0: En meneer Kraft die wilde dat dus eigenlijk niet hebben. Dus die heeft vervolgens contact opgenomen met meneer Sheeran. En gezegd van, nou leuk en aardig vriend, maar als jij nog weer in een stadion wil optreden, dan mag dat wel, maar daar gaat meneer Macklemore niet mee. Dus die is vriendelijk verzocht om aan de kant te stappen. Het is toch wel een ding natuurlijk, dat ja, kunstenaar het zwijgen wordt opgelegd. Want dat mogen we toch wel stellen in dit geval? Of zie ik het nou een beetje te zwart-wit?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Als je, het is natuurlijk zijn zaal, ja.
0: Ja.
2: En hij bepaalt in principe wat daar gebeurt.
0: Maar inmiddels wel contact opnemen met andere zaaleigenaren.
2: Die mening heeft, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan heb je ook nog mevrouw Pink, die het ook nog even voor hem opneemt. En niet voor Ed Sheeran, maar dan wel voor Ed Sheeran in dit geval. Dus ik vind het wel een dingetje. Maar nu heeft volgens mij Ed een ander probleem. Want al zijn andere programma's in het voorprogramma hebben allemaal één voor één.
2: Ja, die hebben ook gezegd van, dat doen we niet.
0: Dat kan je laten genomen.
2: Als dit de reden is dat Macklemore niet mee mag doen, dan doen wij ook niet mee.
0: Nou, er zijn er nog wat. Aaron Rowe zie ik, Lucas Graham en Phineas, zo moet ik het zo uitspreken.
2: Phineas,
0: de broer van Billie Eilish in dit geval, die zijn allemaal weg. En nu is er nog een probleem erbij gekomen, want ook de begeleidingsband van Ed Sheeran, Bioga, denk dat ik het zo goed uitspreek. Die is volgens mij, ja, ik ken al die namen niet. Maar die is in ieder geval, die is ook al weg. En ik zag net op Threads, dat is een soort van X, ook een berichtje dat alle geluidstechnici inmiddels ook al de kuil laten hebben genomen.
2: Nou, dan wordt het ingewikkeld optreden dan, Ed.
0: Ja, nou ja, hij kan natuurlijk heel goed alleen optreden. Hè?
2: Dat is waar. Hij heeft zo'n loop pedal en dan kan hij hele muziekarrangementen in zijn eentje opvoeren. Ook live. Dat is echt heel knap. Alleen als je ook geen geluidstechnici hebt, ja, dan wordt het wel wat lastig.
0: Nou ja, dan, misschien is dat ook nog een beetje een zijsprongetje, maar ze hebben gisteren een Melkweg in Amsterdam een test gehad om het volume wat naar beneden te zetten tijdens een concert. Dan zouden ze dat daar in Amerika ook kunnen doen.
2: Dus wordt het een akoestisch concert voor 80.000 mensen?
0: Ja.
2: Onversterkt.
0: Nou, dan moet je gewoon stil zijn.
2: Dat
0: kan niet anders zo vet zijn. Komende zaterdag, de 19e, dan speelt hij in dit geval in Philadelphia, in het Lincoln Financial Field. Nog wel trouwens met support act Lucas Graham en Aaron Rowe die nog steeds bijstaan, maar volgens mij kunnen we daar inmiddels wel een streep door zetten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit feestje af gaat lopen voor meneer Sheeran. Ja, en een kant kiezen is best wel lastig natuurlijk. Je kunt beter misschien maar neutraal blijven.
2: Ja.
0: Nou ja, dan wacht het allemaal af. Bluff nu hier op Radio Drenthe. Dit is zaterdag.

Vorige week zaterdag stonden ze nog in Groningen op Hullabaloo. En dit waren ze met hun zaterdag bluff hier op Radio Drenthe. Het is bijna 10:30. Straks David met een overzicht van het nieuws uit de regio. Hier is Paul Simon en Graceland.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Het is 10:30. David nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Het contract van Bij 12 was verlopen. Die organisatie handelt namens de provincie Wolvenzaken af. De opdracht moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn ruim 3 maanden geen wolfaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 heeft dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. Veenhuizen blijft de komende jaren alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Aan de Oude Asserstraat in het dorp verblijven jongens van 15 jaar en ouder die nog in een asielprocedure zitten en dus nog niet zeker weten of ze in Nederland mogen blijven. Op die opvanglocatie is dag en nacht begeleiding. De opvang is nu met 5 jaar verlengd en wordt mogelijk later nog eens met 5 jaar verlengd. Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt het verblijf van de jongens daar rustig tot nu toe. De man die afgelopen vrijdag een casino in Hogeveen overviel, loopt nog altijd vrij rond. Het personeel van het casino werd vrijdagochtend vroeg bedreigd met een vuurwapen. De dader ging er met een geldbedrag vandoor. Hij sloeg volgens de politie op de vlucht met een zilvergrijze auto. Die is na de overval nog in Pessen gezien en reed daarna vermoedelijk richting Bijlen. En Drameco in Coevorden is failliet. Het bedrijf maakt onder meer producten van draadmetaal, zoals winkelschappen en draadmanden. In totaal zijn er 38 medewerkers. De curator zet in op een doorstart, maar dan wel met minder personeel. De problemen bij het bedrijf zijn onder meer ontstaan door het verlies van vaste klanten en hogere productie- en personeelskosten. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
6: Dankjewel, David. Hans Dienhuis dan met het weer.
8: Met een matige westenwind wordt een heel andere luchtsoort aangevoerd dan gisteren. We halen vandaag 19 tot 20 graden. De lucht is onstabiel en er ontwikkelen zich buien, waarin in de vroege middag een enkel exemplaar wat onweer kan meebrengen. Tussen de buien door zijn er scherpe, felle opklaringen.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana, NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka.
8: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: paar hits in Nederland was. Want dit wel de grootste was in 1990. I've been thinking about you van de London Beats.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 8 minuten over, half 11. Ellie die is voor ons, vandaag voor ons erop. Jacques is in Oosterhessel en volgens mij is ze hard aan het werk daar. En met een reden. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Wim. Ja, ze ben hier inderdaad hartstikke hard aan het werk. Eigenlijk ben ik een vreselijke stoorzender op dit moment. Want ze willen eigenlijk graag om 12 uur kloor winnen. Of dat lukt, ja, dat ligt eraan of ze het gesprek een beetje soepel met willen warren. Maar ik denk dat het wel met valt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wie ben jij?
4: Ik ben Jan Kadenberg.
3: En jij bent de voorzitter van de historische vereniging.
4: Dat klopt. Dat klopt helemaal.
3: En we zitten hier met een heel clubje vrijwilligers. Ja. Waarvan jij de voorzitter bent. En dit is degene met de meeste kennis.
4: Die man die weet er alles van.
3: Mooi, Herman.
5: Mooi. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Die weet er alles van. Ja. Nou, dan denk ik dat ik bij Herman begin. Herman, we zitten hier nou, want er is een speciale uitgave van de Klinkerheugde. Dit is de 100ste.
5: Dit is het 100ste exemplaar van ons tijdschrift. Ja.
3: Dat is dus hoeveel jaar geleden begon?
5: 2001.
3: Dus rond 24 jaar geleden?
5: Ja, klopt. Wij hebben dus ook van vorig jaar ons 24 jaar bestaan vier in Gies. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar wij bestaan 24 jaar.
3: En hoe begon dat ooit?
5: Ja, er waren wat mensen die... Er was één old Hessler die kwam na zijn pensionering terug in Hessel. En die sprak door een kennis van vroeger. En die zei van... Die waren het erover eens dat hier moest een historische vereniging komen. Want er ligt zoveel historie dat we er heel vastlegd van nageslaagd. En dan moet er ook een tijdschrift komen, want je moet ook leren zien te werven die dan ook die kennis van die historie tassen nemen kan.
3: Ja.
5: En zo is het begonnen. Ja. Er is een organisatie of een oprichtingscommissie vormd met mensen uit Oosterhessel, Gies en Zwenden, want dat is ons werkgebied.
3: Ja.
5: En uiteindelijk heeft dat resulteerd in de oprichting in 2001.
3: En dus het eerste jaar één tijdschrift. Klinkerheugde was de naam. Ja, Klinkerheugde, terwijl ik een beetje aan het fossen ben. Ik leg die hem weg. Klinkerheugde is denk ik wel een vrij logische naam, hè?
4: Nou ja, dat is wel een beetje een logische naam, ja. Wij hebben hier natuurlijk de Klinker, hè, het landgoed. En wij hebben de Klinkerheugde. Waar ik vroeger ook niet zo ver vandaan afgeboren ben. En dat is een bult zand nog. Een bult grond met bomen erop. Maar daar heeft vroeger een motte staan. Eigenlijk een houten kasteel. En het is een beetje kenmerkend over van de geschiedenis van Oosterhessel en omstreken. En vandoor is dat samenvoegd tot die naam.
3: Ja, en je begint met één op de envelop staat het logo.
5: Dit is ons logo en daar zit de Klinkenberg, zoals ook wel noemd wordt.
3: Ja.
5: En de havenzaad de Klinken is daarin verwerkt.
4: Ja.
5: Ja. En het mooie is, deze twee objecten ligt elk aan de zijkant van ons gebied. Eén ten oosten en één ten westen.
3: Ja, dus het markeert mooi de contouren van Oosterhessel. Begin met één uitgave per jaar, maar al snel uitbreid naar 4 per jaar, hè?
4: Ja, wij brengen 4 maal dit tijdschrift uit. Wij vinden dat, wij doen natuurlijk ook andere dingen, maar wij vinden dat tijdschrift, dat is wel een beetje het uithangbord van onze vereniging. En wat we er ook mee bereikt is dat we heel veel mensen hier met info en over de geschiedenis kunnen geven die hier niet meer woont. We hebben een bulde leden die van vroeger toch banden hebben hier. En die non op deze manier toch op de hoogte blijft, zeg maar. En die we op die manier eigenlijk met de historie bedient.
3: Want jullie bent hier nou bezig met het adresseren van het geheel. Hoeveel moet je versturen?
4: Nou, wij moeten er ongeveer 400 versturen.
5: 450.
4: Ja. Waarvan 400 rondbracht wordt hier in de buurt, de vrijwilligers. Dus wij zijn ze non aan het inpakken. Straks dan komen de bezorgers, zeg maar, en die haalt ze op en die bezorgt ze. En morgen vroeg ligt ze op de markt.
3: Dit is echt wel een typisch geval van ultiem vrijwilligerswerk.
4: Ja, dat is echt. Zonder vrijwilligers was onze vereniging niks. Daar ben ik eerlijk in. Dat is, en ook het enthousiasme wordt in deze club samen.

0: Waar ik zeg maar, waarin de vrijwilligers werk doen, dat is echt. Je vraagt nooit te vergeefs. Dat is echt heel bijzonder.
1: Ja, hartstikke mooi. En dat kun je hier ook wel zien, want de dames en heren, kijk niet op of hem. Of jullie nou praten of niet, ze gaan gewoon gestaag duur. Ja, dit is de jubileumuitgave. Een bijzondere uitgave.
0: Ja, het is een bijzondere uitgave. We hebben het niet onwijs groot gemaakt, maar we hebben bijvoorbeeld wel kleur erin dit keer. En wat ook een mooie is, er zit een artikel in over onze einddirecteur. Vanaf het begin van einddirecteur was dit Harm-Jan Lessen. Die is non-stopt en opvolgde Lisbeth Manning dan. Hè. Maar door heel een speciaal artikel is door de schreven. De Herman schreef. En dat maakt hem toch wel iets bijzonder, deze uitgave.
1: Dan wil ik ook nog even naar Herman toe. Wat maakt deze man zo bijzonder, Herman?
2: Ja, deze man, dat is een. Hij was leraar, is ook locatiemanager, was hier aan het Esdal College. Maar dat is een man met hart voor historie. En hij weet ook heel veel van de historie van over het dorp, zeg maar.
1: En kan prachtig vertellen.
2: En ik kan prachtig vertellen. Hij hield ook altijd lezings voor allerlei verenigingen in heel Drenthe. Ja. En misschien ook wel de boeken.
1: Nou hoop ik dat het lustig.
0: Ja, dat zullen heel mooi winnen. Maar dat is namelijk een verrassing voor hem. Wie weet niet eens dat het erin komt. En wij hebben met zijn kalfploeg, zogenaamd. Hè, wij hebben zijn vrouw ervoor interviewd. En het is een verrassing. En het kan weer dat het niet hoort, dan zei het straks. En anders dan hoort het non op radio dat een verrassing voor hem is.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: Hij weet ook niet dat wij foto's van hem hebben. Want dat heb ik via zijn vrouw geregeld.
1: Oh, jullie stiekem eens.
2: Daar binnen wij.
1: Ja, maar dat zijn ook de mooiste
0: verhalen.
1: Ja, dat zijn ook de mooiste verhalen.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En ja, jongens, ik wens je nog heel veel plezier met het maken van dit tijdschrift. Ik hoop ook heel veel jaren nog, want het, je kunt wel zien... het heel veel mensen binnen blieden met als je zo'n grote oplage hebt. En nog even hard duurt tot 12 uur, totdat je het firmacor hebt. En wie weet tot na de maal, de 200ste?
0: Ja,
1: dat is over 24 jaar.
0: Ja,
1: ik zeg niks.
3: Dankjewel, Larry.
4: Heb jij al een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

natuurlijk uit het voorjaar van 1965. Een van de 16 nummer 1 is die de Beatles in Nederland hadden. The Tickets to Ride. Straks hoor je het duo Ashford en Simpson hier op Radio Drenthe met Solids. Maar eerst het trio met de Bee Gees. More Than a Woman.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
4: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Sunne te Vel, Jokason.
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet.

0: Ze hebben een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: En Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
1: Dit is Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

Phil Collins samen met You Can't Hurry Love. Nog een uurtje Koffie en Keuvel. Met straks in de tweede half uur natuurlijk, want het is woensdag. Gaan we in gesprek met Hilde van het Ritsarchief. Vandaag gaat het over Johan Pickaert. En muziek natuurlijk, dit is Douwe Bob. I can still see my

0: Stones met She is a Rainbow. David, zo nu dan kom je iets tegen waarvan we denken van oké, moeten we nu alles opnieuw proberen uit te vinden? Ik weet niet of je wel een voorbeeld daarvan kunt vinden. Sommige dingen zijn gewoon goed, dan moet je niet meer aankomen.
1: Ja.
0: Nou, Dyson, dat is zo'n merk. Die heeft volgens mij wel die heeft ooit de stofzuiger opnieuw uitgevonden. Je hebt altijd natuurlijk zo'n ding met een zak. Maar die hebben dan de cycloontechnologie, volgens mij. Ik heb nooit zo'n ding gehad. Dus maar het zal ongetwijfeld heel erg goed werken. En volgens mij hebben ze ook dat merk die ventilatoren heeft. Waar dan geen schroepen meer in zitten.
1: OnlyFans.
0: Ja, OnlyFans. Nee, dat is wat anders.
1: Dat is wat anders.
0: Ja. Ja. Volgens mij hebben ze die dingen ook nog.
1: Oh, dat kan.
0: Er zit er geen, niet meer van die bladen of zo zitten erop. Maar gewoon een gat zit erin. En dat is dan een ventilator.
1: Ja, precies.
0: Ze hebben het ook gedaan met een tandenborstel. Ik zag dat vorige week op social media voorbij komen. Dat mensen die pronkten met dat ding. €500 betaal je ervoor.
1: Vind ik veel voor een tandenborstel.
0: Dat is best veel.
1: Ja,
0: ja daar kun je ook gewoon een normale elektrische of gewoon een handdingetje mee doen. Kun je er ook voor gebruiken. Maar dat was een AI-tandenborstel. De AI, dan denk je van, wat is dan met de AI? Wat kun je dan aan doen? Nou, er zat een cameraatje in.
1: Oh.
0: Die tijdens het poetsen tussen je tanden kijkt. En dan vervolgens ook advies gaat geven.
1: Beetje linksaf, beetje rechtsaf.
0: Nou, dat. En ook bijvoorbeeld die met waterstraaltjes. Nog eventjes je tandplakken ertussen weg haalt in dit geval. En er zijn heel veel mensen zijn daarmee bezig geweest. Er zit een macrolens in van 100.000 pixels. En een anti-zwaartekrachtreservoir voor mondwater. Nou, dus de speciale mondwater zit er dus in. Er zijn 661 ingenieurs zijn er jaren mee bezig geweest met het ding ontwikkelen. Hij is op de markt gebracht. En wat blijkt? Het cameraatje kan niet tegen water.
1: Dat ben je niet.
0: Serieus. Dus een aantal mensen die hadden problemen mee. De camera deed niet meer. En hij kan dus niet tegen water.
1: Ja.
0: Ze hebben nu inderdaad... Het gaat om een aantal uit de vroege productiereeks. Zeggen ze dan bij Dyson.
1: Maar daar kom je toch achter als je dat aan het testen bent. Zulke producten worden toch tot in den treuren getest.
0: Dat moet toch wel. Alles, als je stoel of telefoons... Bijvoorbeeld die nieuwe klaptelefoon. Dat soort dingen meer. Die gaan dag en dag zitten die in een of ander apparaat. Zodat die getest worden. En dat is met mensen van tandenborsten volgens mij ook zo.
1: Opmerkelijk.
0: Maar moet je nu alles opnieuw ook willen uitvinden?
1: Ik had geen idee, maar als het werkt, werkt het toch?
0: Ja,
1: ja.
0: Ik heb wel een elektrische tandenborstel. Dat werkt ook perfect.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel wat het is.
0: Ja.

0: eerder zeiden mensen toen de elektrische tandenborstel kwam. Ja, is dat nou nodig? Ja, gewoon poetsen met een borstel.
1: Met
0: een
1: ring, ja.
0: Precies. En nu is bijna iedereen is wel inmiddels verknocht aan een elektrische tandenborstel. Tenminste, ik wel.
1: Ja.
0: Ik zou niet meer anders willen. Dus misschien over 15 jaar... hoe hadden we ooit zonder een AI-tandenworstel gekund?
1: Nou, ik denk dat we dan iets in onze mond steken dat in één keer paps en dat het klaar is.
0: Dat zou wel echt een uitvinding zijn. Ja.
1: Tenminste, als ik dan mijn gebit nog heb, dan moeten we wachten.
0: 15 jaar?
1: Ja, 15 jaar.
0: Wordt het

heerlijke mooie klassieker van Neil Diamond. Hier in Koffie & Keuvel. I am, I said. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Met David en volgens nog een half uurtje Koffie & Keuvel. Met natuurlijk ook het Drentse archief. Dit is Rio Speedwagon.

0: Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
5: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
6: Het is zo goed als 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Het contract van Bij 12 was verlopen. Die organisatie handelt namens de provincie wolvenzaken af. De opdracht moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn er ruim 3 maanden geen wolvenaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 heeft de dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. Veenhuizen blijft de komende jaren alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Aan de Oude Assenstraat in het dorp verblijven jongens van 15 jaar en ouder die nog in een asielprocedure zitten en dus nog niet zeker weten of ze in Nederland mogen blijven. Op de opvanglocatie is dag en nacht begeleiding. De opvang is nu met 5 jaar verlengd en wordt mogelijk later met nog eens 5 jaar verlengd. Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt het verblijf van de jongeren daar tot nu toe rustig. En Drameco in Coevorden is failliet. Het bedrijf maakt onder meer producten van draadmetaal, zoals winkelschappen en draadmanden. In totaal zijn er 38 medewerkers. De curator zet in op een doorstart, maar dan wel met minder personeel. Het probleem bij het bedrijf is onder meer ontstaan door een verlies aan vaste klanten en hogere productie- en personeelskosten. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dankjewel, David. Als Nino's dan met het weer.
8: Met een matige westenwind wordt een heel andere luchtsoort aangevoerd dan gisteren. We halen vandaag 19 tot 20 graden. De lucht is onstabiel en er ontwikkelen zich buien waarin in de vroege middag een enkel exemplaar wat onweer kan meebrengen. Tussen de buien door zijn er scherpe, felle opklaringen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Dit moment toch een van de Nederlandse zangeressen met volgens mij het mooiste stemgeluid Bengte. En kan je me zien?
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is woensdag, dus Hilde van het Drentse Gief. Hilde, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Over mooi stemgeluid gesproken, hè?
3: Ach, nou.
0: Ja, daar zijn we weer. Hey, we gaan vandaag terug naar iemand. En die naam is al een keer eerder voorbij gekomen. Maar nu gaan we hem gewoon helemaal uitsplitsen, geloof ik, hè?
3: Ja, een paar weken geleden hadden we het over hun zo, over die mythische stad.
0: Ja.
3: Ja, en toen noemden we inderdaad dominee Johan Pickard. En toen dachten we, ja, daar moeten we het gewoon een keer over hebben. Want die man is, ja, ik vind het gewoon echt wel een van de meest fascinerende personen in de Drentse geschiedenis. En je ziet zijn naam ook altijd nog heel veel terug in Drenthe. Er zijn scholen naar hem vernoemd, straten. Ja, maar toch is hij ook weer niet heel erg bekend. Dus niet zoals je, zeg maar, denk ik, door heel Drenthe en aan iemand vraagt... Goh, weet je wie dominee Johan Pickard was? Dat ze zegt, oh ja, dat was die en die. Dus nou, het is tijd voor een beetje eerherstel. Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. We gaan wel heel ver terug in de tijd, geloof ik. Hè? En ik moet ook altijd een beetje dan in die tijd verplaatsen. Het is echt ongelooflijk lang geleden.
3: Ja, we gaan naar 1600. Ja, daar waren we echt allebei niet bij. En we beginnen ons verhaal ook even niet in Drenthe, maar in Duitsland, in Bad Bentheim. Want daar wordt Johan Pickard namelijk geboren op 5 februari 1600. Zijn vader was predikant en ook Johan zelf gaat theologie studeren. Maar ja, het is een beetje een andere tijd dan vandaag. Er zijn wat godsdiensttwisten, zeg maar. En daarom kan hij uiteindelijk niet studeren in Duitsland... maar gaat hij hier in Nederland studeren. Eerst aan de Universiteit van Franeker en daarna in Leiden. Johan Pickard is een intelligente man... en hij studeert niet alleen theologie... maar gaat daarna ook arts, dus medicijnen studeren en wordt arts.
0: Ik laat zeggen, zijn jullie heel graag naar school...
3: Ja, dat denk ik ook echt bij hem. Het is echt een hele leergierige man, echt een doorzetter. Dus, ja, hij vond het heel erg leuk en werd ook uiteindelijk predikant in Egmond aan Zee eerst. Maar daar waren ze nog wat, wat conservatief, zouden we nu zeggen. En daar mogen de predikanten, die mogen niet nog een nevenfunctie hebben. Hij mag niet ook nog arts zijn. Nou, dat vindt Johan Pickard wel een probleem en hij vindt een oplossing. Hij verlaat Egmond en vertrekt naar Drenthe. Nou is Johan Pickard niet alleen arts en ook nog theoloog. Nee, daar komt ook nog bij dat hij landbouwdeskundige is. En hij heeft vooral heel veel interesse in veengebieden. En dat wil hij in Drenthe, wil hij daar weer verder mee gaan. En daarom huurt hij een boerderij in Ree. Dat is tussen Assen en Fries, als je net Assen uit bent. En daar is dus ook nog steeds een straat naar hem vernoemd. En daar gaat hij, dus begint hij met dus weer zijn landbouwactiviteiten. En hij wordt ondertussen ook dominee in Rolde. Als we het eerst even over die boerderij in Ree hebben... waar hij dus zijn ontginningsideeën mee bezig gaat. Hij zoekt naar manieren om van wild woestland... om daar

0: vruchtbaar land van te maken. Maar, zegt hij, ik wil dat niet met mest doen. En daar heeft hij ook een reden voor. Naar zijn idee had God, als hij wilde dat de mens mest zou gebruiken, er wel voor gezorgd dat het niet zou stinken. Nou.
1: Oké.
0: Okay. Ja, is een interessante theorie.
1: Ja.
0: De trends zijn niet allemaal heel erg enthousiast eerst. Dus hij gaat wel gewoon verder met zijn experimenten. En is ondertussen dus dominee in Rolde. En dan moet je je voorstellen, ja, wij rijden nu misschien van Rolde naar Ree. Maar dat komt toen nog niet. Dus hij gaat lopend onderweg naar Rolde. De kerkelijke gemeente Rolde is nog niet heel erg tevreden over Johan Picard. Ze heeft daar wat discussies, zeg maar. En wat ruzies, dus ook over bijvoorbeeld zijn inkomen. Nou, dat loopt allemaal niet van een leien dakje. Sowieso heeft hij het in Ree ook niet heel erg naar zijn zin. Hij klaagt ook heel erg daarover. En hij daagt onder meer zijn eigen dienstmeisje die hij in Ree heeft voor de etstoel. Nou, het is allemaal, loopt allemaal niet heel lekker. Nee. Het is ook, denk ik, wel type. Hij is natuurlijk heel erg heeft veel doorzettingsvermogen, is heel inventief. Nou, leergierig, zeg je al. Maar ook wel gierig en naïef. Dus het is niet een heel makkelijk karakter geweest, denk ik. Maar hij heeft dus 5 jaar in Rolde gewerkt. En dan, gelukkig voor Johan Picard, krijgt hij een nieuwe kans. En hij kan als predikant aan de slag in Coevorden. Nou, dat is een hele mooie kans voor hem. Hij verhuist met zijn gezin daarheen. Zit hij ook weer dicht bij zijn geboorteplaats, bij Bad Bentheim. En daar gaat hij dus ook weer verder met al zijn ontginningsactiviteiten. Het is nog zelfs een gebied daar bij Bad Bentheim. Want hij gaat dat ook dus over de grens doen, die ontginningen. En die is nog altijd naar hem vernoemd, dat Picardie. Je hebt ook Picardie in Frankrijk weer, maar dit is ook nog steeds naar hem vernoemd. Zijn naam is overal nog wel, blijft een beetje hangen. Nou, en ondertussen is hij dominee in Coevorden, dat gaat goed. Maar alsof hij nog niet genoeg te doen heeft. Want hij heeft dus inderdaad en zijn predikant en zijn medische werkzaamheden, zijn ontginningswerkzaamheden. En hij denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga het eerste geschiedenisboek van Drenthe schrijven. Oké, nou moet ik de naam van dat boek gaan vertellen op de radio. En ja, dat is nog een lange naam en een moeilijke naam. Dus mijn excuses hiervoor.
1: Tromgeroffel eronder?
0: Nou, doe maar even, ja. Ja.
1: Kom maar.
0: Het boek. Het is in 1660 uitgekomen. Dat zeg ik alvast even bij. En het heet Korte beschrijvingen van enige vergetene en verborgene antiquiteiten der provinciën en landen gelegen tussen de Noordzee, de IJssel, de Emse en de Liepe. Ja, dat was het. En er komt er ook nog een toevoeging bij. Waarbij gevoegd zijn Annales Drentia. Nou, ja, het is een hele mond vol. Maar dat geschiedenisboek van Drenthe, dat is wel een, wordt wel een succes. Wordt in ieder geval belangrijk. Het is eigenlijk wat ik al zei, het eerste geschiedenisboek van Drenthe. Maar het bijzondere is dat hij eigenlijk voor alles verklaringen zoekt. Voor alles wat er gebeurd is. Dus hij merkt dingen op. Bijvoorbeeld inderdaad hunebedden, witte wieven. En wat hij gaat doen is overal een verklaring voor voorzien. En ja, dat hebben ze een aantal jaar geloofd. Maar na 150/200 jaar geloofden ze daar niet meer in.
1: Noemden ze
0: hem toch wel een beetje een fantast.
1: In Drenthe gekomen?
0: Nou, de hunebedden waren volgens hem steenhopen en die waren gebouwd door reuzen, ofwel de hunen. Ja, oké, daar komt dus ook het naam van de hunebedden vandaan. Ja. Dus hunebedden, hunen, ja. We hebben het verhaal al verteld van Hunzo een paar weken geleden. Die een hele grote stad bij Borger, die door de Noordmannen verwoest zou zijn. Nou, dat is ook een verhaal van hem. Witte wieven, dat waren dus wijze vrouwen. Nou, daar vindt hij ook mythische figuren. Het Bourtangermoor, dat is het grootste aaneengesloten moeras van Europa. Dat zou ontstaan zijn door een oerknal als straf van God. En ook de veengebieden in Drenthe, ja, dat zou een overblijfsel zijn geweest van de zonvloed. Nou ja, zo heeft hij allemaal hele bijzondere theorieën. Het klopt niet helemaal, maar het past wel in die tijd, zeg maar.
1: Hij was ook een voorstander van slavernij, lees ik hier.
0: Ja, dat klopt ook. Ja, dat is een...

0: hij zegt, dit is een logisch gevolg van de vervloeking van Chaam, een van de drie zoons van Noach. En de Afrikanen die zouden een afstammeling zijn van die vervloekte zoon van Noach, die Chaam. En daardoor veroordeeld zijn tot slavernij. Het zou volgens hem zelfs natuurlijk en wenselijk zijn. Ja, ja. Het is, hij heeft bijzondere theorieën. Maar hij heeft wel wat dat betreft voor Drenthe veel betekend. En zijn boeken zijn ook echt prachtig. We hebben nog een aantal in onze collectie. Die kun je bij ons op de studiezaal bekijken. En vooral de tekeningen van de witte wieven en van de reuzen die de hunebedden bouwen. Ja, het is gewoon echt. Het is een heel bijzonder boek van een hele bijzondere man.
1: De Johan Picari overleed in 1670 in Coevorden. En dan ligt hij volgens mij begraven, toch?
0: Ja, volgens mij wel. Hij is in ieder geval daar overleden, ja. En in Coevorden heb je ook nog een school en er is heel veel naar hem vernoemd ook.
1: Ach, mooi stukje geschiedenis weer in ieder geval van Johan Picard. En we hadden het ook over de Picardhof, en dat is bij Eelde-Wolde.
0: Maar klopt.
1: Het is zelfs geen familie, want het is met twee C's, geloof ik, hè?
0: Het is met twee C's, ja. We hadden even uitgezocht, we hadden het inderdaad vorige keer over. Is dat nou van dezelfde manier Picard? Nee. Dat is vernoemd naar Johan Hendrik Herman Picard. En inderdaad met twee C's. En dat is een man die 100 jaar geleden leefde. En die zette zich erg in voor volkstuinieren. En uiteindelijk is dat volkstuincomplex ook in Groningen naar hem vernoemd. Dus nee, dat was niet onze Johan.
1: Iets meer voor de collega's van RTV Noord in dit geval.
0: Ja, geef het door als tip.
1: Wij geven het even door, doen we dat. Mooi zo. Hilde, bedankt voor deze week. En we spreken elkaar over twee weken weer.
0: Tot de volgende keer.
1: Doeg.

0: Irma Franklin en dat met Peace of My Heart. Daarmee is het bijna 4:24, oftewel het einde van deze Koffie en Keuvel. David, mag ik jou bedanken?
1: Dat mag.
0: Ik ben er morgenochtend om 9 uur weer voor een nieuwe aflevering. Veel plezier nog met Anouk en René. Tot slot Morgan Wallen. Dit is Love Somebody. Hoi.
2: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
0: Dit is Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
0: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Business.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: Monkeys op Radio Drenthe en Daydream Believers.
1: Anouk in de middag
2: met Anouk Middel.
0: Oh, ik kijk net naar buiten, naar de beelden van onze webcam. En het gaat toch tekeer in Emmen. En ik zie Wim hier net weglopen in korte broek.
3: Sterkte Wim, zeggen we dan.
0: Ja.

0: wisselvallig worden. Het begon natuurlijk hartstikke lekker vandaag. Ja. Maar nou ja, hoeveel er gaat vallen, dat horen we zo meteen wel van Hans, onze weerman van vandaag. Hey Milko, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wij houden het weer nauwlettend in de gaten, maar jij ook al het nieuws uit de provincie. Wat gebeurt er momenteel?
1: Ja, nou ja, straks in het bulletin hoor je dat nieuws over judoka Marit Kams uit Assen. Zij is geselecteerd voor de WK Judo in Azerbeidzjan. En ze komt eruit in een nieuwe klasse. Nou, hoe dat zit, dat hoor je om 00:30. En om 00:30 hoor je ook, ja, nu wordt hij stout, Anouk. Vernatting in een broek. Welke broek?
0: Oké, okay, dat is een tease,
1: dat is een
0: inderdaad.
1: Tease, dat. Zeker.
0: Nou, ik laat me graag bijpraten. Zometeen om 00:30 horen we het wel. Wat gaan we nog meer allemaal doen vandaag? Nou, in ieder geval contact zoeken met onze Ellie. Even kijken of ze haar gympakje al aan heeft. Want die heeft ze wel nodig voor de afspraak die ze zometeen heeft. Tegen 00:45 zal ze zich melden. We zijn op zoek naar iemand die heel handig is met foto's en een telefoon. Waarom, dat hoor je in de hulplijn, even na enen. We gaan het hebben over metamorfoses, we gaan het hebben over boerderijen en over een bijzonder tafereel vanavond, over de A28. Dat komt niet vaak voor wat je vanavond gaat zien daar. Hoor je zo, naar Dennis Hendricks.

0: de kastuitenplaat van Madness op Radio Drenthe. Embarrassment. Ja, een bijzonder tafereel vanavond op de Drentse snelwegen. Want dan komt er daar toch een gevaar te voorbij. Een boot van maar liefst 18 meter gaat vervoerd worden van Enkhuizen naar Makkum. En Martijn Slikker die staat nu bij die boot in Enkhuizen. Martijn, goedemiddag.
1: Goedendag, Anouk. Hallo.
0: Wat is dat voor boot?
1: Het is een 18,6 meter boot die vanaf 1972 heel veel races heeft gewonnen op zee, op oceanen. En van de Noordpool tot de Zuidpool heeft gevaren. En 18 jaar op de kade heeft gestaan in Enkhuizen na al wat reparatiewerkzaamheden. En toen stilgestaan. En we gaan hem nu naar Makkum verplaatsen, waar de aluminium-experts van Nederland, en eigenlijk mag je wel zeggen van de wereld, zitten om een stap te maken om hem weer te laten varen.
0: Jeetje, dat is wel de bedoeling, dat hij weer het water in gaat.
1: De bedoeling is natuurlijk dat hij weer het water in gaat. Ja, dat zal nog wel even duren, want er zitten aardig wat manuren in om zoiets weer helemaal vaarklaar te maken. Maar dat is de bedoeling inderdaad.
0: Hoe komt hij in Nederland terecht?
1: Er is een Nederlander geweest die heeft hem gekocht. Die woont hier in Enkhuizen. En die heeft hem gekocht, zeg maar, van de familie Brown. En die heeft er, zeg maar, van de Noordpool tot Zuidpool mee gezeild. En expedities gedaan. Waarschijnlijk wel een van de eerste. Skip Novak was de eerste die daar de expedities mee gedaan naar de Noordpool. En dat is ook wel weer een fenomeen op het gebied van de expedities naar de Noordpool en Zuidpool. En die Nederlander heeft hem gekocht en helaas is dat project gestrand. En heeft hij heel lang bij Stofberg en Zonen, de werf in Enkhuizen, een van onze oudste werven van Nederland, heeft hij daar gelegen.
0: Ja, en kan je hem beschrijven? Hoe ziet hij eruit?
1: Hoe ziet hij eruit? Als ik hem nu beschrijf, dan ziet hij er nog steeds qua lijn ontzettend mooi uit. Want hij is getekend door Olin Stevens. En dat is eigenlijk van de vorige eeuw en begin van deze eeuw gewoon het fenomeen geweest op jachtdesign. Ook zeg maar enorm innovatief. Dus de lijn is ontzettend mooi. Maar het schilderwerk is een heel groot gedeelte aan de onderkant afgehaald om platen te vervangen. Want die zijn geërodeerd. En doordat je dan gaat lassen, krijg je ook dat de verf er aan de bovenkant een stuk afhangt. Dus ja, het ziet er nu eigenlijk niet uit, zeg maar.
0: Nee, het is maar goed dat hij dan naar Makkum gaat. Heet het naam Ted Turner duikt ook op in combinatie met deze boot, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, Ted Turner die heeft hem van de heer Williams, Lynn Williams in Chicago, gekocht. Want het was gewoon echt een hele...

0: de snelle boot. En hij had eigenlijk eerst het oog op een andere boot. Hij heeft deze boot gekocht en daar heeft hij ontzettend veel wedstrijden mee gewonnen. En ook de Fastnet 1979. En ja, dat is de waar storm windkracht 10 heeft gewoed. Waar mensen niet voorbereid waren genoeg. En waar uiteindelijk dan ook 15 bemanningsleden van andere schepen zijn omgekomen. En deze boot heeft toen bij gecorrigeerde tijd, zeg maar, de wedstrijd gewonnen. Maar ja, uiteindelijk is dan uitvaren belangrijker dan het echte winnen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ondanks dat de mentaliteit natuurlijk van Ted Turner, wat een echte winnaar is, ook zeker wel was van dat hij blij was als eerste met gecorrigeerde tijd over de streep te komen.
1: Ja, ja, en als mensen denken, Ted Turner, de oprichter onder van CNN, hè. Hey, wat een historie heeft dit schip, deze boot, zeg. Hey, en die gaat nu dus van Enkhuizen naar Friesland vervoerd worden. Over de A28, dus hij komt ook door onze provincie heen. Wanneer verwacht je ongeveer dat wij hem kunnen zien?
0: Ja, we vertrekken uit Enkhuizen, verwachten we tussen 7 en 8 uur 's avonds. We zijn nu al druk bezig om te laden op de vrachtwagen. Dat is ook het geluid dat je mogelijk op de achtergrond hoort. En dan moeten we wachten tot natuurlijk het gemeengoed van Nederland, de files. En daar gaan we dan achteraan rijden. En helaas kunnen we door werkzaamheden van RWS en dergelijke, en het vrijgeven door RDW, ja of nee, niet over de afsluitdijk. En niet over de, wat is het, houtsnip, de dijk of de dijk in ieder geval, die van Lelystad naar Enkhuizen en terug gaat, zeg maar, kunnen we ook niet overheen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, we maken een enorme ronde.
1: Ja,
0: Zwolle, Drenthe, Groningen en dan pas in Makkum.
1: Want hoe doe je dat überhaupt dan? 18 meter boot, hoe vervoer je dat?
0: Ja, het is een enorm grote dieplader. En daar wordt hij opgehesen en op vastgemaakt. En dan rijdt hij dus vanaf een uur 7, 8 hier weg. En dan zal hij ongetwijfeld ergens tussen 10, 11 in Drenthe zijn, zeg maar.
1: Ja, wij kijken ernaar uit. En we weten nu wat er dus voorbij komt. Wat is dat toch wat daar rijdt? Nou, dit dus.
0: Ja.
1: Historische zeiljacht.
0: Ja.
1: Hey, heel veel succes met deze grote operatie. En leuk dat je dit even wilde vertellen.
0: Ja, en heel leuk als ik foto's zie van het. Ja, dankjewel. Doei, doei.

0: Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
4: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
5: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Schijper.
6: Goedemiddag. Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Bij het contract van bij 12 was verlopen. De organisatie die handelt namens de provincie Wolvenzaken af. De opdracht die moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn er ruim 3 maanden geen wolvenaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 die heeft de dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor het eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. De vernatting van het natuurgebied Geelbroek gaat door. Akkerbouwers uit de omgeving die waren het niet eens met de plannen en stapten naar de Raad van State, maar die kregen geen gelijk. Door de werkzaamheden wordt het grondwaterpeil in het gebied hoger en boeren die vrezen voor schade, maar om in aanmerking te komen voor een schaderegeling stijgt het grondwater volgens de Raad van State niet hoog genoeg. En judoka Marit Kamps uit Assen die is geselecteerd voor de WK Judo in Azerbeidzjan. Kamps die komt daaruit in de klasse tot 78 kilo. En dat is bijzonder, want Kamps was eerder een zwaar gewicht. In een half jaar tijd viel ze 25 kilo af om in deze gewichtsklasse uit te kunnen komen. Op vrijdag 9 oktober dan komt ze in actie op het WK. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Even naar Hans, onze weerman van vandaag. Hans, goedemiddag.
7: Mooi, en ook goedemiddag.
5: Nou, ik zag al beelden vanuit Emmen, daar gaat het al goed te keren, hè?
7: Oh ja, als je op de radar kijkt, zie je dat het één grote dalmatiënvacht is boven Nederland van radarijgen hoofd. Dus het kan in Emmen aardig te keer gaan. En 10 kilometer verderop is er niets aan de hand. Ja. En schijnt er zo'n mooie felle zon even tussendoor. En ga je weer 10 kilometer verderop, zit je zo in de volgende bui.
5: Ja, joh. Ja,
7: en dat blijft nog even zo.
5: Oh, de hele middag op deze manier?
7: Nou, hele middag is een groot woord. In het einde van de middag wordt het allemaal wel wat rustiger. Maar de komende paar uur is dit wel de trend. En soms kan een bui ook een losse slag onweer bevatten. Dus wees niet verbaasd als je opeens een soort flits ziet en daarna een flinke dreun ergens, of dichterbij of verder weg. Het is prima mogelijk deze dag. Die koude bovenlucht die zorgt ervoor dat de buien net pittig genoeg worden. En dat zou vanmorgen en vanavond geen probleem hebben opgeleverd, maar door de zonnestraling is het op het midden van de dag net wat warmer aan de grond. En dan is dat contrast tussen die twee die luchtlagen op de grond en op 5 kilometer hoogte net groot genoeg om de buien tot een losse slag onweer te dwingen. Nou, tussen die buien door is het soms bewolkt en dus soms ook maar die hele mooie felle opklaringen. Uit de wind in de zon, tussen de buien door, is het echt lekker weer vandaag. Dan kijken we naar vanavond en vannacht, dan zakken die buien wel wat in elkaar. De temperatuur daalt naar een graad of 8 tot 9. Vrij weinig wind vannacht. Maar het is wel meest bewolkt en morgen overdag is eigenlijk de zon helemaal afwezig. Als hij er al doorheen komt, is het in de ochtend in een losse, ja, slecht gelukte opklaring, mag ik wel zeggen. Maar daarna nadert een front en ook de zuidwestenwind gaat aardig aantrekken. Het is morgen kracht 4 tot zuidwestenwindkracht 5 in de middag. En dan valt er van tijd tot tijd regen en die regen die gaat steeds meer aan elkaar groeien, tot het in de tweede middaghelft eigenlijk continu regent. Nou, dan moet je niet aan enorme hoeveelheden denken. Ik vermoed dat er een millimeter of 5 valt op de natste plekken. Maar door die wind en de achterblijvende temperatuur, voor dat front uit een graad of 17, in het front maar 14, dan voelt het morgenmiddag toch echt herfstig aan. Dat duurt maar één dag.

0: Vrijdag komt er weer een ruggetje van hoge druk onze kant op. 19 graden op de thermometer. Vrij zonnig in de ochtend, wat meer wolken in de middag. En waarschijnlijk droog. Hoewel het ruggetje net niet sterk genoeg is om stapelwolken te onderdrukken. Ik sluit niet helemaal uit dat een enkele stapelwolk een administratiespad gaat loslaten. Maar eigenlijk denk ik dat de meeste plekken vrijdag geen regen zullen zien. Ja, dan draait zich zaterdag weer om. Dan komt er weer zo'n dag aan waarin de wind weer aantrekt. Zuidwesten windkracht 5, 18 of 19 graden, maar bewolkt en regenachtig. Zeker zaterdagmiddag ziet er eigenlijk wel nat uit. Uiteindelijk zie je dat op- en afritme, dus vandaag buien en met zon tussendoor. Morgen bewolkt, vrijdag weer zon, zaterdag weer bewolkt met wat regen. Het komt tot een einde, want na zondag nog even een flinke bries uit het westen begint hoge druk zijn tentakels wat uit te spreiden. En we zien voorzichtig aan volgende week een klein pril nazomertje zich aftekenen. Maar hoe zich dat ontwikkelt, durf ik nu eigenlijk nog niet te zeggen.
1: Joh, je zal maar vakantie hebben volgende week. Dat ziet er dus goed uit, zo hoor ik wel.
0: Het ziet er goed uit. Het ziet eruit alsof het droog weer wordt met een graad of 19 tot 20, vrij weinig wind. Maar ja, er zijn nog wel op details wat twijfelpunten. Zo van, wat gaat de wind richting doen bij die hoge druk?
1: Ja,
0: als hij noordwest wordt, ja, dan heb je er wat koele weer bij. Wordt hij zuidoostelijk, dan zou je goed zitten. Ja. Dat is nog eventjes niet in kannen en kruiken.
1: Nee, maar dit klinkt al wel goed. Hey Hans, dankjewel. Hè. Fijne dag nog.
0: Hetzelfde.
1: Doei, doei. Ik ga eens even contact zoeken zometeen met Ellie. Ellie is op Tjak, die gaat de hele provincie door. En als het goed is, meldt ze zich zo vanuit Tinalo, waar ze heel actief bezig zijn.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
11: Hey, Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Anouk in de middag.

0: Corrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunks, die kussens zijn net even te groot.

0: Wegen.
1: Susanne Vreekenhoven Wegen.
2: Op Jack.
3: Met Ellie Smit.
1: Ja, ik zei al gekscherend, heb je je gympakje bij je, Ellie?
4: Zeker, ik heb altijd mijn gympakje bij me en mijn gymschoenen. Alleen, ik moest ze even uitdoen, want het regende aan de hoek. Ja, het regende, ja. Het kwam hier met bakken uit de lucht. Dus ja, dan moet je wel even een jas aan, hè. Ik sta in Tinorl bij de basisschool Ulmbret. Eigenlijk op een veldje ernaast met Jolanda Elema. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Jij bent van Dusbelang hier in Tinorl. En jullie hebben hier naast het schoolplein een beweegpark gerealiseerd. Wat was door de reden?
5: Nou, als Dorpsbelang Tinalo hebben we een van onze doelen is het uitbreiden en behouden van faciliteiten. En gezien sporten nou steeds belangrijk is en blijft, vonden we het beweegpark een hele mooie toevoeging van de dingen die we al hebben hier in
4: het
5: dorp.
4: Ja, is het dan ook van dat je eigenlijk de kinderen en maar ook de ouderen wilt stimuleren om te doen? Want ja, je kunt het hier wel neerzetten, maar dan moet er ook wel wat met gebeuren.
5: Ja, naast het beweegpark hebben we ook een beweegprogramma aangeboden waarbij je de eerste, nou in ieder geval 10 weken gratis kunt sporten. Dat zijn de bootcamp groepen en die worden aangeboden door MV Moves.
4: En dat wordt hier ook gedaan?
5: Ja, zeker.
4: Okay. Ik moet even mijn koptelefoon, want die zakt een beetje af. Zo. en wat doen jullie dan nog meer aan dat soort beweging samen?
5: Nee, dat is in de basis wat het is. Komende zaterdag is er van 10:30 tot 11:30. Kun je gewoon gratis kun je voorbij komen en kunnen ze allemaal informatie verstrekken. Ook wanneer alle bootcampgroepen kan gaan beginnen. Dus wanneer je in kan schrijven. Verder bieden we aan de school aan voor de docenten. Om te kijken hoe kun je nou in zo'n beweegpark bewegend leren toepassen. En de sportvereniging SVT hier in Tinalo. Daar krijgen alle trainers ook een uitleg. Hoe kan je het beweegpark nou gaan gebruiken met jouw teams in je trainingen?
4: Ja, dus zodat er ook inderdaad, ze binnen nou nog een beetje leeg, maar dat je hier misschien wel in de rij moet staan om er gebruik van te maken.
5: Dat zou fantastisch zijn.
4: Ja. Ja. En neem ons eens met, want het kwam er vast niet zomaar uit de lucht vallen dat jullie in een beweegpark waren. Hoe is dat zo kom?
5: Nou, het is eigenlijk, het idee is echt al meer dan 10 jaar geleden is het al wel eens geopperd. Ook toen vanuit Dorpsbelangen Tinalo, dat is uiteindelijk in de ijskast weer terechtgekomen. Toen kwam er eigenlijk begin 2024 kwam het weer op tafel. Je ziet het natuurlijk ook heel veel om je heen. Dus als je, zeker in Scandinavische landen, maar ook Frankrijk steeds meer. Dus dan raak je zelf ook wel geïnspireerd. Dan ga je eens met elkaar in gesprek. Dan ga je eens met andere mensen in gesprek. En heel langzaam wordt een idee dan werkelijkheid. We zijn inmiddels 2,5 jaar verder en dat heeft ook het, dat is ook het hele proces waar geweest.
4: Ja. Hebben dan gemeenten daar ook nog een rol in gehad?
5: Ja, zeker. Ze hebben het gestimuleerd. Zowel in hun motivatie om ons te doen. Maar ze hebben ons ook financieel geholpen. Verder is het grond is van de gemeente. En die hebben wij dan in beheer. Het stukje wat wij gebruiken. Dus daar hebben ze aan meegewerkt.
4: Ja, dat is wel hartstikke mooi om die achter je te hem staan. Ja. Dat helpt alleen maar.
5: Ja. Zeker.
4: Hey, Jolanda, dan komende zaterdag waren die bootcamps. Hè? Kun je nog even met Tina vertellen wanneer dat is?
5: Nou, komende zaterdag is in eerste instantie gewoon de introductie, de uitleg. Ja. Dus dan kun je gewoon vrij heen. En dan worden er wel wat dingen al aangeboden aan sporten. Maar is vooral uitleg. En dan wordt ook geïnventariseerd op welke momenten we een volle groep kunnen krijgen. Dus

0: echt gekeken samen met FV Moes. Wanneer kunnen de mensen en wanneer past het dan?
1: Ja, zo is dat. Dus aanstaande zaterdag binnen mensen welkom. En dan gaan ze op naar een fit en sportief Tinalo.
2: Ja, dat ziet er al goed uit.
3: Ellie, dankjewel en succes weer verder op Jack. Doei doei.
1: Dankjewel. Doei doei.
2: Als je wat leuks hebt voor onze Opjak-verslaggever, laat het even weten. Stuur even een mailtje op opjak@rtvdrenthe.nl en we komen langs.

and set fire to the rain. Zometeen, na enen, is de hulplijn weer geopend. Die kan je altijd inschakelen. Stuur even een mailtje, hulplijn@rtvdrenthe.nl. En dan is elke werkdag even na enen de zender gewoon even voor jou. Zometeen schakelt Zamee je mee.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en...

0: heerlijke landing. Ah, Boxsprings al vanaf €990. Swiss sense.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
2: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven.
5: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
9: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
8: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
10: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: The going gets tough.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Wordt vandaag ingeschakeld door Zamee Meijers uit Hogeveen. Goedemiddag, Zamee.
3: Goedemiddag.
0: Oh, wat een bijzondere voornaam heb jij. Waar komt die vandaan?
3: Dankjewel. Waar komt die vandaan? Mijn moeder die kende een meisje die zo heet. En eigenlijk is hij een klein beetje...

0: gecopy-paste. Maar het is wel een hele leuke naam.
1: Ja, ik ken niet veel Zamees. Jij wel?
0: Ja. Nee. Hey. Dus dat is leuk. Ja,
1: super. Hey, ik bel je in het kader van de hulplijn en het Stadslichtfestival in Hoogeveen. Waar heb jij hulp voor nodig?
0: Stiekem hebben wij hulp nodig voor meerdere dingen. Maar een van die dingen is, wij zoeken een vrijwilliger voor onder andere onze socials. Want er gebeurt heel erg veel tijdens het festival natuurlijk. We zijn overal bezig met allemaal leuke programmering dat er is. En we zoeken eigenlijk iemand die dat allemaal zou willen vastleggen en die onze social media even wil beheren voor een weekend. Of misschien twee personen die dat zouden willen doen.
1: Maar alleen,
0: die elkaar kunnen afwisselen.
1: Alleen voor die dagen in december? Want het is 11, 12 en 13 december, hè?
0: Ja, tijdens het festival. Dus dan ben je iemand die alles mee kan maken. Van de lampionnenoptocht op de vrijdag tot aan de projecties op de kerk. Tot aan alle programmering in het park en in de kerk. En de afsluitende act natuurlijk op de zondag.
1: Maar dat is een superleuke job, Zamee. Om dat te doen.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En we zoeken dus eigenlijk nog meer mensen. Dus als social media niet je ding is, maar je wil wel je handen uit je mouwen steken tijdens het festival, dan mag je ook contact opnemen door via de site stadslichtfestival.nl contact op te nemen in het contactformulier.
1: Kan je nog even kort beschrijven wat er dan allemaal gebeurt dat weekend in december?
0: Zeker. Begint vrijdag met de lampionnenoptocht. Daarvoor eigenlijk ook een oproep aan alle basisschoolkinderen. Die mogen allemaal meedoen in heel Drenthe. Lampionnenoptocht gaat van start. Dat is een beetje de start van het festival. En daar gaat iedereen met zijn gemaakte lampion van 11 december het festivalterrein over. En zij zijn gedeelte van de opening. Daarna begint de projectie op de kerk. Dat is een beetje de eyecatcher. En waar mensen elk jaar voor terugkomen, want elk jaar is deze anders. En voor de rest is er programmering voor jong en oud, van lichtkunst tot aan dansoptredens tot aan muziekoptredens. Ja, van alles eigenlijk.
1: En dat gebeurt allemaal in de binnenstad van Hoogeveen of waar?
0: Ja, in de binnenstad en in het park daarnaast.
1: Oké, en dan zocht je dus iemand die de socials wil doen. Maar ja, je liet al vallen, ook andere hulp is welkom. Waar moet ik aan denken dan?
0: Bijvoorbeeld, we hebben merch dat we verkopen. Mensen die het leuk vinden om bij de merch stand te staan. Mensen die willen helpen met het opbouwen van het festival. Mensen die het leuk vinden om gedeeltes ook te coördineren tijdens het festival. Dus mensen die een beetje een aanspreekpunt willen zijn. Mensen die willen helpen met de crewbegeleiding. Van alles dus.
1: Ja, nog best veel.
0: Dat is hartstikke leuk. Ja, best veel. Dus,
1: hey, op de site van het Stadslichtfestival, daar vind je wel meer informatie. En kan je je daar ook meteen opgeven als vrijwilliger?
0: Zeker, je kan het contactformulier invullen. Voor de rest kun je onze socials ook in de gaten houden, want er komen nog allemaal meer dingen in het programma aan waar ook meer input van anderen gewenst is of leuk zou zijn. Dus dat is ook heel erg leuk.
1: Ja, heel veel succes met alle voorbereidingen. Wij hebben in de agenda genoteerd 11, 12 en 13 december in ieder geval in Hoogeveen.
0: Ja, helemaal gelijk.
1: Dankjewel, Zamee.
0: Dankjewel.
1: Doei, doei.

0: Johnny Cash en The Ring of Fire.
1: De slingerplaat.
2: Oeh, een van de leukste onderdelen van de hele middag komt eraan, want we laten ons graag verrassen wat voor liedjes er binnenkomen. We leggen een onderwerp neer en dan mag je zelf gaan kronkelen in je hoofd en daar een passend liedje bij bedenken. En ja, uiteindelijk hebben we 26 verschillende liedjes nodig en dat komt altijd goed. En waarom hebben we nou 26 nodig? Omdat we in de hoek een rat hebben staan met het alfabet. De alfabet heeft 26 letters. En we willen graag dat elke letter een

0: ander liedje krijgt. Zullen we ons onderwerp van vandaag maar droppen?
1: Lijkt me een heel goed plan, inderdaad. We zaten een beetje te struinen op de website van RTV Drenthe. En er was een artikel, Anouk, wat ons opviel. Hè?
0: Ja.
1: En dat gaat over onze Drentse judoka trots, Marit Kamps uit Assen. Zij gaat het WK, gaat ons land vertegenwoordigen op het WK in Azerbeidzjan. Maar dat doet zij deze keer in een andere categorie dan wat we van haar gewend zijn. Mm-hmm. Namelijk in de klasse tot 78 kilo. Maar daarvoor is zij 25 kilo moeten afvallen om in die klasse uit te mogen komen.
0: Echt, ik zag dat bij Karin in de reportage en ja, ik las het nu vandaag ook weer op de site. In een half jaar 25 kilo afvallen om in een andere klasse uit te kunnen komen.
1: Echt bizar, vind ik het.
0: Echt?
1: Respect.
0: En we hebben ook voor- en na-fotootjes, ja, van Marit en zo. Ja, echt fantastisch. En omdat wij overal muziek inzien, dachten wij, hier kunnen wij ook wel wat mee.
1: Zeker weten. Wij gaan gewoon op zoek naar artiesten die een transformatie hebben doorgemaakt.
0: Ja.
1: Maar, er zit wel een kleine maar aan. Ik heb het niet over muzikaal vlak. Nee, we gaan gewoon voor het uiterlijk deze keer.
0: Ja, echt fysiek. Zoals Marit ook. Die moest echt gewoon fysiek 25 kilo afvallen. Nou ja, sommige artiesten die gaan die strijd ook aan. Maar sommige die jojojo als een malle en die gaan weer omhoog. Of een transformatie kan ook betekenen dat je een compleet ander uiterlijk hebt aangenomen. Hè?
1: Dat kan ook.
0: Ja, in een keer van heel ingetogen naar een extraverte persoonlijkheid gaat of zo.
1: Zeker weten, ja, absoluut. Dus volgens mij is er weer heel wat mogelijk met deze opgave in de slingerplaat van
0: dat
1: vandaag.
0: Denk ik ook, maar ik ben wel benieuwd wat er allemaal binnen gaat komen. 0592-3311-88. Aha, ik zie het eerste appje al binnenkomen.
1: Ik zie hem ook weer al noemen, of zeggen we van, ik noteer hem sowieso, hij gaat op het rad, maar...
0: Ja, zullen we deze nog gewoon op het rad zetten?
1: Ja, zullen we dat gaan doen?
0: Nee, dan kan ik de letter niet vragen, dat is niet zo netjes.
1: Of mogen wij de letter een keer kiezen vandaag?
0: Nee. Ik laat wel van de eerste bellen afhangen.
1: Het is Anita die appt. Misschien dat ze nu, als ze toch luistert, gelijk heeft. Die letter even heel zo. Gewoon even één lettertje, Anita. Geef hem even door en dan plaatsen we hem daarop. Dus ik ben benieuwd wat er nog meer gaat binnenkomen.
0: Ja, 0592-3311-88. Wij zoeken artiesten die een transformatie hebben doorgemaakt. Ja, Marie appt nu ook weer eentje door. Hartstikke goed. We hebben al twee voor op het rad. Als jij ook eentje weet, geef me door. 0592-3311-88.

0: Braamdraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodemarkt.net.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, cool en

0: Vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en de DJ Jari live. Inspirerende kookdemonstraties met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Half twee is het. Het nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. De vernatting van het natuurgebied Geelbroek gaat door. Akkerbouwers uit de omgeving die waren het niet eens met de plannen en stapten naar de Raad van State. Maar ze kregen geen gelijk. Door die werkzaamheden wordt het grondwaterpeil in het gebied hoger. En boeren die vrezen voor schade. Maar om in aanmerking te komen voor een schadesregeling stijgt het grondwater volgens de Raad van State niet hoog genoeg. Dierenhouders die te maken hebben met een aanval van de wolf moeten langer wachten tot ze een schadevergoeding krijgen uitbetaald. Het contract van Bij 12 was verlopen en die organisatie die handelt namens de provincie Wolvenzaken af. De opdracht moest opnieuw worden aanbesteed en dat duurde langer dan verwacht. Daardoor zijn er ruim 3 maanden geen wolvenaanvallen onderzocht. In die periode werden in Drenthe zo'n 40 meldingen van wolvenaanvallen gedaan. Bij 12 die heeft dierenhouders excuses aangeboden en hoopt voor het eind oktober alle aanvallen te hebben onderzocht. En judoka Marit Kamps uit Assen, zij is geselecteerd voor het WK judo in Azerbeidzjan. Kamps die komt daar uit in de klasse tot 78 kilo. En dat is bijzonder, want Kamps die was eerder een zwaar gewicht. In een half jaar tijd viel ze 25 kilo af om in deze gewichtsklasse uit te kunnen komen. Op vrijdag 9 oktober dan komt Kamps in actie op het WK in Azerbeidzjan. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Milko, dankjewel. Het weer nog, Hans Nienhuis.
6: Er vallen deze middag buien en daarbij is een losse donderklap mogelijk, maar op de meeste plekken komt het zover net niet. Tussen de buien door zijn er scherpe opklaringen. Het is een graad of 19 tot maximaal 20 en de westenwind is matig. Vanavond zijn er minder buien en vannacht is het een graad of 9.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman.

0: Hello and all over the world.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zoeken artiesten die een transformatie hebben doorstaan. En dat heeft te maken met onze judoka uit Assen, Marit Kams.
2: Zeker weten, want zij is, let op, maar liefst 25 kilo afgevallen om deel te kunnen nemen in een andere gewichtsklasse op het WK Judo. Ze weegt inmiddels onder de 78 kilo.
0: Ja.
2: Ja, ontzettend veel respect. 25 kilo, gewoon in een halfjaartje tijd?
0: Half jaar, ja.
2: Ja, dat heb ik in mijn leven nog niet bereikt.
0: Nee.
2: Dan hebben we het erbij gekomen, maar dat niet.
0: Bij mij ook. Ja. Mannen met die zwangerschappen helemaal. Oh. Hey, wij dachten, er zijn ook heel wat artiesten die een transformatie hebben doorstaan. Geef die maar door en dan hebben we 26 van nodig om het rad te vullen met het alfabet. Anita die appte als eerste een liedje door van Adele. At the sky die deed een soort koude op rauwe boerenkool dieet, geloof ik.
2: Volgens mij ook, inderdaad. En daar is ze flink wat kilootjes mee verloren, Adele. Ik zit na te denken, deze kun je op twee manieren ook wel interpreteren. Want dit is de titelsong van de film Skyfall van James Bond. Uh-huh. En James Bond is in de loop der jaren natuurlijk ook wel wat veranderd.
0: Ja. Ja.
2: Dus wat dat betreft...
0: Goeie, Anita. En je wilde graag de A hebben, dus daar staat hij op. Dan de suggestie van Roel. Waarom moet deze erop?
2: Ja, Boy George. Ik bedoel, hallo, hoe is die wel niet veranderd in de loop der jaren? De afgelopen, ik zag hem laatst alweer voorbij komen. Die is ook wat kilootjes aangekomen ten opzichte van de jaren 80, waarin hij floreerde natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ja, die telt wel gewoon mee. Wie ook wel wat kilootjes is aangekomen, is Thomas Bergen.
0: Aangekomen? Zo'n Thomas Berger-volger.
2: Hey, dit is hem als kind.
0: Ja.
2: Hij is aangekomen ten opzichte van toen hij kind was natuurlijk. Maar hij heeft een wat, mag ik het zeggen, plofferige periode gehad, Thomas Bergen.
0: Ja.
2: Maar vandaag de dag,
0: een
2: sixpackje.
0: Ja?
2: Ja, zeker weten. Die is helemaal aan het trainen geweest, Thomas Bergen, hoor.
0: Oh, ook om iets of gewoon om gezonder te zijn?
2: Om gezonder te zijn.
0: Oh, ja. Want ik weet dat de suggestie van Fanny, dat deze man echt een weddenschap is aangegaan.
3: Ik maar even bij je zijn.
0: Gordon?
2: Ja, want die is ook aan het trainen geslagen, toch?
0: Ja. Ja, maar die wou op een of ander mannenblad of zo, hè?
2: The Man's Health.
0: Ja.
2: Daar wil hij de koffer van sieren. En voor mij heeft hij gewoon alles op niks gezet om ook dat, zijn droomlichaam te bereiken.
0: Ja.
2: Nou, serieuze transformatie, wat dat

0: betreft.
1: Celian komt met de grootste wandelcoach van Nederland bijna. Veel te bewegen, ook bij ons in de provincie, is die echt kilo's kwijt.
0: Oh, echt gewoon puur en alleen maar wandelen?
1: Ja.
0: Nou, heeft hij goed gedaan, die Sam. Hey, gaan wij naar de suggestie van Marie, Elton John.

0: Het is ook veranderd in de loop der jaren.
1: Ja, maar en zelfs op het podium ook natuurlijk. Ja. Met die gekke kostuums die hij aan had. Dan zat hij weer als Donald Duck achter die piano. En dan weer tegenwoordig in die badjas zie ik hem op het podium zelf staan. Dus die heeft ook wel wat veranderingen ondergaan. Een hele speciale suggestie. Namelijk, normaal appt Jelmer ons met een suggestie. Maar dit keer was het de eer aan de vrouw van Jelmer. Die kwam met Michael Jackson.
0: Daar ben je blij mee, dat die doorgeëpt is.
1: Ja, de vrouw van jou, dat is mijn grote vriendin geworden op dit moment. Zeker weten. Ja, nee, Michael Jackson hoeft niet te veel woorden aan vuil te maken. Hè. Die heeft wel wat veranderd in de loop der jaren.
0: Ja. Henk komt met de man die vreselijk dol was op een broodje banaan en pindakaas. Ja.

0: Oh, en ik vind het ook wel een mooi liedje. Fijn dat hij erop komt, ja.
1: Dan hoop ik voor jou dat hij stopt op Elvis. Dat, wie weet. Hebben we nog tijd voor eentje?
0: Ja.
1: Oké, pakken we die van Frans erbij. Die kwam met David Bowie.
0: Oh, we hebben zoveel liedjes en ik zie dat er nog gebeld wordt. Heb ik tijd om nog even op te nemen?
1: Ja, wat mij betreft wel.
0: Oké. Goedemiddag met Anouk.
2: Ja, hier met Janneke.
0: Hallo Janneke.
2: Hallo, ik wou even via Buze aanmelden. Met Ik kom van Siel.
0: Oh, dat vind ik een mooie. Wie hadden we nog niet? Ja, wie jou is ook kilo's kwijtgeraakt, hè?
2: Ja, echt wel. Ja. Echt wel.
0: Ik kom van Siel, een traditionele. Zit ik erbij, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Wij zijn rond. We hebben meer dan 26 liedjes.
1: Ja, het is bizar wat er nog allemaal binnenkomt, inderdaad. Nee, dan zet ik als laatste Via Buse, de Aretha Franklin van de Noorden, er gewoon nog even bij.
0: Zeker weten. Dank voor het insturen. Wij gaan een mooie lijst maken. I'm

0: binnengekregen. Superleuk, hè?
1: Absoluut. Het was even stoeien om die lijst voor elkaar te krijgen. Maar we hebben hem gevuld. En alle 26 vakjes zijn bij deze. Er staat een artiest die een transformatie heeft doorgemaakt achter.
0: Ja, en dat heeft allemaal onze Marit Kamps uit Assen veroorzaakt. Onze judoka die in een half jaar tijd meer dan 25 kilo afviel om zo in een andere gewichtsklasse te kunnen deelnemen aan het WK. Hartstikke knap. Je vindt er een artikel van op onze site rtvdrenthe.nl. Draai maar, want ik heb het lijstje voor mijn neus. Dus ik kan even kijken welk liedje achter welke letter staat.
1: Ik ben benieuwd, er zit heel wat leuks weer tussen. Dat is het leuke van die hele slingerplaat natuurlijk. Maar waar gaan wij er dit uur mee uit? Nou, we gaan eruit met de artiest die gekoppeld is aan de letter V van Victor. Dan gaan we eens even kijken. Dat is aardig onderaan, Anouk. En ik, ik zie hem al. Het is een suggestie van Juliette. Die zei ik wel met Patty Bart.
0: Ja, die zat natuurlijk in Leuven. Ja. Maar die is heel wat kilo's kwijtgeraakt. Komt-ie aan.
2: De slingerplaat.

0: Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
4: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een

0: Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Dit is A en Hunze Backstage.
6: A en Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
7: Goedemiddag.

Ja, ja, een hele goede middag en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van A.N. Hunze Backstage. Fijn dat u weer luistert en ook vandaag hebben we weer een gevarieerd en boeiende uitzending voor u samengesteld. Ieder uur een kort overzicht van de belangrijkste en meest opmerkelijke gebeurtenissen uit onze regio. Maat nieuwsflitsen. Van de maand september. Zo bent u direct weer helemaal bijgepraat over het laatste nieuws uit onze omgeving. Verderop in de uitzending schuiven Lucienne van der Boer en Gerdien Timmer weer gezellig bij ons aan voor het item Beestjes. En dit keer zijn ze niet alleen. De dames hebben twee heuse ecologen uitgenodigd bij ons in de studio. En zij nemen ons mee in de wondere wereld van de natuur en vertellen ons onder andere alles over het fascinerende leven van bijvoorbeeld de vleermuis. In het derde uur duiken we traditiegetrouw de muziekgeschiedenis in met Hans. En Hans die heeft weer een bijzondere klassieker uit de archieven gehaald. En hij stofte hem af en analyseerde de achtergrond van deze plaat voor de stokoude stofnestplaat. Zoals u van ons gewend bent, is er gedurende de hele uitzending ruimte voor uw eigen inbreng. Heeft u een vraag voor een van onze gasten of wilt u graag een verzoeknummer aanvragen? U kunt ons rechtstreeks bereiken in de studio via WhatsApp op 0592 70 30 30. Kortom, we hebben gewoonlijk weer een goed gevulde uitzending met mooie gesprekken, interessante gasten en veel muziek. Veel fijne muziek, moet ik zeggen, uit vervlogen jaren. Blijf dus gezellig naar ons luisteren. Wij gaan snel van start met A.N. Hunze Backstage.

0: woensdagmiddag gebeurtenis bij Radio Arnhunze. Arnhunze backstage. En dat was er een van Fischer Z en So Long uit 1980, zie ik.
1: Ja, ja, ik wou die jingle er eigenlijk achteraan gooien even.
0: Zullen
1: we dat doen? Deze bedoel ik.
2: 1980.
0: Ja, netjes, jongen.
1: Ik vind dat zo mooi, zo'n jingletje er af en toe tussen.
0: Je weet dat ze tot 1985 gaan.
1: Ja, nee, ze gaan niet verder, want de volgende die is van 1997. En ik zocht hem al.
0: Jij zocht hem al.
1: Ik zit er niet bij.
0: Ik denk, ik zeg hem maar even.
1: Ja, nee, ik ben heel blij dat jij er weer bij bent. Maar goed, Hans, welkom. Ook, we zijn er weer helemaal klaar voor.
0: We gaan weer een heerlijke middag tegemoet.
1: Ja. 4 uur. Maar
0: vier uur.
1: Voordat je er af vandaag bent, zijn die 4 uur ook zo weer dan.
0: Precies.
1: Nou, wat een druk leven gaat hier.
0: Ja, joh. Ja, ja man. Ja, inderdaad.
1: Ja, en vooral als je het gezellig hebt. En de gasten die zijn inmiddels ook al
0: die zijn gearriveerd, precies.
1: Ja. Van het ecologisch... Nou ja, dat gaan ze straks zelf...
0: De ecologische veldwerkers.
1: De ecologische...
0: En vleermuisjes, las ik.
1: En vleermuizen. Maar
0: daar gaan ze het over hebben, waarschijnlijk.
1: Ja, nou, ze gaan het onder andere over vleermuizen hebben, heb ik begrepen. Maar misschien dat ze ook nog wel andere beestjes naar voren halen.
0: Wat voor connectie heb jij met vleermuizen trouwens?
1: Nou, wat heb ik voor een...
0: Voor connectie. Waar denk je dan aan als je zegt vleermuis? Denk je dan aan Batman of zo?
1: Nee. Gek genoeg, dan denk ik aan opera. Of een operette.
0: Oh.
1: Die vledermaus.
0: Ja.
1: Ken je
0: nee,
1: niet?
0: Nee, door
1: van
0: gehoord.
1: Ja, dat is een opera of een operette. Dat weet ik niet precies meer. Okay. Maar het is... die vledermaus.
0: Ja, de meeste mensen die denken of aan Batman. Hè, ja. De jeugd. Of ze denken aan vampieren. Hè? Graaf Dracula.
1: Weet je waar ik ook wel eens aan denk? Als je bijvoorbeeld een sloopwijk hebt, zeg maar.
0: Ja.
1: Die echt totaal op instorten staat. Die mag niet gesloopt worden omdat er één vleermuis
0: is. Ik ken zo'n gebouw in de stad, in Groningen. Ja? Er is nu nieuwbouw gepleegd ook. Wolderingcomplex heet dat. Er staat nog een oud gebouw van die meubelzaak. Die mag niet gesloopt worden.
1: Oh, aan de Antillestraat daar zo?
0: Nee. Aan de Friese Straatweg.
1: Friese Straatweg, klopt. Ja, klopt. Daar staat, was inderdaad Woldering. Ja.
0: En dat schijnt een enorme puinhoop te zijn. Daar de slapend junks en allerlei duistere praktijken. Zeiken vinden daar plaats, maar er schijnen ook vleermuizen te zijn. En zelfs zeldzame vleermuizen.
1: Ja.
0: Dus de eigenaar die je gekocht heeft, die wil het laten slopen. Maar geen vergunning van de gemeente.
1: Nee, maar weet je, en dat horen we straks natuurlijk in het item

0: feestjes. Daar gaan Lucien en Gerdien die gaan daar uitgebreid over praten. En waar ik onder andere wel nieuwsgierig ben, en misschien dat Lucien meeluistert. Wanneer kan zoiets dan wel afgebroken worden? Want zo'n vleermuisje die kan natuurlijk zijn leven lang daarin blijven zitten.
1: Dat kan jaren duren. Voordat je dus een sloopvergunning krijgt.
0: Ik hoor wat op de achtergrond. En we hebben niet eens cafégeluiden aan.
1: Nee, hoe kan dat?
0: Ja.
1: Ja, geen idee, joh. Gewoon spontaan, joh.
0: Gewoon spontaan, nee, goed. Ja. Maar we gaan naar een volgend nummer. En wil jij hem zelf aankondigen, Hans? Of zeg jij
1: ga je
0: van,
1: gaan. Be my guest.
0: Zullen we Limburglia nemen?
1: Limburglia? Imbruglia.
0: Imbruglia.
1: Nathalie Imbruglia.
0: Oké, gaan we die draaien. Uit het jaar 1997.

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: Een omvangrijke treinstoring heeft het treinverkeer in de regio woensdagochtend flink ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail is de uitval het directe gevolg van sabotage. Nadat op meerdere plekken vreemde objecten op het spoor zijn aangetroffen. Hulpdiensten en monteurs zijn ter plaatse om het spoor te controleren. Maar reizigers moeten rekening houden met een vertraging die nog de hele ochtend kan duren. Verkeer op de A28 ondervond flinke hinder door een actie van demonstrerende boeren. Langs en op het asfalt werden meerdere branden gesticht, wat leidde tot dichte rookwolken en gevaarlijke situaties voor passerend verkeer. De brandweer

moest uitrukken om de branden te blussen, terwijl de politie de situatie ter plaatse monitorde. De actie zorgt voor veel discussie over de verharding van de protesten. Burgemeester Oud in gesprek over overlast in Pittelo. Marco Oud van Assen heeft een bezoek gebracht aan de wijk Pittelo om te praten met buurtbewoners die kampen met een aanhoudende jeugdoverlast. Bewoners uiten hun zorgen over vernielingen en intimidatie in de buurt. De burgemeester gaf aan het geschetste beeld te herkennen en beloofde dat de gemeente en politie de handhaving en jongerenwerk in de wijk op korte termijn gaan intensiveren. Boeldag in Anlo voorbereid. In Anlo maken vrijwilligers zich op voor de traditionele boeldag op zaterdag 19 september. Bezoekers kunnen vanaf 10 uur 's ochtends een kijkje nemen bij de kavels, waarna om 11 uur de veiling officieel van start gaat. Onder leiding van een ervaren veilingmeester. De organisatie hoopt weer op een grote opkomst en een mooie opbrengst voor de lokale gemeenschappelijke doelen.

0: en Hunze Backstage. Over dieren rondom en in uw huis. Beestjes met Lucien en Gerdien.
1: Oh, nou, we zijn alweer bij Beestjes. God, dat ging zo snel, die intro. Ik was helemaal verbaasd. Nou, goedemiddag, luisteraars. Welkom bij Beestjes op deze woensdagmiddag. En aangeschoven bij ons is het... het is het namens het bedrijf Ecofloreel. Ah ja,
2: heel
1: dat
2: goed.
1: Zeg ik goed. En aangeschoven is Björn, werkmeester en... Dan moet ik even weer nadenken.
3: Naomi Rijnvis.
2: Ja.
1: Hoi. Dat is eigenlijk best wel... Ja, die namen zo naast elkaar. Dan denk je van, jullie zijn collega's van elkaar.
2: Ja.
1: En jullie werken bij Ecofloreel, jullie eigen bedrijf. En het is, dames en heren, niet de bedoeling dat we hier een bedrijf gaan, gaan interviewen. Maar het werk wat zij doen voor beestjes. Want beestjes, daar gaat het over. En jullie zijn ecologische veldwerkers. Heb ik dat goed?
2: Ja, klopt. Correct.
1: Maar wat doet een ecologische veldwerker eigenlijk? Wie kan het beste uitleggen? Nou, kan jij dat, ja. Naomi?
4: Nou, wij doen eigenlijk alle werkzaamheden voor heel veel ecologen. Die gaan meestal vaak gewoon achter het bureau zitten. Wij doen echt de veldwerkzaamheden. Dus eigenlijk van vleermuisonderzoeken, huismusonderzoeken, gierzwaluwonderzoeken, tot aan het natuurvrijmaken van panden. Het plaatsen van tijdelijke nestkasten. Dat zijn de werkzaamheden die wij voornamelijk eigenlijk doen.
3: Wat is natuurvrijmaken van panden?
4: Natuurvrijmaken van panden is eigenlijk dat we zorgen dat de dieren die erin zitten er in elk geval tijdelijk uit kunnen. En dan kunnen ze er even tijdelijk niet meer terug in, zodat ze in elk geval kunnen verbouwen, slopen of wat dan ook. En dan kunnen ze daarna, zodra alle werkzaamheden klaar zijn, er weer in elk geval weer terug in.
2: Ja, in principe hermetisch eigenlijk compleet dichtmaken. Dus elk gaatje, kiertje, dat wordt echt helemaal dichtgemaakt. Met wat waar je pinkie in past. Daar, is mijn pinkie iets groter dan gemiddeld. Maar daar kunnen de vleermuizen in principe al... Hè, in dit geval hebben we het even over de vleermuizen ook met name. Maar ook huismussen, gierzwaluwen, alle... gebouwbewonende soorten, daar houden wij ons vooral druk mee met het natuurvrijmaken.
1: Waarom zou je dat dicht moeten maken?
2: Dicht moeten maken. Dat gaat er eigenlijk met name om dat mocht er een gemeente of een instantie een pand willen renoveren, slopen, iets aan de gevel willen bewerken wat overlast kan veroorzaken, of gevel van aan het dak, wat overlast kan veroorzaken aan de dieren die daarin verblijven, dan zou je dat door middel van een quickscan. Nou ja, dat ga ik iets te diep inhoudelijk erin. In ieder geval, een ecoloog die komt erop uit dat er blijkt dat er natuur aanwezig is in de zin van vogels of vleermuizen. En dan is het aan de aannemer zelf om daar voor te zorgen dat de natuur er op een gewenstelijke manier, op een natuurlijke manier eruit wordt gehaald door middel van het natuurvrijmaken.
1: Wat Naomi net vertelde.
2: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk bescherm je daardoor de dieren.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Want dat klinkt misschien een beetje raar, natuurvrijmaken. Maar je doet dat om de dieren te beschermen.
4: Ja, klopt. Want ook dat ze gewoon niet gestoord worden tijdens een proces. Zoals bijvoorbeeld wanneer ze aan het kramen zijn of wat dan ook. Ja. Dat willen we juist goed houden.
3: En hoe weet je dat dan? Kijk, jullie zien dan dat daar een nest is of een behuizing. En dan? Je kan moeilijk zeggen tegen die vleermuis, jongens, er staat een... caravan voor jullie klaar. Trek daar even 3 weken in en dan kun je terug naar huis.
4: Ja, klopt. Nee, eigenlijk wordt er ook tijdens een onderzoek door een ecoloog eigenlijk altijd gekeken van, zijn er ergens in de buurt in elk geval plaatsen van, goh, hier kunnen jullie eventueel nog heen. Dus bijvoorbeeld andere woningen die gewoon ruimtes hebben waar ze in kunnen. En hetzelfde rondom huismussen en andere diersoorten. Daarnaast plaatsen ze ook altijd nog tijdelijke voorzieningen, zoals nestkasten voor huismussen, gierzwaluwen of ook vleermuizen. Het is niet altijd te raden dat ze daarin gaan. Het kan ook gewoon zijn dat ze gewoon nog 4 straten verderop ergens gaan zitten. Vleermuizen verhuizen relatief vaak ook al wel gewoon tijdens het hele seizoen dat ze actief zijn. Dus ja, het eenmalig een keer verhuizen is dan nog niet zo'n hele grote ramp. Je mag het alleen dan niet in de kraamperiode doen. Het moet ook echt in een bepaalde periode moet het gedaan worden. En daardoor zorg je er eigenlijk voor van, ja, dat ze zelf in principe komen ze erachter van, oh, hier komen wij gewoon niet meer in. Dan moeten we maar even wat anders opzoeken.
1: Ja, precies.
2: Ja,
1: jullie wel nog wat over zeggen?

0: Okay. Ja, wat ook wel belangrijk is om te weten bij vleermuizen, huiszwaluwen, een aantal soorten, gebouwbewonende soorten, die vertrekken, die verhuizen dan. Sommige dieren, zoals vleermuizen, binnen het seizoen meerdere keren. Maar die komen dan het jaar erop altijd wel weer terug. Want ze gaan daarheen waar het meeste voedselaanbod is. Dus het kan zijn dat ze nu bij huisje A zijn en dan uiteindelijk bij huisje Z eindigen in het seizoen, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Dus vandaar dat het zo belangrijk is dat ze ook weer daarna, nadat de bouw, de werkzaamheden verricht zijn, ook weer terug in het huis of betreffende pand terug kunnen. Dus dat er ook weer voorzieningen in gebouwd zijn. De allermooiste zou zijn als het echt weggewerkt is in het gebouw zelf. En dat gebeurt ook steeds meer.
1: Ja, hoe doen ze dat dan?
0: Hoe heet die dingen ook weer? Chips. Je hebt bepaalde kasten die worden echt in de gevel zelf gebouwd.
1: Ja.
0: Met wedi-platen. Dat zijn bepaalde platen die ervoor zorgen dat het wel isoleert. Het pand zelf isoleert. Maar dat ze er ook nog steeds gewoon erin kunnen. Zonder dat isolatie, dat blijft haken aan de vleugels van de vleermuis. En dat kan ze verstoren enzovoort. Dus dan heb je ook over de boeidelen van het dak. Daar worden dan uitsparingjes gemaakt dat ze dan over het dak heen kunnen klimmen. Zonder dat de bewoners er zelf eigenlijk erg in hebben. Wat er eigenlijk ook wel vaak al wel in de praktijk is.
1: Ja, precies, want ze zitten ook vaak onder dakpannen en zo. En dan heb je er helemaal geen
0: absoluut
1: idee van dat je vleermuizen...
0: Nee, gemiddeld, we doen zelf ook vleermuisonderzoeken. En los van dat natuurvrijmaken doen we ook vleermuisonderzoeken. Komen we ook heel vaak achter, oh nee, er zitten hier geen vleermuizen. Ja, er zitten eigenlijk overal wel vleermuizen.
1: Ja,
0: en die zijn er altijd al geweest. Die waren er altijd al. Wij hebben de huizen en de bomen en de natuur weggehaald destijds. Vroeger voor de natuur zelf. En die woont nu dus bij ons in. Omdat ze hebben geen andere plek meer. Dus dat is onze verantwoordelijkheid om dat te behouden. Dat ze daar weer terug kunnen.
1: Dat snap ik. Maar nou heb je het eventjes... We gaan straks even over beestjes zelf hebben. Maar hoe komen jullie erachter dat ze daar zitten? Hoe vind je ze? Op het oog of wanneer? Volgens mij zijn ze 's nachts actief.
2: Ja, klopt. Nee, in principe.
1: Dus jullie hebben nachtwerk?
2: Ja.
0: Echte nachtwerkers.
1: Hoe gaat dat bijvoorbeeld in zijn werk?
2: Een ecoloog komt altijd in het begin langs. Die gaat kijken van, zijn er bepaalde openingen? Vaak als er spinnenwebben zitten, dan gaan vleermuizen daar niet in. Want vleermuizen zijn best wel schone dieren. Dus die vinden spinnenwebben gewoon niet fijn.
1: Nee.
2: En daarnaast wordt er gewoon gekeken van, zijn er nog eventuele andere mooie openingen waar ze in kunnen. Dan wordt er gekeken van, soms liggen er gewoon soort poepjes rondom het huis heen. En dan lijken op muizenpoepjes. Maar die van de muis is een beetje wat meer kleiig. En die van de vleermuis is gewoon, die verpulvert eigenlijk gewoon als het ware.
1: Okay.
2: Dus daardoor kunnen ze vaak al wel zien van welke vleermuizen het zijn. En dan... dan gaan we meerdere onderzoeken worden er gedaan. Je hebt in de kraamperiode heb je vaak 3 tot 5 onderzoeken die gedaan moeten worden. En in het paarseizoen worden vaak nog 2 onderzoeken gedaan. En aan de hand van die onderzoeken wordt gekeken van, nou, waar komen ze eventueel uit? Waar zitten ze? Welke soort zijn het? En dat kunnen wij door middel van beddetectors kunnen wij horen welke vleermuizen het zijn. Want elke vleermuis heeft zijn eigen andere echo-geluid.
1: Dat meen je. Net zoals dolfijnen, zeg maar.
2: Ja.
1: Die hebben ook eigen geluid.
2: En door middel van een warmtebeeldcamera.
1: Oké. Okay.
2: Dan kunnen we ze wat beter zien.
1: Ja, precies. Dus je hoort ze, zeg maar, door die bedrecord. Wat zei je?
2: Beddetector.
0: Beddetector.
1: Detector.
0: Ja.
2: Ja, moeilijk.
1: En dan zit je met die beddetector en je zit dan met je...
0: Op de fiets.
1: Op de fiets.
0: Ja.
3: Ja, maar hoe weet je dan waar je heen moet?
1: Ja.
2: Ja, wij krijgen vanuit onze opdrachtgever of een vaste locatie. Dus het kan zijn omdat ze al weten dat daar een sloop of wat dan ook of een renovatie
0: als de aanvraag
2: is.
0: Gedaan is.
2: Dan weten we van we moeten echt bij dat desbetreffende gebouw staan. Maar we krijgen ook wel eens dat je in een gebied moet fietsen. En dan krijg je gewoon een kaartje van dit gebied moet je doen. En dan moet je gewoon zorgen dat je elk straatje gewoon meeneemt. Dan is het soms al 30 keer heen en weer fietsen. Want ik denk, we zijn al 30 keer door die straat gekomen. Ja, maar ik moet ook nog naar 3 straten. Dus dan... Ja, en dan is het gewoon echt op geluid gaan. En dan vaak, in de ochtend neem je gewoon net even iets meer waar. Vaak omdat je ze dan gewoon overduidelijk ziet. Dan tikken ze heel veel aan. Voordat ze dan een keer ergens ingaan om te kijken of het veilig is. En dan zie je ze gewoon net wat sneller dan wanneer ze ergens uitvliegen.
1: Ja,
2: en dan ga je gewoon vaak zo'n gebied in wat meerdere stukken opdelen. Zodat je net even wat meer tijd overal. En je hebt ook wel gewoon woningen waarvan je gewoon denkt van, nou, dit is gewoon de perfecte woning waar ze kunnen zitten. Zijn er gewoon veel insecten aanwezig. En dan is vaak de kans ook dat ze dan daar nog wel eens aanwezig zijn.

0: Ja, en los daarvan is het ook. Er is vanuit de zoogdierenvereniging, in samenwerking met de overheid, is er een vleermuisprotocol opgesteld. Eentje voor vaste locatieonderzoeken en eentje voor SMP, soortenmanagementplan. Die zijn ook voor andere diersoorten opgesteld. Honden, gierzwaluwen en huismussen. En huiszwaluwen. En daarin staat omschreven hoe je het onderzoek moet doen. Letterlijk in protocol omschreven hoe je welke jaargetijden, welke inspanning, hoe laat, welke neerslag, welke tijdstip.
1: Neerslag?
0: Ja.
1: Hoezo neerslag?
0: Als het regent, dan kan je geen onderzoek doen, want er zijn een aantal vleermuizen die wel gewoon vliegen, hoor. Die hebben echt scheid en alles. Ja. Dat is, sorry voor mijn taalgebruik. Die hebben scheid en alles. En die vliegen gewoon door regen, weer erin, wit. Maakt eigenlijk niet uit. Alleen omdat er een aantal vleermuizen zijn die er wel heel gevoelig voor zijn. Ja. Er is trouwens... dit is ook eigenlijk hoe de zoogdiervereniging ernaar kijkt vanuit hun perspectief. Daar zijn regels voor opgesteld. De vleermuizen houden er niet... Het is een blijft de natuur, die houden er eigenlijk niet zoveel aan. Maar goed, je moet er daar nou eenmaal aan houden om een vergunning te kunnen krijgen. En dat het goed gekeurd wordt, ja, enzovoort.
1: Precies. Dus het hoort in het protocol, zeg maar.
0: Juist, alleen
1: en
0: inderdaad...
1: is het alleen regen of ook temperatuur?
0: Wind, temperatuur, mag niet te koud zijn. Wij werken eigenlijk altijd met mooi weer. Dus echt heel chill. Ja.
1: Dat is wel mooi. Hebben jullie nou afgelopen tijd ook een mooie tijd gehad daarin?
0: Nee, want het was elke keer als wij onderzoek hadden, begonnen te regenen. Ja, echt. Dat was echt heel bizar. We hebben iets van 7 hittegolven gehad. En tussen de hittegolven in, dan moesten wij werken. Dus dat was heel erg fijn getimed.
1: Ja,
0: dat was perfect.
1: Maar goed.
0: Ja.
1: Maar ja, dan is het wel lekker warm s'nachts.
0: Ja, het is heerlijk, ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
2: Iets te warm, want we hebben nog wel ergens een begin of eind juli gehad, dat we het zo warm hadden.
0: Ja.
2: Dat je echt, als je maar aan het fietsen en het fietsen als de rij stilstond, dat gewoon echt dat je dacht van jee, ik ben gewoon helemaal nat aan het worden, want zo warm was het gewoon. Maar ja, dan moet je maar doorgaan, want je moet die onderzoeken moeten gedaan worden.
3: Maar hebben vleermuizen ook last van die hitte, want die zitten natuurlijk in zo'n klein kastje.
1: Ja, of onder een dakpan.
3: Ja, of onder een dakpan. Daar zou ik ook niet willen zitten met die hittegolven.
2: Nee, eigenlijk hebben zij daar vrij weinig last van.
0: Nee, ja, ze zoeken wel altijd... Ze verplaatsen zichzelf vaak... ze zijn steeds meer bezig met nieuwe kasten, vleermuiskasten... die op de hoeken van gevels zitten. Zodat de vleermuis eigenlijk zichzelf kan verplaatsen. Want eigenlijk, zodra het inderdaad warm wordt... dan gaat hij het koelere plekje zoeken in het dak. Ze zitten ook op bepaalde hoeken van het gebouw. Daar hebben ze echt voorkeur voor. Ik moet even zeggen dat ik eigenlijk altijd opzoek. Volgens mij was het de oostgevel, maar ik zou het even niet weten. Ja, ik plaats ze ook dagelijks kasten, maar ik ben vergeten dat te doen. Ik moet het altijd even opzoeken, even factchecken. Maar ja.
1: Dat is niet erg, als je het maar opzoekt.
0: Ja, dat sowieso. Ja, ik wil het al 100% zeker weten. Zeker, ja.
1: Nou, wie ook wat leuks heeft opgezocht, is Rima, want die heeft volgens mij een leuk nummer voor ons uitgezocht.
0: Kijk.
4: Ik heb inderdaad wel een nummer voor jullie uitgezocht, maar ik heb hem zelf nog nooit gehoord.
0: Okay.
4: Het is een van de eerste nummers die Donnie ooit is op de markt gebracht.
0: Oh ja, oké. Ik ben heel benieuwd. Leuk.
1: We gaan dat even maken.

0: aangeraden om toch dit nummer maar heel langzaam weg te veden. Ik wist ook niet welk nummer dat het was. Ik zal jullie microfoon ook even openzetten. Ik wist ook niet welk nummer dat het was. Maar ik denk, ik ga iets zoeken over een vleermuis. En dan kom ik bij Donnie terecht.
1: Donnie de vleermuis, man.
0: Donnie de vleermuis.
1: Flap in je envelop, ja.
0: Maar goed, dit was Donnie dus.
2: Goed, we gaan verder met de vleermuis. Nou, hoort er ook bij, hè? Beetje humor.
3: Ja, ja, zeker.
2: Ja, zo is het. Nou, we zijn er natuurlijk. Ja, we hebben het net al even over gehad. De vleermuis is een zoogdier.
3: Ja,
2: weten
3: klopt.
2: Mensen dat wel?
1: Oh, ja, ja, ja.
3: Ja, dat weet ik.
2: Sta je zo eigenlijk niet zo bij stil, hè?
3: Nee.
2: Ik denk dat vliegt en het zou misschien wel een vogel kunnen zijn.
1: Het is trouwens wel een heel belangrijk feitje als je daarover begint.
2: Nou, vertel.
1: Het is echt wat de meeste mensen denk ik ook een beetje onderschatten. Hè? Je hoort vaak van, oh ja, maar wat is nou onzin eigenlijk? Dat hele natuur vrijmaken enzovoort enzovoort. Een hoop geld gaat erin. Dat klopt. Alleen zodra je in je gevel, en het hoeft maar een geveltje zijn van 50 bij een meter, daar kunnen wel 300-400 vleermuizen in zitten.
2: Wat?
1: Zekers. En het probleem is, het na-isoleren, daar werd eerder nooit op gecontroleerd. Plopt gewoon, hup, isolatie erin. Nou, heb je zo 300-400 vleermuizen kapot. Nou, oké, is al een probleem. Maar het probleem maakt het nog erger dat een... Jij bent daar iets beter in dan ik. Het is grappig, want zij doet het minder lang dan ik. Maar zij onthoudt altijd dingen, die details. Dus corrigeer me als ik het verkeerd heb. De vleermuizen, de vrouwtjes, die kramen 1 keer per jaar of per 2 jaar.
3: Ja, klopt.
1: En dat is dus de hele reden waarom die populatie zo snel keldert. Van de vleermuizen, als je dus maar blijft na-isoleren.
2: Ja, precies.
1: Want als je in 1 keer zo'n hele klapper... Hè, het hoeft maar echt een klein dingetje te zijn waar ze in zitten... tussen je badkamerraam en slaapkamerraam. En omdat ze dus...
2: Het is van de getallen natuurlijk.
1: Ja, dan gaat het heel snel.
2: In 1 keer 300 kwijt, ja. Als ze maar 1 keer per jaar kramen.
1: Ja, of 2 jaar zelfs.
2: Of twee jaar.
1: Want als het een slecht jaar is, dan... Ja. Nu zitten we in het paarseizoen trouwens. Hè. Dit is de paarperiode van...
2: Oké.
3: Even bij mij kijken. Vanaf halverwege augustus tot aan eind september is het dan het paarseizoen. En dan slaat eigenlijk het vrouwtje, de sperma van het mannetje op.
2: Ja.
3: En dan vanaf...
1: Meerdere mannetjes.
3: Meerdere mannetjes ook trouwens.
2: Kijk, ja, ik mag niet meer klagen over het nummer.
3: Nee, en dan... dan meestal het kraamseizoen begint vanaf 15 mei tot ongeveer... eind juli.
2: Ja.
3: Maar daarvoor gaan een vrouwtje bepaalt eigenlijk zelf of ze zich gaan insemineren met het sperma van een van de mannetjes waarmee ze een avondje leuk hebben gehad.
2: Ja, precies.
3: En aan de hand daarvan gaan ze kijken van, goh, is het een goed jaar nu? Hebben ze al een goed voorjaar gehad? Van, hebben we een veilige locatie waar we kunnen zitten? Hebben ze bijvoorbeeld al meerdere keren moeten verhuizen? Is er voldoende eten? En aan de hand daarvan gaan ze bepalen van, goh, kan het dit jaar? En als ze zeggen van ja, dan niet, dan wachten ze een jaartje.
2: Ja,
4: en
2: precies.
4: Hoeveel jongen krijgt een vleermuis?
3: Dat verschilt per vleermuis. Maar er is eentje, die krijgt bijvoorbeeld 1. En sommige krijgen er 2. En sommige hebben zelfs een kans dat ze nog een 3 tegelijkertijd kunnen krijgen. Dat verschilt echt weer per soort van vleermuis.
2: Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Hè? Ik ben bij een zoogdier. Ja, ik denk dan, waar hebben ze dan een nestje gemaakt? Of hoe,
3: ja, het is gewoon echt in de gevel dat ze dan gewoon met meerdere vrouwtjes daar tegelijkertijd zitten. In principe een kraamperiode zitten eigenlijk alle vrouwtjes bij elkaar. En de
2: in een soort van nestje die ze dan zelf gemaakt hebben?
1: Nee. Ze bouwen dus geen nest. Hè. Ze zitten gewoon in de gevel. Ja. Ze hangen gewoon tegen elkaar. Nou, hangen. Ja, het is niet zoals die films en zo, dat ze zo op de kop hangen en dan in de schuur of zo.
2: Ja,
1: dat is maar één soort die dat eigenlijk doet. En dat is de grote, hoor, zeg maar. Dus die is heel zeldzaam. Die is heel lastig waar te nemen. Nou, dat is een heel verhaal apart, maar...
2: Ze hangen zeg maar naast elkaar. Of
1: ze zitten echt tegen elkaar aan. Ja, geclusterd. Ja,
2: en ze hebben ze dan aan hun pootjes iets waardoor ze aan de gevel kunnen blijven hangen?
3: Ja, gewoon aan
1: vleugels.
3: Aan de stenen en zo kunnen
2: ze de plaksel op.
3: Ja, nee,
1: het interessante...

0: feitje ook nog weer. Hun vleugel, eigenlijk moet je zo zien. Ja. Hun vleugels zijn eigenlijk hun handen.
1: Ah,
0: het zijn hele lange vingers, maar ertussen zitten de vleugels.
1: Ja, precies.
2: En manicure nageltjes.
0: Ja, ja, en elke vingertje zit één nageltje aan, die zo.
1: Oh, ja,
0: waar ze zichzelf zo. En ja, volgens mij dacht ik.
3: Ze hebben nog pootjes.
0: Ja, achterpootjes.
3: Ja.
0: Maar ze hebben volgens mij twee voorpootjes die ze met name gebruiken, dacht ik. Maar dan moet ik even fact checken, dat weet ik niet zeker meer.
1: Maar daardoor blijven ze zeg maar aan die wand. Of ze zitten ze ook in bomen?
3: Ja. Ja.
1: En dan zitten ze dan aan de bast of aan een tak?
3: Nee, vaak in gaten kunnen
0: oude
3: ze. Oude spechtgaten.
1: Oh, okay.
0: Blikseminslag.
3: Ja, hier in Anne heb je toevallig een boom waar ze echt heel graag in zitten.
1: Ja. Oh ja?
3: Ja, bij het B&B daar.
0: Ja. Ja, zou je er graag heen willen meenemen, maar het is bij iemand particulier, dus dat is niet zo handig. Ja, en dan zitten er echt een stuk of, ik dacht 50 rossen. Rossen.
3: Rosse vleermuizen.
0: Ja, heel gaaf.
3: Dat zijn echt de bomenwonende soorten. Je hebt echt bomenwonende soorten en vleermuizen die gewoon in huis zitten.
1: Ja.
0: Nou, rossen kunnen ook, ze zijn zeldzaam.
3: Ja, maar heel zeldzaam dat het voorkomt.
0: Ja.
1: En wat komt het meeste voor dan?
3: Eigenlijk de gewone dwerg. De
0: laatvlieger.
3: De laatvlieger ook wel.
1: En waarom is het een laatvlieger?
0: Ja,
3: wat later uit over
0: het
3: algemeen.
0: Ja. Nou,
1: later in de tijd of later op een dag?
3: Later op de avond.
1: Eigenlijk. Oh, later op de avond.
0: Ja, ja. En er was ook iets, er was eerst een theorie. Ja, ik weet niet meer precies hoe dat zat. Maar er was iets met een verhaal over dat ze eerst dachten dat ze... ook wat later in het seizoen uitvlogen, maar dat het helemaal niet waar was. Eigenlijk, toch met die naam hebben gehouden, zeg maar.
3: Ja.
0: Dus de naam is eigenlijk een beetje outdated, maar zij zwijgen.
1: We hebben een vraag van iemand die luistert.
0: Oké, leuk.
1: Ja, hoe zit het bijvoorbeeld met hondsdolheid? Komt dat niet bij vleermuizen?
0: Hele leuke vraag.
1: Ja.
0: Het ding is, er zijn een aantal die dat bij zich dragen.
1: Wat dragen ze dan bij zich?
0: Ja, hondsdol. Ik weet niet precies hoe dat heet. Ik ben geen
1: rabiesvirus. Dat volgens mij.
0: Alleen, ten eerste. Je moet ze sowieso zelf niet, mocht er eentje op de grond terechtkomen, weet ik veel, zelf niet te hanteren. Nee. Dan moet je gewoon de zoogdierenvereniging voor bellen of een dierenambulance. Die zijn daarvoor gespecialiseerd.
1: Oh,
0: die leggen jou duidelijk uit hoe je met zo'n situatie moet handelen. Vooral niet in paniek raken, want ze doen eigenlijk helemaal niks. Vooral overdag niet, want dan slapen ze. Dat duurt 20 minuten, 30 minuten voordat ze daadwerkelijk wegvliegen. Ja. Dat duurt heel lang. In ieder geval, de vleermuizen die dat bij zich dragen zijn heel weinig. Het is altijd verstandig, mocht je toch op een of andere manier gebeten worden, weet ik veel wat. Dus altijd verstandig, maar dat moet je ook met een hond of met alles. Dus
3: vleermuizen bijten ook niet. Ze komen
2: ik wou net zeggen, bijten ze dan?
3: Nee, ze komen eigenlijk niet in de buurt van mensen.
0: Echte bullshit.
3: Ze vliegen echt wel soms vlak over je heen.
0: Ja, maar dat is echt pure nieuwsgierigheid. Want ik heb wel eens tijdens het onderzoek, ben ik aan het fietsen. En dan blijf ik maar eentje horen en dan zit hij gewoon boven me te kijken van wat ben ik nou?
1: Maar ze maken hun, zeg maar, hun afstand waar ze vliegen. Dat doen ze toch op
0: sonar, geolocatie.
1: Dus, dat
0: tenzij het heel licht is, dan hebben ze zoiets van, dat hoeft niet.
1: Nee.
0: Dat is soms lastig met apparatuur. En dan, als je op een vaste locatie staat vaak, dan ben je er wel wat drukker mee bezig. En dan, dan zie je een vleermuis en dan kan het een groot oor zijn die je dus niet op je apparatuur hoort. Want een groot oor die heeft namelijk zulke grote oren. Dat komt hij zijn naam aan, omdat hij dus gespecialiseerd is op, of zijn voedselvoorkeur is nachtvlinders.
1: Ja.
0: En nachtvlinders die kunnen dus die echolocatie horen. En daarom maakt hij een heel zacht geluid.
1: Aha.
0: En het nadeel daarvan is, wij kunnen het zelf ook niet op onze apparatuur horen.
1: Oh.
0: Dus dat maakt het heel erg lastig om. Dus er zijn waarschijnlijk veel meer grote oren dan we eigenlijk denken. Alleen.
1: Je kunt ze niet waarnemen.
0: Het is heel lastig waar te nemen. Ja. En daarom hebben wij dus warmtebeeldcamera's ook. Wij rusten onszelf heel, heel erg uitgebreid uit. Misschien iets te. Maar dat vind ik eigenlijk niet. Maar we rusten ons heel erg uit met apparatuur. Ja, met warmtebeeldcamera's. Zodat we ze kunnen zien. Want je kunt een beetje aan de formaat zien. Als je ze in combinatie niet goed kunt horen. Op een bepaalde frequentie. Kun je eigenlijk bijna vrijwel duidelijk uitsluiten dat het een groot oor is.
1: Ja, precies.
0: Dus.
1: Maar wat gebeurt er dan bij windmolens?
0: Windmolens? Ja, dat vind ik een hele goede vraag.
1: Ja.
0: Toevallig zat ik daar laatst ook over.

0: over na te denken.
1: Want het is waarschijnlijk een heel gevaarlijk voor een vleermuis.
0: Ja, maar dat zou dan alleen op rossen moeten zijn. Als ik even over de theorie nadenk, over waar de gewone dwerg, ruigdwerg, laadvliegers en alles vliegt, die vliegen veel hoger de rossen. Dat zou het eigenlijk alleen maar daarvoor moeten zijn, denk ik.
1: Ja, ja, wat gebeurt er dan? Komen die, ja, die waarschijnlijk
2: dan hebben ze nu, ja, dan hebben ze een echolocatie uitgezonden eigenlijk. En dan eigenlijk aan de hand daarvan zou je misschien net het open ruimte zijn geweest. Maar ja, die wieken gaan dan heel snel. Ja, en dan is het chop.
1: Ja, ja. Ach, jeetje. Ja. Dus dat is een, nou ja, bijna een natuurlijke tussen aan vijand, zeg maar. Ja. Tussen aanhalingstekens.
3: Maar elke vleermuis vliegt dus ook op zijn eigen hoogte.
2: Ja, op zijn eigen ogen, eigen snelheid.
3: En nee, hoogte.
2: Ja, hoogte en snelheid ook,
0: ja. Ja, en snelheid. Ja. Ja.
2: Ze hebben bijvoorbeeld een rosse vleermuis die kan gewoon 50 km per uur vliegen. En terwijl bijvoorbeeld een laadvlieger die is wat langzamer. Ja. Is...
1: En toen hoorden we in één keer muziek. Ja. Oh, Riemer. Is nog een beetje in de war van...
3: Nee, dat is een suspense muziekje. Het gaat over vleermuizen, hè?
0: Nou ja. Spanning bouwt op.
1: Riemer is onze eigen vleermuis met zijn eigen frequentie.
0: En eigen hoogte, en zeker.
4: Ik ben nog gek op neefjes.
0: Op neefjes, toch wel? Ja, ik denk het niet.
1: Wat eten ze precies?
0: Ja, precies.
1: Muggen?
0: Neefjes. Ja, ik kom uit het Westen, hè. Ik ben in Amersfoort. Dus ik moest heel erg wennen aan neefjes. Ja. Hele discussies over gehad.
1: Maar jij komt hier van uit de buurt?
0: Muggen, ja.
2: Uit Groningen. Op meer kom ik
1: oorspronkelijk. Oh ja, dan jij wist dat natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Ja, eet je zo ook neefjes? En jij denkt zo...
0: Neefjes.
1: Dat wel goed hier in het noorden.
0: Koekoek.
4: Ik wil gewoon muggen.
0: Ja, ik wil muggen horen, ja.
1: Ja, dat is duidelijk. Ja. Hey, tot slot, Naomi en Björn. Wie kunnen jullie inhuren? En waar kunnen mensen zich, bijvoorbeeld als ze meer informatie willen hebben, waar kunnen ze zich dan melden?
2: Ja, mensen kunnen eigenlijk ons inhuren via vooral aannemers, andere ecologische bedrijven.
0: Adviesbureaus.
2: Adviesbureaus, woningbouwverenigingen. En als je meer informatie wil, kan je altijd op onze website ecofloreel.nl. Maar ook op onze Instagram-page, die beheer ik dan zelf. En daar zet ik ook altijd heel veel leuke weetjes op, dingen van werkzaamheden wat we doen. Dus op Instagram kan je ook nog op ecofloreel
1: zoeken. Ecofloreel, hè?
2: Ja.
1: Dus eco... F-L-O-R-E-E-L.
2: Ja,
1: erachteraan. Hoe komen jullie aan die naam
0: met
1: trouwens?
0: Met een C.
1: Met een C. Eco.
2: Ja, we hadden heel veel namen bedacht met z'n allen. En toen hebben we gewoon een polletje gemaakt. En toen hadden we een andere, dat vond ik een beetje op zo'n natuurste camping lijken.
0: Ja, allemaal namen die eigenlijk, als je het opzocht, kreeg je andere bedrijven al die erop leken.
1: Oh, ja. En dacht van,
0: dat gaat hem niet worden.
1: Nee.
0: En we hebben allemaal niet op deze gestemd.
1: Nee.
0: Deze naam. Nee. En uiteindelijk is het hem wel geworden. Ja. Dus,
1: dus dat is een beetje toevallig.
0: Ja,
2: We zijn er ook wel heel blij mee. Dat vind ik ook gewoon heel leuk.
1: Nou, zeker. Hartstikke goed. Nou jongens, welkom geweest hier. Voor de vleermuisjes.
0: Nou,
1: maar ook over hoe jullie ermee omgaan. En hoe jullie dat allemaal doen. En je mag nog één keer de website zeggen, Naomi.
2: Ecofloreel.nl.
1: Nou, kijk eens. Luisteraars, dit was het weer. Een half uur beestjes. Het zit er weer op. Dan gaat dat sneller, Riemer.
4: Veel te snel.
1: Veel te snel.
4: Interessant onderwerp.
1: Leuk, hè? Ja. En er zijn nog veel meer over te vertellen. Die willen zo weer komen, hoor.
0: Ik zou elke dag wel willen komen.
1: Nou, kijk. Hoor je dat even?
0: Elke dag een nieuwe vleermuis behandelen. Ja, hoor.
1: Goed, volgende week woensdagmiddag is er weer een nieuwe bij beestjes. En dan gaan we het hebben over duiven.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Welkom terug bij het tweede uur Radio A en Hunze Backstage. Dat was muziek van eigen bodem van Nederlandse makelij uit 1976. De formatie Champagne had ik het over en Rock'n'Roll Star. Goed, we blijven bezig met muziek uit het vervlogen tijden en uit een grijs hitverleden. De volgende die we draaien is een groep, of de groep van Jeff Lynne moet ik eigenlijk zeggen. Hey Riemer, ben je er ook weer?
1: Jazeker ben ik er ook weer. Je hebt mijn microfoon ook al opengeschoven, zag ik.
0: Ja, nu net.
1: Nou, je bent goed bezig, Hans.
0: Was interessant, hè,
1: met de vleermuizen? Was heel interessant met die vleermuizen, ja. En ik heb al gezegd, jullie mogen wel van vaker komen. Tenminste, als de dames van Beestjes dat ook goed vinden. En ik ga ervan uit.
0: Ja.
1: Ik ga ervan uit, want je hebt 52 of 53 soorten vleermuizen in Nederland, had ik begrepen.
0: Ja, 52 hoorde ik.
1: 52? Nou ja, als we nou ieder vleermuisje even behandelen.
0: Ja, elke weken
1: zitten we 52 weken vol.
0: Ja, inderdaad. En heb je ook, ik hoorde de grootoorvleermuis.
1: Ja, dat is een vleermuis met hele grote oren geloof
0: ik. Ja, dat denk ik.
1: Ik heb
0: zoveel soorten.
1: Ik heb er geen verstand van.
0: Zullen we lekker muziekje gaan draaien?
1: Ja, ik had gedacht eentje van The Electric Light Orchestra.
0: Ja, van Mr. Jeff Lynne.
1: Jeff Lynne en Mr. Blue Sky uit het jaar 1978. Maar daar hebben we ook een jingeltje van, hè, 1978.
0: Ja, maar gooi we er straks even tussendoor. Eerst luisteren, Mr. Blue Sky.

0: En tot op zeer hoge leeftijd trad hij nog op in diverse casino's in Las Vegas. Was trouwens ook een hit uit 1978, Barry Manilow. En je kon hem ongetwijfeld nog van het hele mooie nummer Mandy. Dit was Copacabana, Ed de Copa, Riemer.
1: Ja, Riemer.
0: Riemer, inderdaad. Ja. Hebben we nog nieuws? Ja,
1: we hebben inderdaad nog nieuws. Maar vandaag willen we toch even heel kort stilstaan. Maar heel bewust stilstaan bij het overlijden van Ben Sanders. Een man met een enorm hart voor muziek. Een vertrouwde stem en een gedreven vakman in de radiowereld, maar ook in de tattoo-wereld. Ben wist als geen ander wat muziek met mensen doet. Met zijn warme presentatie, zijn oog voor talent en zijn niet aflatende passie bracht hij jarenlang verhalen en platen tot leven. Hij wist luisteraars te raken, inspireerde mensen om zich heen en liet een prachtige erfenis achter in de ether. We verliezen in hem een icoon met een grote liefde voor het ambacht. Ben, bedankt voor de mooie radiomomenten, de herinneringen en de muziek die altijd zal bijblijven doorklinken. Rust zacht.

0: Prachtig nummer en prachtig gezongen door Ben Saunders. En je hoorde het vooral van Riemer Triest allemaal. Trouwens een oud succes van, en dat is het origineel, van Harold Melvin en de Blue Notes. En later nog eens een keer weer uitgebracht door Simply Red. Ook fantastisch gezongen door Mick Hucknall. Dus even kijken of we nog een beetje nieuws hebben, Riemer.
1: A.N. Hunze Nieuwsflits uit de regio.
2: In een weiland

0: het is even stil in eten. Het is even stil in eten, maar je kunt gewoon die jingle opstarten en dan even de schuif een stukje naar beneden. Praat wat makkelijker.
1: Oké, okay, is goed.
0: Ja.
1: Is goed.
0: Oké, kerel.
1: De... Maar hij doet helemaal niks.
0: Nee, doet hij niks.
1: Hij doet niks.
0: Nou, dan gaan we het strakjes doen. Dan gaan we eerst even een muziekje instarten.
1: Dus even kijken wat we klaar hebben staan.
0: Nou,
1: hebben
0: ik zie een hele mooie staan van Lionel Richie, My Destiny.
1: Doen we?
0: Ja, doen we dat. Uit het jaar 1992 is dit Lionel Richie.

0: en Hunze Nieuwsflits uit de regio.
1: In een weiland net buiten Bijlen zijn een pony en een schaap dood aangetroffen. Meerdere andere ponies in dezelfde weide raakten ernstig gewond. Gezien de verwondingspatroon vermoeden deskundigen dat een wolf verantwoordelijk is voor de aanval. Er is DNA-materiaal afgenomen om uitsluitsel te geven, terwijl veehouders in de omgeving worden geadviseerd extra beschermingsmaatregelen te nemen. 14 september. Dodelijk ongeval op de afrit A28 bij Bijlen. Op de afrit van de A28 bij Bijlen heeft zich een tragisch verkeersongeval voltrokken. Bij de botsing kwam een kind om het leven. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van het ongeluk en de afrit bleef urenlang afgesloten voor het verkeer. Het treinverkeer rond Assen werd rond middernacht opgeschrikt door een bommelding in een passagierstrein. Een explosievenexpert van de politie kwam ter plaatse om de trein grondig te doorzoeken, terwijl het station en de directe omgeving preventief werden afgezet. Na de uitvoerig onderzoek bleek het om vals alarm te gaan, waarna de sporen halverwege de nacht weer vrijgegeven konden worden. Tijdens de Nationale Suicide Preventieweek vragen hulporganisaties extra aandacht voor mentaal welzijn. Uit recente cijfers blijkt dat zelfdoding nog altijd doodsoorzaak nummer 1 is onder jongeren tussen de 10 en 30 jaar. Met campagnes en lokale bijeenkomsten wordt benadrukt hoe belangrijk het is om het gesprek aan te gaan. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt en kan anoniem via 0800 0113.

0: Bij dit nummer bekruipt me altijd een nostalgisch gevoel. Gevoel naar vroeger. Daar zingt hij ook over. Een foto van vroeger met een uitstekende tekst van Belinda Muldijk. Rob de Nijs hadden we het over. Foto van vroeger. Jij hebt dat ook, Riemen, toch?
1: Ja.
0: Zo nostalgisch allemaal.
1: Allemaal heel nostalgisch.
0: Ja. Waar ben je mee bezig, joh?
1: Nou, ik... Kijk, maar ik moet...
0: We hadden het over George McRae.
1: Ja, George McRae. George McRae, de planning lag dat... En ik had ook het artiestenbureau aangeschreven... die George McRae onder de hoede heeft, laat ik het zo zeggen. Om George McRae vandaag in de uitzending te krijgen.
0: Helaas niet gelukt.
1: Dat is helaas niet gelukt, omdat de vrouw van George, Yvonne... die stuurde een berichtje naar zijn management. En die zegt, zou het ook mogelijk zijn dat we de vragen... in het Engels krijgen. Want George, die woont hier al wel een tijdje in Nederland. Maar hij spreekt
0: ook... Ik had gedacht dat hij een beetje steenkolen-Nederlands zou praten. Met een Limburgs accent. Met zo'n steenmijnen-accent.
1: Ja, precies.
0: Dus, Münster-Klein
1: woont hij. Want hij wil graag het interview in het Engels gedaan
0: hebben. Ga ik dat doen.
1: En mijn Engels, dat is echt wat je zegt steenkolen-Engels.
0: Nou, mijn Engels is misschien ietsje beter. Maar natuurlijk niet helemaal perfect. Maar ik red me er wel mee.
1: Ja, I know what de weather is.
0: En I know what the weather is.
1: Daar is het ook allemaal mee gezegd. Maar nou probeer ik die vragen allemaal even om te zetten in het Engels. Ja. En daar heb je een prachtig mooi programma voor.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat gaan we even doen.
0: Ja, dus, en waarschijnlijk volgende week dus?
1: Waarschijnlijk volgende week, want de 24e namelijk... Even kijken, ja, de 24e, ja, volgende week is de woensdag is de 23e. De 24e gaat hij weer op tour. Hij is al dik in de 80.
0: Ja.
1: En nog zingen, hè?
0: Ja, nou, ja, topsport, hè?
1: Dat is echt topsport.
0: Ik ben eigenlijk wel, en dan zal ik hem ook vragen... ik ben eigenlijk wel benieuwd naar zijn repertoire. Want eigenlijk kennen we alleen dat uitstekende album uit 1974, Rock Your Baby. En die zullen we ongetwijfeld volgende week zullen we een paar nummers draaien van George. En You Can Leave Me Alone. Vorige week hebben we die gedraaid. Ja. Maar dat is eigenlijk het enige album wat bij mij in het oog springt. Wat ik een beetje ken eigenlijk. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat hij verder te melden heeft.
1: Ja, ik ook. Maar er komt bij, de volgende maand hebben wij ook een van de zangeressen van Mai Tai.
0: Ja, Yeti.
1: In de uitzending. Nee, Harriet.
0: Ja, maar voor Intimie Yeti.
1: Voor Intimie is het Yeti.
0: Wij mogen Yeti zeggen.
1: En we krijgen een van de zangeressen van Boney M.
0: Ja, van de Boney M Experience. Maar,
1: ze hebben wel zij heeft wel met Boney M meegezongen als achtergrondzangeres.
0: Ja, klopt.
1: Dus ze kent de hele geschiedenis van Boney M.
0: Dus volgende week allemaal even luisteren. En zometeen trouwens in de derde uur hebben we nog de stokoude Stofnesplaat. En nog een favoriete top 3 van iemand die regelmatig luistert. Dus dat hoor je zometeen in de derde uur. We gaan nu luisteren naar wederom even weer muziek van eigen bodem. En daarmee heb ik het over Doten en het nummer heet Home.

0: Ja, ja, inmiddels 12 jaar geleden alweer.
1: Ja joh, 2014 inderdaad.
0: 2014
1: en wie zegt dat er geen leuke muziek wordt gemaakt in de Zero's, die heeft het wel eens een keer mis. En ik sla de plank ook wel eens een keer mis. Want het is een heel leuk nummer hoor, van Dotan.
0: Ja.
1: En dat ging over...
0: Maar ja, de muziek in de Zero's ging wel bergafwaarts.
1: Ja, maar toch zie je wel weer invloeden dat er bepaalde samples uit het verleden... Ja. Uit die 70s, 80s, dat het nog wel weer gebruikt wordt in de tegenwoordige muziek.
0: Ja, dat klopt. Er worden heel veel samples gebruikt uit die periode. Uit onze disco-periode.
1: Ja, onze echte disco-periode. En dit komt ook uit onze disco-periode. En dat draaide ik wel regelmatig even naar Slowplaats, trouwens.
0: Oké, ik ben benieuwd. Welke dat je...
1: Ik heb een van die Schotse schorre zanger, Rod Stewart. Officieel komt hij niet uit Schotland. Maar dat dacht ik altijd, maar hij komt gewoon uit Groot-Brittannië. Ex-zanger van The Faces, geweldige carrière gehad en treedt ook nog steeds op. Rod Stewart hebben we het over. En The First Cut is the Deepest.

0: En jawel, we schreven in het jaar 1965 de formatie Dem met de uitstekende zanger Van Morrison. En die ken je nog van een heleboel nummers. En deze kon je ongetwijfeld ook. Dem 1965 en Here Comes the Night. Oké, we gaan naar de jaren 90. Want je weet, we draaien muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90. En een enkele verdwaalde plaat uit de Zero's. Deze komt uit 1997. Dus een eentje van C.G. Lewis.
1: My sweetness.
0: En dat zeg ik.
1: Sweet.
0: For my sweets.

0: is eigenlijk ook een cover uit de jaren 60 van Sweet For My Sweets. Die werd ook gemaakt door de Searchers in een verre, in grijs hitverleden.
1: Ja, dat is inderdaad in een grijs hitverleden.
0: C.G. Lewis was dat, een Sweet For My Sweets. Ja, het zit er alweer bijna op, joh. Nog 10 minuutjes zo'n beetje.
1: Weet je wat ik mis vandaag?
0: Nou.
1: De algemene beschouwingen.
0: De algemene beschouwingen?
1: Ja.

0: Waarvan?
1: Van de troonrede die we gisteren gehad hebben. Oh. En daar is vandaag in de Kamer de algemene beschouwingen.
0: Oké. Okay.
1: En ik vind dat altijd mooi vuurwerk.
0: Ja, nou ja, het is vaak weer veel beloven en weinig nakomen. Nee. En ik las in ieder geval dat Schroningen amper werd genoemd. Alleen Ter Apel, dat werd nog wel genoemd. Maar verder helemaal niks over aardbevingsschade.
1: Niks, helemaal niks.
0: Helemaal niks over gelden die we te goed hebben.
1: Ook niet over die mensen die zo vreselijk belazerd zijn door die toeslagenaffaire en dergelijke.
0: En het gaat natuurlijk niet alleen over Groningen, hè, wat betreft die aardbevingsproblematiek. Maar ook Drenthe zit ermee, hè?
1: Ja, Drenthe.
0: Omgeving Assen.
1: Een stukje van Friesland ook nog, hè? Ja. Het Westerkwartier.
0: Het Westerkwartier.
1: Het Westerkwartier. Jij vroeg of ik nog een stelling had.
0: Ja, heb je nog een stelling?
1: Nou, ik heb nog een leuke stelling voor je. En de mogen luisteraars mogen daar ook op reageren. En dat kan gerust op 0592 70 30 30. En dan moet je dat even via de WhatsApp doen. En de stelling van vandaag is: de toenemende invloed van AI op creatieve processen verrijkt de menselijke verbeeldingskracht, in plaats van deze te vervangen.
0: Nou, onze minister-president die maakt er ook veel gebruik van.
1: Die maakt er heel veel gebruik van. Ja, en zelfs zijn posten, zijn X-post en Facebook-post, alles maakt hij met AI. Ja. En het zal mij niet verbazen dat er ook een heel groot gedeelte van de troonrede AI.
0: Zou mij ook niet verbazen. Maar hij werd toch zonder onderbreking en zonder vreemde capriolen voorgelezen gisteren, hè, door onze Willem-Alexander.
1: Ja, maar hij was ook wel heel kort.
0: Hij was kort. Kort, ja.
1: Hij was heel kort.
0: Maar misschien hebben ze dat bewust gedaan.
1: Misschien omdat...
0: Apologized.
1: Want ik denk niet dat dit kabinet blijft.
0: Nee, zeker
1: ik heb,
0: niet.
1: Ik heb het idee dat na de algemene beschouwingen dat daar allerlei moties van wantrouwen ingediend gaat worden door met name rechts.
0: Ja, inderdaad. En het is een minderheidskabinet, dus ze zijn het op een heleboel fronten zijn ze totaal oneens met elkaar.
1: Oneens. Het is gewoon, dus... kijk, en een VVD bijvoorbeeld, die kan niet mee naar links.
0: Nee,
1: absoluut niet. Dan is het bestaansrecht van de VVD is weg. Want er gaan een heleboel leden van de VVD, die gaan zich dan afsplitsen van de VVD.
0: Ja, inderdaad.
1: Omdat zij een belofte heeft gedaan, je zielkes. Ja. Heeft een belofte gedaan, wat er ook gebeurt, maar wij gaan niet over links.
0: Nou, we zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En...
1: Ik ook. En ik zie vanavond de samenvattingen wel van de algemene beschouwingen. Dat zal wel een knap stukje vuurwerk worden.
0: En ik ben benieuwd of er even mensen op deze stelling van jou reageren.
1: Ja.
0: Nogmaals, 0592703030. En we gaan luisteren naar de formatie ABC.

0: formatie ABC met een heleboel hits uit de jaren 80. En dit was The Look of Love. Nou, het tweede uur zit er alweer bijna op, Riemer.
1: Gaat daar ook snel weer.
0: Het gaat allemaal weer.
1: Ja,
0: super,
1: ik hoor het elke week weer zeggen. En zo een beetje tegen het eind van naar de klok van 6 uur. En dan hoor ik het me weer zeggen van, oh, wat gaat dat toch allemaal weer snel. Maar het is wel bloedje gezellig zo.
0: Het is bloedje gezellig zo.
1: En dat onderwerp vleermuizen, dat zit
0: heel interessant.
1: Ja, dat vond ik ook heel interessant. Nou, we hebben in elk geval 52 items voor beestjes straks.
0: Ja.
1: Want er zijn 52 verschillende soorten vleermuizen in Nederland.
0: Ja, in Nederland.
1: Ja, dat is een hoop.
0: Ja, en een paar duizend wereldwijd natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja.
0: En welke vleermuis had jij er nog over?
1: Ik had die over de grote? De vliegende hond.
0: De vliegende hond?
1: Ja, dat is, ja, die kun je geen vleermuis meer zeggen. Maar het valt wel onder de families van de vleermuizen volgens mij. Want ze hebben ook hetzelfde vleugelgestel en dergelijke. Dus ja, en ze eten gewoon rottend fruit.
0: Ja, inderdaad. Ja, ze zijn fruiteters, ja.
1: En dan heb je de vampier, heb je nog.
0: Ja, en wat ik ook leuk vond, wij zeggen neefjes. En
1: ja,
0: die jonge man, die kwam uit Amersfoort, zei hij.
1: Ja.
0: En die weten niet wat neefjes zijn. Nee. Die weten wel wat nichtjes zijn, maar die weten niet wat neefjes zijn. Maar die zeggen muggen, hè?
1: Ja, muggen en vliegen.
0: En vliegen.
1: Ja, ja. Wij zeggen altijd een mug tegen een neefje. Nee, wacht even. Een mug tegen een vlieg.
0: Nee, een neefje tegen een mug.
1: Een neefje tegen een mug. Tegen de muggen, neef. Ja, laat maar.
0: Ja, laat maar zitten.
1: Wij komen straks weer terug in het derde uur van Arnhemse Backstage. Tot straks na het nieuws en de commercial.
0: Tot zo.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië.

0: Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Ik zat even te kijken of die jingle van 1986 er ook in zat. Maar die zit er niet in.
1: Zit er helemaal niet in?
0: Die zit er helemaal niet in. Wat ik wel heb, is dat hij op de automatische afspeler staat. Maar we gaan gewoon door. Welkom terug.
1: Bij de Ruur.

0: Uit het jaar 1996, Hans.
1: Ja, 96. Nou, ook
0: wat heb jij met dit nummer?
1: Ah, ik vond het wel een leuk nummer om eens een keer weer te horen. Je hoort zo'n nummer hoor je niet vaak meer trouwens, nee, op de radio.
0: Nee. En dat is eigenlijk wel het mooiste. Hè? De nummers die je haast niet meer hoort op de radio, maar vroeger des te meer.
1: Ja.
0: Om die nog eens een keer te draaien.
1: Nou, dan was er een uit de 90's. En wij zijn wat meer gespecialiseerd, denk ik, in de 60's, 70's en 80's.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel leuk om eens een keer een plaat uit de 90er jaren of uit de zero's er tussendoor te gooien. En dat moet ook voor onze luisteraars, denk ik.
0: Ja.
1: Welkom dus bij het derde uur, zeiden we net. A en Hunze backstage en het keuveluurtje met Hans en Riemert.
0: Ja, weet je wat ik me eigenlijk een beetje af zat te vragen?
1: Ja.
0: Waar is ons cafégeluid?
1: Nou, hier
0: daar
1: is
0: die weer.
1: Daar is het geluid van, nou, of geluid van de kroeg.
0: Het geluid van de kroeg of van het restaurant. Nee, niet van een restaurant. Ja, je hoort wel een beetje bestek en bordjes op de achtergrond. Maar het is hier zo gezellig.
1: Het is weer berengezellig, joh.
0: Zeker weten.
1: Berengezellig.
0: Wat gaan we doen?
1: We gaan in dit uur, en zometeen gaan we dat doen, gaan we even een top 3 draaien van een luisteraar.
0: Die gaan we non-stop draaien?
1: Die gaan we gewoon non-stop draaien.
0: Ja.
1: En na die tijd kondig ik ze wel even aan, maar... Er wordt gedraaid voor André Scholte uit Paterswolde. Potjewol.
0: Ja, is dat nog Drenthe? Is dat Drenthe of is dat ook
1: deels Groningen? Deels Groningen, deels Drenthe.
0: Ja.
1: En de grens loopt precies door zijn huis heen.
0: Ja, hij zit in elk geval in ons luistergebied.
1: Als hij in de keuken staat, dan staat hij in Drenthe, in de kamer in Groningen.
0: Leuk is dat.
1: Maar dan gaan we zo meteen even draaien.
0: Ja, leuk is dat.
1: Of we gaan nu gewoon even draaien.

0: draaien.
1: Welke?
0: Zullen we beginnen met... eens even kijken.
1: De Hollies?
0: Ja, nou, wacht even hoor. Nee, we beginnen met Dean Friedman.
1: Dean Friedman?
0: Ja, Dean Friedman.
1: Vind je die leuk?
0: Ja, hij heeft 2 nummers uit de jaren 70 heeft hij gekozen. En 1 uit de 90s. En we beginnen dus met Dean Friedman. En het heet Lydia.
2: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: Jawel, de favoriete top 3 van André Scholte uit Paterswolde. En je hoorde achtereenvolgens Dean Friedman en Lydia, 1979. En bij het tweede nummer wat hij opgegeven had, dat had November Rain moeten zijn, maar Kareltje besliste anders. En als je niet weet wie Kareltje is, dat is het systeem wat zegt dat November Rain had moeten zijn, maar een ander nummer draaide. Guns N' Roses, November Rain.
1: Het zijn net mensen.
0: Het zijn net mensen, jongen. Guns N' Roses, November Rain houdt hij dus nog te goed. De laatste was nummer van The Hollies, met die bekende zanger Alan Clark. En de groep die kwam uit de buurt van Manchester en ging over Sandy, the 4th of July, Ashbury Park. En wat heel veel mensen niet weten, is dat het eigenlijk een nummer van Bruce Springsteen is.
1: Oh, is dat zo?
0: Bruce die schreef hem in 1973, heeft hem zelf ook opgenomen, maar in 1975 werd het een hele grote hit voor The Hollies. Sandy dus, de favoriete top 3 van André Scholte uit Paterswolde.
1: En hij heeft nog één te goed van ons.
0: Volgende uur.
1: Dat doen we in het volgende uur.
0: Dan draaien we toch nog even weer een van Guns N' Roses. En dan draaien we de echte November Rain.
1: Oké. Wat gaan we nu draaien dan?
0: Zeg het maar. Je wil terug naar de jaren 70.
1: Ja, ik wil heel graag terug naar de jaren 70.
0: Naar die discotijd?
1: Naar de discoperiode.
0: Naar Gloria Floria Gaynor?
1: Yep, dat is hem.
0: Gaan we doen. Hoe heet je?
2: 1970.

0: Gloria Gaynor, terug naar het jaar 1970. En ik vraag me toch af, Hans, en dat weet jij als geen ander. Ik heb het idee dat dit een remastering is.
1: Nee, dit is een andere uitvoering inderdaad. En het origineel komt eigenlijk niet uit 1970, maar uit 1974. Want het komt van het van het album Never Can Say Goodbye. En daarin heb je ook een mix Never Can Say Goodbye, Honeybee en Reach Out, I Will Be There.
0: I'll Be There. Ja.
1: En het origineel is van de Four Tops.
0: Okay.
1: Uit de jaren 60.
0: Wat mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Maar dit was
0: toen
1: inderdaad,
0: konden ze echt muziek maken.
1: Ja, dit was inderdaad even een andere uitvoering dan dat je van ons gewend bent, maar toch ook een leuke uitvoering eigenlijk.
0: Ja, en wat je ook van ons gewend bent, dat wij allerlei soorten muziek draaien.
1: Inderdaad.
0: Het gaat van klassiek wil ik nog net niet zeggen, maar symfonische rock, dat draaien we nog wel eens.
1: Heel af en toe draaien
0: we. Maar we draaien ook wel eens Nederlands. En nu heb ik, nu komt het mooie, en dan moet ik eerst natuurlijk even iets opstarten. Even iets opstarten. Luister goed.
2: A. en Hunze Backstage. U vraagt, wij draaien.
0: En dit is inderdaad een verzoekje. Een verzoekje uit Hoge Zand. En dat is er eentje van Marloes. Ken je die, Hans?
1: Ik ken Marloes niet. Ik ken wel een Marloes, maar deze Marloes niet.
0: Ik denk, als jij dit nummer hoort, dan zeg je van, oh, dit is wel een heel mooi nummer. Zij heeft ook namelijk meegedaan aan de voorrondes voor het Eurovisie Songfestival.
1: Oh ja?
0: En daar heeft toen

0: Sineke met die draaiorgel heeft toen gewonnen. Dat was toen nog een hele strijd met vader Abraham, die zo weggelopen is. Die geen beslissing kon maken. En die zegt van, doe Sineke dan maar.
1: Ja,
0: en
1: dat was af en toe een beetje een Noorse man, hoor.
0: Ja, dat was inderdaad een beetje een Noorse man. Maar goed, dit is een verzoekje. En dit is eentje van Marloes. In de piratenwereld is zij, nou, ik zou haar zeggen,
1: wereldberoemd.
0: Maar ook onder de liefhebbers van dit soort muziek. Dit gaat over iemand... Over een man die 's nachts piano speelt.
1: Ben benieuwd.

0: Ja, ja, ik weet zeker, ik weet absoluut zeker dat er één is die in Hoogezand woont die de radio knijter, maar dan ook knijterhard heeft aan.
1: Beter één dan geen, hè?
0: Dat is helemaal waar. Maar wees eerlijk, dit is toch een prachtig
1: nummer. Ja, is een leuk nummer.
0: Een hele aparte stem, een hele herkenbare stem ook. Maar Loes, ik heb haar ooit, dat was in de tijd dat ik nog met EO Drijzen van RTW Noord, talentenjachten organiseerde. En daar was zij ook vertegenwoordigd met een van die talentenjachten. En
1: met EO, ja, ik ken EO heel goed.
0: Ja, dat is waar eenmaal.
1: Of ik kon hem heel goed.
0: Hey, we blijven een beetje bij het Nederlandstalig product. Hoe lijkt je dat?
1: Lijkt me helemaal goed, joh.
0: Ik vind dat helemaal niet zo gek om eens een keer
1: daar moet ook aandacht voor zijn.
0: Nou, dat vind ik ook. En wat denk je van Klein Orkest?
1: Lijkt me helemaal goed, joh.
0: Ja, zullen we draaien?
1: We gaan er gewoon draaien.
0: Komt-ie.

0: groep van Harry Jekkers. En ze kwamen uit Leien glijden. En dat was een klein orkest. En Laat mij maar alleen. En ook bekend van Koos Werkeloos, hè? Onze Koos, niet werkeloos, toch? En Over de Muur.
1: Dit is de Stokouwe Stofnestplaats.
0: Bijna kwart voor vijf op deze woensdagmiddag. En tijd voor de SSP, oftewel de Stokoude Stofnestplaats. En dat is er eentje van de formatie Sandy Coast. En Sandy Coast was een Nederlandse beatgroep uit Voorburg die vooral eind jaren 60 en begin jaren 70 populair was. De leadzanger van de groep was Hans Vermeulen. Hans Vermeulen was in de jaren 70 verder erg succesvol als producer en componist voor andere groepen en artiesten. Hij schreef en produceerde onder andere de eerste nummer 1 hit voor Anita Meijer, die A Tell the Never Way. De groep die trad in het begin veel op in buurthuizen en deed mee aan talentenjachten. Bij die talentenjachten werd de groep vaak tweede, omdat de groep altijd een grote achterban fans meenam en de organisatoren ze daarom graag terug wilden laten komen. De interesse in talentenjachten nam daarom wat af bij de groep, maar toen in 1965 het muziektijdschrift Hitwezen een talentenjacht organiseerde, deed de groep mee op voorwaarde dat ze tot winnaar zouden worden uitgeroepen. De hoofdprijs was namelijk een platencontract bij de platenmaatschappij Negram. Zoals beloofd won de groep. In de lente van 1968 volgde hun tot dan toe grootste hit I See Your Face Again. Datzelfde jaar ging de groep mee met de heersende muziektrend en veranderde de stijl van beat naar rock. Hans Vermeulen was verkouden toen hij het nummer Capital Punishment inzong, maar dat belette niet dat het een succes werd, zowel artistiek als commercieel. Andere hits die in die periode uitgebracht werden waren onder andere het nummer wat je zo gaat horen, Just a Friend, Summer Train en Blackboard's Jungle Lady. De band viel nadien uit elkaar, maar in 1980 werd een comeback gemaakt, wat resulteerde in het nummer The Eyes of Jenny, wat een grote hit werd voor de band. De grootste hit kwam echter uit 1971. En dit lied gaat over de verwondering en blijdschap die iemand ervaart wanneer hij echte liefde vindt. Je gaat luisteren naar de Sandy Coast met True Love, That's a Wonder.

0: Als ik deze stem hoor, dan moet ik ook altijd denken aan waar jij het net over had. I see your face again. Ja, I see your eyes. Ja, prachtig nummer. Ik mag niet zingen trouwens.
1: En een geweldige zanger trouwens ook, hè?
0: Hele goede zanger. Leeft hij trouwens?
1: Nee, hij leeft niet meer. Hij had financiële problemen. Hij had behoorlijk wat belastingsschuld.
0: Oké.
1: Toen is hij naar Thailand vertrokken en daar is hij overleden.
0: Oké.
1: Een aantal jaren terug al, hoor.
0: Ja, vanwege een ziekte? Was nee, zo oud was
1: hij
0: toch
1: nee,
0: nog?
1: Nee, ja, hij was 70, meen ik mij te herinneren. Oh, ja. Hij was weer getrouwd. Hij was eerst getrouwd met Diana Marshall.
0: Ja.
1: Diana Marshall, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja.
1: En later is hij met een Thaise schoon is hij getrouwd.
0: Kijk aan.
1: Maar hij is daar overleden aan een hartstilstand.
0: Ach jee.
1: Ja.
0: Ja, maar hij is nooit verder in de muziek gegaan.
1: Hij is, in die tijd heeft hij nog wel eens, hij heeft nog wel wat ingezongen voor bepaalde artiesten.
0: Ja.
1: Bij de Stars on 45 heeft hij de stem van George Harrison gedaan.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou.
1: Dus,
0: leuke weetjes.
1: Dat was alweer een aantal jaren geleden. Maar hij heeft met name ook veel betekend voor Anita Meijer.
0: Ja.
1: En Anita Meijer die heeft ook nog in de Rainbow Train gezongen.
0: Ja.
1: En hij heeft natuurlijk ook nummers geschreven voor niemand minder dan Margriet Eshuis. De Margriet Eshuis Band.
0: Ja, zeker.
1: En hij was ook betrokken bij Black Pearl.
0: Die hebben we vorige week
1: vorige
0: nog
1: gedaan. Vorige week hebben we die gedaan.
0: Ja, een prachtig nummer van Margriet Eshuis. En haar band natuurlijk. Is die band er trouwens nog?
1: Nee, volgens mij niet meer.
0: Hè?
1: Volgens mij niet meer.
0: Wel jammer, jongen. Dat is zulke bands dan allemaal verdwijnen. Goed.
1: Maar,
0: we gaan even terug naar de Glitter Rock.
1: Ja, en we gaan volgende week gaan we daar iets in doen, hè?
0: Ja, vertel. Want het wordt jouw uurtje dan, geloof ik, met de Glitter Rock. Of wordt het ons uurtje?
1: Dat wordt gewoon ons keuveluurtje.
0: Ons keuveluurtje.
1: We lullen ons er wel weer uit of erin.
0: Ja.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Was het even vergeten?
1: Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Maar goed, we hadden in de loop van de uitzending hadden we dus van het zei je dus van, nou, ik hoor ook weinig glitterplaten.
0: Ja.
1: En toen zeiden we dus van, nou, misschien

0: Een idee om volgende week, het derde uur, een beetje glitter en glamour te draaien. Wat muziek van Slade, wat muziek van Gary Glitter, Elvis, ja. Stardust, noem ze maar op. En je hebt er nou net één op staan.
1: Ja, een hele mooie.
0: Een hele mooie.
1: Daar is de zanger ook al van overleden trouwens.
0: Ja, Les Gray. Die leefde in Portugal de laatste jaren van zijn leven. En die is daar overleden.
1: Okay.
0: Ook alweer een aantal jaren terug.
1: Ja.
0: En zo gaan we allemaal, Riemer.
1: Ja,
0: alle grote artiesten.
1: Van het Concert des levens heeft niemand een programma.
0: En ze kunnen daarboven kunnen ze een heel mooie beatgroeps kunnen ze samenstellen. Hè?
1: Want, een mooi evenement organiseren daarboven.
0: Precies.
1: Ja, als topartiesten.
0: Mochten wij boven zijn, gaan wij het organiseren.
1: Gaan wij het organiseren, zeker.
0: We gaan terug naar de jaren 70, naar die glitterperiode.
1: Ja.
0: En jij wou een nummer van Mudd draaien.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk de eerste grote hit hier in Nederland.
1: De eerste grote hit in Nederland van deze groep, ja.
0: En daarna kwam Tiger Feet en The Cat Crept In. En nog een medley hebben ze nog gemaakt. Ze hebben een heleboel Lonely This Christmas. Maar een beetje te vroeg om nu te draaien natuurlijk.
1: Nou, ik heb al gehoord dat er mensen zijn die de kerstboom al staan.
0: Oh ja?
1: Ja, dat meen ik serieus.
0: Maar die laten misschien het hele jaar staan, joh.
1: Maar dat moet haast wel een kunstboompje zijn. Kan niet anders.
0: Dat kan niet anders.
1: Want anders blijft er geen naald meer aan zitten. Goed, okay. We gaan terug naar het jaar 1970. Ja, en dat wil natuurlijk niet wat ik nou net wou. Want we gaan natuurlijk niet twee jingles door elkaar heen draaien.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Dus we gaan hem nog eventjes weer overnieuw pakken als het rare cafégeluid eruit is. Want ik wil natuurlijk, want we hebben die jingles niet voor niks in ons bestand staan. Ik wil hem nog even draaien.
2: 1970.

0: Hans.
1: Jazeker, Riemen.
0: Derde uur zit er ook alweer op.
1: Ja, jij kreeg kippenvel.
0: Ja, ik kreeg echt kippenvel. Maar ik vind een geweldige, een van de beste zangeressen van Nederland.
1: Ja, zeker.
0: Oh, ik moest hem even wat zachter zetten voor. Ja, dat is misschien wel zo verstandig.
1: Moeten we zo schreeuwen, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Een beetje zachter zetten, dat is goed. Hey, maar we hebben weer een verzoekje binnengekregen. Dat is eentje van Adele.
1: Draaien we in het volgende
0: speciaal voor Corrie uit Hoogezaand.
1: Oh, Corrie uit Hoogezaand.
0: Ja, Corrie uit Hoogezaand. Die wil graag een nummer horen van Adele. Nou, dat gaan we doen, Corrie. Maar even het journaal en het nieuws afwachten.
1: En zometeen het vierde uur neem ik de techniek wel even weer over. Kun je even lekker rustig zitten?
0: Ja.
1: Ja, ben je er toe, hè?
0: Ja, ik ben er echt toe.
1: Ja, ik zie het, joh.
0: Ik ben zo gespannen altijd als ik achter de techniek zit.
1: Ja, man. zometeen het vierde uur van 5 tot 6 bij A. en Hunze Backstage. Tot zo.
0: Hoi.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het

0: Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Het nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Uit het jaar 2008 was dit Adele.
1: Ja, inderdaad. Welkom bij het vierde uur. Hij staat nog op autoplay, maar ja, komt heel goed uit.
0: Ik zat je al uit te kijken.
1: Het komt heel goed uit, jongen.
0: Mooie lange intro. Ik ben hartstikke mooi.
1: Zo is dat. Dus Johnny Nash.

0: Johnny Nash uit het jaar 1986 met het nummer Rock Me Baby. Ik was een beetje in de war met George McRae.
1: George McRae, die hebben we volgende week in de uitzending.
0: Ja, als het goed is, ik heb nou net weer een berichtje gekregen van International Artist.
1: Ja?
0: Dat het formulier met de vragen in het Engels naar George McRae zijn doorgestuurd.
1: Oké. Okay.
0: En ik heb een berichtje van George McRae zijn vrouw gekregen, Yvonne. En die zei van, is het niet mogelijk dat het interview in het Engels gaat? Dus
1: de vuurdoop voor mij volgende week.
0: Ja, dat is voor jou de vuurdoop.
1: Dat gaan we doen.
0: En dat gaan we doen. Maar dan houd ook in dat je even een vertaling gaat doen naar de luisteraars.
1: Uiteraard. Nee, maar we zijn zo technisch hier. We hebben ondertiteling, hè? Dus daar gaan we Koos voor in.
0: Ja, daar gaan we Koos voor in.
1: Een ondertitelbalk.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Gaan we doen. Maar goed, dan moeten ze natuurlijk wel televisie kijken.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Op Ziggo-kanaal 48 en KPN-kanaal is, dat moet ik nog even aanzoeken.
1: En mocht je nog willen reageren op de stelling die we eerder genoemd hebben van Riemer, dan kan je bellen naar 0592 70 30 30. En hoe luidde die stelling, Riemer?
0: Ja, nou, leuk is dat. Even zoeken. Leuk is dat, maar het gaat er in elk geval over. Is AI...
1: AI?
0: Of AI is het eigenlijk. Ja, ik ben Nederlander. Dus.
1: Ja, nee hoor.
0: AI, is dat bederfelijk of verderfelijk voor de jeugd en dergelijke? Worden ze daar dommer van? Zoiets.
1: Zoiets was het, ja.
0: Ja, je overvalt me met die vraag, want die heb ik nou niet meer in mijn beeldscherm.
1: Nee, dat dacht ik natuurlijk al. Daarom vroeg ik het ook. Goed, we gaan weer naar muziek luisteren van de ons bekende Dire Straits.
0: Prachtig.
1: En eigenlijk één van de minder bekende hits, maar nestle niet te min, toch ook heel leuk. The Bug. MUZIEK

0: 1968 tellen we. The Small Faces en Tin Soldiers. En dat doet me in één keer denken aan de band van Q65. Ken je die band ook nog?
1: Jazeker, uit Den Haag.
0: Ook uit Den Haag.
1: Dat was zo'n wilde rockband. Ze hebben later ook wel wat rustige nummers gemaakt trouwens. Trouwens, dit was er eentje van inderdaad The Small Faces. En Rod Stewart die zong op de achtergrond mee. Die heeft ook inderdaad wel gezongen in The Small Faces, maar is nooit lid geweest van de groep.
0: Oké, maar waar kwamen de Small Faces dan vandaan? Want ik dacht dat...
1: Engeland.
0: Ook kwamen uit Engeland?
1: Ja,
0: oké.
1: En later werd dat The Faces en daar zong Rod Stewart wel in.
0: Ja, kijk aan.
1: Kijk aan. Weer wat geleerd.
0: Weer wat geleerd. Weer wat geleerd. Ik word steeds knapper. Ja. Vandaag of morgen word ik de Leo Blokhuis van Arnhunze.
1: Dan ben ik overbodig, joh.
0: Gaat hem niet meer worden,
1: Gaat hem niet meer worden.
0: Hey. Trouwens, een nummer, we gaan even wat verder een stapje omhoog.
1: Ja.
0: Naar het jaar 1973, ons favoriete decennium.
1: Ja, inderdaad. Toch? Inderdaad, en we hebben het zo vaak over haar gehad, hè.
0: Ja.
1: Over haar gehad.
0: Johnny Kaagman.
1: Ja, je zit er nog in een blauwe pakje. Helemaal wild.
0: Ja, ik was echt verliefd in die tijd op haar. Maar ik geloof dat 80-85% van de mannen in die tijd verliefd op haar waren.
1: Dat denk ik ook. Ja. We gaan luisteren naar Irvin Fire natuurlijk met Jenny Kaagman. En Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Een scala aan hits in de jaren 70. Dit kwam in 1973. Urban Fire.
1: En we hebben, we gaan nog weer een stapje omhoog. Want weet je dat hier in Nederland, en met name in, nou ja, eigenlijk heel Nederland zijn ze bekend geworden, maar met name in de noordelijke drie provincies zijn ze heel bekend geworden. En dat is de formatie Con Amour.
0: Con Amour. Ja, geen Mon Amour, maar
1: nee,
0: Con Amour.
1: Con Amour. Ja. En dan is C-O-N-A-M-O-U-R. Niet yes. Amore, maar Amour.
0: Amour.
1: En die hebben ooit een nummer uitgebracht wat over onze drie provinciën ging. Dat is het drie provinciën lied speciaal voor de luisteraars in Hoge Zand van Con Amour. De drie provinciën.

0: Eigenlijk een oudje van Kees Cornelis en de Sunshine Band, Please Don't Go, in een nieuw discojasje gestoken door de formatie W in de jaren 90. Oké, straks nog even van de Nederlandstalige.
1: Ja, ik heb er al een hele leuke in gedachten. Ik ben hem al aan het opzoeken en ik denk dat ik hem zelfs gevonden heb. Dus,
0: kijk aan, dat is helemaal goed.
1: Ja, dat is speciaal voor al onze luisteraars, de luisteraars in Drenthe.
0: Ja, maar we doen zowel nationaal als internationaal natuurlijk.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Maar we gaan eerst nog even naar deze luisteren. Van Brian Ferry.
1: Oh, mooi.
0: Met The Roxy Music en Brian Eno. En dat komt uit de jaren 80. Het heet Dance Away.

0: Zo.
1: Zo is hij beter. Zo is hij beter. We zijn alle knopjes te verunningen. Maar in ieder geval, er was toontje lager en zoveel te doen. Riemer, wat gaan wij doen?
2: Ja.
1: Ja? Ga eens even naar je plek. Op je plaats. Op de plaats, rust. Jij wou nog even hebben over de week van vorige week.
3: Ja.
1: En tot nu?
3: Ja, dat is de week van lezen en schrijven, georganiseerd door de Stichting Lezen en Schrijven. En daarin hebben we het gehad over de laaggeletterdheid van een heleboel mensen. Ook hier bij ons in onze regio. En dan wou ik speciaal nog even voor die mensen die echt daar problemen mee hebben, wil ik graag nog een oproepje doen. Mocht je echt problemen hebben met het schrijven of met lezen of formulieren in te vullen of wat dan ook, dan kun je altijd contact opnemen met Karin Koik. Van 11 tot 12 uur, iedere donderdagmiddag, heeft ze spreekuur. En het telefoonnummer is 06-285-172-91. En speciaal voor, omdat het de laatste dag is van deze week lezen en schrijven, gaan we nog één keer het nummer draaien van Mike Veldkamp. En het gaat over 3 miljoen verhalen.
1: Gaan we gewoon doen. Dat gaan we doen. Komt-ie!

0: Wat mooi.
1: Mike.
0: Daar word je even stil van.
1: Ja, als mijn microfoon open staat, dan...
0: ben ik inderdaad... Nou ja, nou ben ik er weer, Hans. Nou ben ik er weer helemaal. Schuifje stond naar beneden of knopje stond uit?
2: Het knopje stond uit.
0: Jij hebt ook wat met knopjes.
2: Ik heb wat met knopjes.
0: Ja, dat is hopeloos. Goed, Mike Veldkamp was dat met meer dan 3 miljoen verhalen. Een nummer wat ik zelf geschreven heb. Is een beetje ongeloofwaardig misschien, maar het is toch daadwerkelijk waar.
2: Ik geloof je.
0: Ik heb de tekst zelf geschreven. Ik moet trouwens zeggen, het arrangement, de muziek en de zang is niet door mij verzorgd. Daar hebben we computers voor.
2: Inderdaad.
0: Want als jij dit echt in een studio moet opnemen, dan ben je zo een paar duizend euro kwijt.
2: Ja.
0: En dat vond ik eigenlijk een beetje te gek. Om even voor de lol een nummer te schrijven voor deze stichting. Die hem trouwens opgenomen heeft in hun bestanden. Dus ieder jaar als er weer een week is van lezen en schrijven, wordt dit nummer ook
2: wordt weer gedraaid.
0: Ja, wordt hij weer gebruikt.
2: We zullen er ook regelmatig...
0: Door heel Nederland heen, ja, trouwens.
2: We zullen nog even regelmatig even aandacht eraan besteden.
0: Ja.
2: Maar de actie was tot en met vandaag dus.
0: Tot en met vandaag. Ja. Tot de 18e.
2: Oh, tot de 18e.
0: Nee, nog 2 dagen en dan is het echt afgelopen. Dus okay. Backstage is de enige die een beetje aandacht binnen deze zender eraan besteedt.
2: Ja,
0: RTV Drenthe ook natuurlijk. Maar alle lokale en regionale omroepen in Nederland hebben daar aandacht aan besteed.
2: Nou, helemaal goed.
0: Goed, we gaan even lekker Drenties doen.
2: Gaan we Drenties doen?
0: Jazeker.
2: En wat gaan we doen dan?
0: Nou, wat dacht u van het Drents liedje?
2: Drents liedje.
0: Drents liedje van de bende van Buffalo Bill.
2: Doen we.
3: Drents verder.
4: Ja.
3: Dus kijk naar voren door ook wat we horen valt.
4: Ja.
3: We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
4: En de Anne de Vries Pries.
3: De Marga Koolstof.
4: Ja.
3: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren, want... Zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Of van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
5: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
4: Heel gezellig.
3: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
4: Ja.
5: Ja.
4: Moeke Jannegie.
5: Die kent u wel, hè?
3: Het duo op het Drents gebied.
5: Ja. Moeke Jannie.
4: Jannegie.
3: Wat Jannie. Betreft.
4: En Sunny Geerdegie.
5: Geertie.
3: Jannegie en
5: Geertie. Geertie en Jannie Knars.
3: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende lotje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kan repeteren.
5: Ja,
4: leuk niet.
5: Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
4: Schrijven gidanne.
5: Ja, ja, precies.
4: Ja. Ja. Leuk niet.
5: Leuk niet.
4: Ja. En het giet...
5: Nee hoor, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
4: Nee. Het giet over

0: de nieuwe Drentse grill.
1: Grill, ja, dat is de trend voor de Drent, zeg maar ja. Denken. De grill waar als iedereen, elke
0: nieuwe... Fort van is een gewezen gitaar.
1: Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
0: Refreinigie.
1: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen coupletjes komt.

0: Gezellig, hè? Oe mag wel met zing. Of inhaken ging. Ja, mensen.
1: Derde coupletterie.

0: Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu leest de couplet die alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpje zijn, jongens.

0: 16.
1: Geweldig, het Drents liedje. En de bende van Buffalo Bill.
2: Ja, oh ja, hij staat wel open.
1: Hij staat open, ja, zeker staat hij open.
2: De bende van Buffalo Bill en Steen grillen op Tuneberg.
1: Ja, leuk man.
2: Hij blijft leuk.
1: Hij blijft ook leuk. Ja, we hebben hem vaker gedraaid. Maar zeker. Toch altijd ook even weer aandacht voor het dialect en voor het nationaal product.
2: Nou, ik denk dat we wat vaker wat Drentse muziek moeten gaan draaien. Vind je ook niet?
1: Er is een playlist met Drentse muziek.
2: Nou, dan gaan we die eens een keer aanpakken.
1: Kunnen we gewoon doen. We gaan nog even een snel nummertje draaien. En dat is er eentje van de Britse formatie Madness.

0: jammer. Becky Trousers. Prachtige ska-muziek.
1: Ja, lekkere ska, hè?
0: Ska-muziek van Becky, Madness.
1: Ja, dat was in
0: maar de ze hebben meer mooie nummers uitgebracht.
1: Ja, Embarrassment, Nightboat to Cairo.
0: Ja, is ook een prachtig nummer. Gaan we volgende week draaien.
1: Zetten we in de lijst. Het zit er alweer op, trouwens.
0: Ja, helaas.
1: Helaas, pindakaas.
0: Helaas,
1: maar goed,
0: helaas pindakaas.
1: Hier vier uurtjes A en Hunze backstage. De volgende week zijn we er weer. Volgende week het derde uur Glitter en Glamour. Draaien we even wat glitternummers draaien we dan. Volgende week waarschijnlijk een interview met George McRae, toch?
0: Ja, ja, als het een beetje mee zit. Ik heb net het mailtje verstuurd naar zijn management. En die sturen mij een berichtje weer terug of het mogelijk is. Dus het is even afwachten. Dus...
1: Goed, we gaan het volgende week zien en horen, dames en heren. Wat ons betreft, tot volgende week. Een hele fijne avond gewenst.
0: Ja, tot volgende week. Dag.
1: Tot volgende week.
2: Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale

0: Omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A.N. Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet. Hij werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
5: Iets online kopen. Opzoeken welke bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A.N. Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A.N. Hunze alvast hartelijk dank.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze. U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
4: We zijn in Anlo, waar we praten met Lucien van der Boor over haar bedrijf Peer de Grut Equicoaching.
5: Ze zijn allebei op leeftijd en als het heel hard regent, dan blijft hij slapen. Maar dan moeten we even de eigenaren van Jan is hier, of is Jan bij jullie? Ja, ja, die is hier. Ah, Jan, jongen, hou eens op. Oeh, dat is lekker, hè? Dit is madame.
4: Het is blijkbaar een levendig bedrijf. Tijd om kennis te maken met Lucien.
6: Ik ben vandaag weer op stap voor Asselij. En we zijn een eindje buiten Assen. Hele mooie route gereden. En uiteindelijk beland in Anlo. Want daar woont onze collega Lucien van der Boor. En die werkt ook bij Radio A. en Hunze. Maar we kennen Lucien ook... Als collega ook vaak meegeholpen en meegepresenteerd met de live-uitzending en TT-uitzending. En hartstikke leuk. Dus wij dachten van heel benieuwd wat voor talenten Lucien nog meer heeft. Lucien, wij zijn gast in jouw, of jullie, hele mooie boerderij in Anlo. Eerst ben ik wel heel benieuwd van welke eeuw is deze boerderij?
5: Ja, die is van de vorige eeuw. Deze boerderij is in 1912 of in 1914 gebouwd. En ik ben daar een beetje onduidelijkheid over, omdat er namelijk een steen bij de voordeur zit. Daar staat 1912 op en er staat ook dwars doorheen 1914. Gentse kant nood, zeg maar. Zoiets.
6: Heeft toch een kindje misschien even gekrast op een onbewaakt ogenblik? Zo van, ik heb leren tellen op school en ik doe het gewoon in 14.
5: Ja, dat zou best kunnen. Het schijnt ook dat deze boerderij eerst omgekeerd heeft gestaan. Dat er brand is geweest en later weer is opgebouwd. Maar we hebben daar verder niet zoveel aanwijzingen verder voor kunnen vinden. En de mensen die dat eventueel zouden kunnen vertellen, die leven niet meer.
6: En verder, we zitten in een van de prachtige kamers en die gebruik jij voor je bedrijf.
5: Ja.
6: Hoe heet jouw bedrijf?
5: Peer de Grut Equicoaching. En dat staat voor paardencoaching.
6: Paardencoaching, ja.
5: En Peer de Grut, Grut. Het kan natuurlijk veel kinderen zijn, mm-hmm. hè, Grut. Het kunnen ook grutjes zijn dat je kan eten. Ja. Maar ook een beetje een soort van troep mensen, Grut. En peerde, dat is logisch, komt van paard. En peer de Grut is eigenlijk daar een combinatie van. Ik moet eigenlijk niet al te serieus nemen, in die zin. Ik vond het wel leuk, want ik werk ook wel met kinderen.
6: Dus mooie combinatie.
5: Ja, volwassenen en kinderen.
6: Ja, zeker. En Lucien, wat doe jij als paardencoach?
5: Ja, ik heb twee paarden. Ja, voor kenners onder paarden betekent dat ik heb één KWPN'er. Dat is een warmbloed paard. Hij heet Wilco, het is een ruin. Hij is inmiddels 23 jaar. En een uitstekend coachingspaard. Een lief paard. Heel erg gericht op energie, op mensen. En ik heb een halve Fries. Dat klinkt ook een beetje raar, net of je een half paard hebt. Maar het is dus een kruising tussen een Friese, zo'n zwarte Fries paard. Mm-hmm. En een Palomino. Palomino hengst is een lichtbruin gekleurde paard met lichte manen. Dus je krijgt daar een beetje een aparte combi van.
6: Ja, dat is
5: beetje bronsachtig.
6: Zie je die niet zo heel vaak in het Rijnland?
5: Nee, niet zo vaak.
6: Nee, zeker. En hoe lang ben jij al paardencoach?
5: Ik ben het onderhand al 7 jaar.
6: Oh, dat is ook alweer een hele tijd.
5: Ja.
6: En vroeger ook als kind al begonnen met paardrijden?
5: Ik ben wel begonnen met paardrijden. Coaching, dan rij je eigenlijk niet. Maar paardrijden, ik rij graag paard. Ik mocht eigenlijk niet rijden van mijn moeder. Want zij had een heel ernstig ongeluk gehad met paardrijden. Dus ging ik met mijn vriendinnetje naar Zeegse. Toen ik 1 jaar of 8 was. Oh, want dan kon je nog gewoon een pony huren. Er werd helemaal niet gevraagd of je kon rijden. Je kreeg gewoon zo'n beest mee en een ritje er maar mee. Ja, toen kwam mijn moeder daarachter.

0: Ze waren het rapen gaar. Mm-hmm. Ja, toen zei ze van, nou, als je dan toch zo ongehoorzaam bent, ga dan maar op les.
1: Ja, kon ze ook wat in de gaten houden.
0: Ja, dan had ik tenminste iemand die op mij lette als ik aan het paardrijden was.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus, ik heb toen wel steeds... Ik heb altijd wel bij een manege gereden. Ik heb nooit een eigen paard gehad.
1: Maar wanneer is je belangstelling gevormd, zeg maar, dat je dacht van, ik kan wel iets daarmee doen naar andere mensen toe, in combinatie met nu mijn twee paarden die mij daarbij ondersteunen?
0: Dat is eigenlijk een lang verhaal. Kort hiervoor was ik makelaar-taxateur. Dus het is een heel ander beroep.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus je werkt dan ook veel met mensen. En daarvoor werkte ik in de psychiatrie. Dus ik heb een bijzondere loopbaan achter de rug, zeg maar. En toen werd ik op een bepaald moment, met een bepaalde leeftijd, dacht ik, is dit alles? En ik dacht, ja, hoe kan ik het nuttige en het aangename met elkaar combineren? Ik hou van het werken met mensen, maar ik hou ook heel veel van werken met dieren. En op een gegeven moment was het zover dat ik dacht van, hey, misschien kan ik wel iets met coaching doen. En toen kwam er iemand, een jonge dame bij mij aan de deur. Die was doorverwezen via een gemeenschappelijke kennis. En die zocht eigenlijk ruimte om met haar paard paardencoaching te gaan geven. En zij deed dat op de Canadese methode. Volgens de Canadese methode. Ja, en het was zo'n klik. Dat ik zei van, ik heb hier de ruimte, ik heb ook paarden. Als jij mij leert hoe die methode gaat, dan gaan we gewoon samenwerken. En toen zijn we samen begonnen, 7 jaar geleden.
1: Oké, maar je hebt dus twee of misschien wel meer opleidingen als paardencoach. Maar die Canadese methode, wat verschilt het?
0: Canadese methode, ik mag dus coachen. Ik mag gewoon mensen coachen, omdat ik gewoon... In de tijd dat ik in de psychiatrie zat, dat heet nu SPH, Sociaal en Pedagogische Hulpverlening, heb ik allemaal gedaan, dus je mag coachen. In de opleidingen zit coaching al. Ja. Maar ik heb geen specifieke opleiding voor paardencoach. Ik heb dus de Canadese methode voor coaching. Nou, eigenlijk is het paarden trainen. Het is een trainingsmethode vanuit Canada om wilde paarden tam te maken.
1: Oh ja, ja.
0: En dat doen ze in Canada door middel van energie. Mm-hmm. En het is een hele paardvriendelijke methode. En paarden reageren dus ook op bepaalde aanwijzingen van jouw lichaam. Mm-hmm. En van jouw uitstraling.
1: Die lees je eigenlijk, hè?
0: En dat doen ze volgens een bepaalde structuur. Mm-hmm. En die is overal hetzelfde en die geldt voor elk paard. Ja. Maakt niet uit welk paard het is. Mm-hmm. Ja. En dat heeft ze mij geleerd. En wij hebben dat een aantal jaren samen gedaan. Totdat zij ging trouwen en kindertjes kreeg. Kindje kreeg.
1: Toen dacht ik, een zeer druk bezette Lucien. Dat kan er wel bij, want dat vind ik heel leuk. En daar hebben andere mensen ook heel veel aan. Dus met open armen ontvangen natuurlijk. Ja.
0: En sinds die tijd doe ik het wel alleen. Dat zij natuurlijk ook met haar man had zij al een bedrijf in de IT. Dus dat is een beetje gegroeid. Toen zei ik van, nou, als ik dan een grote groep heb van 10 man, dan vraag ik haar erbij. Maar in principe doe ik maximaal 5 man.
1: Oké, en heb je 1 paard voor 5 mensen?
0: Ja, en ik hangt er ook een beetje van af. Ik heb natuurlijk 2 paarden, dus ik kan ze allebei inzetten.
1: Ja.
0: En ik zet allebei bij verschillende onderdelen neer. Ik heb een onderdeel leiden en een onderdeel sturen. Dus met name voor trainingsdoeleinden voor leidinggevenden is het heel erg een mooie methode.
1: Ja.
0: Dus dan kan je eigenlijk door middel van opdrachten die ik dan geef, zeg maar, aan degene die gecoacht wordt, ook zien en merken. Mensen kunnen ook zien wat er gebeurt, hoe een paard reageert.
1: Ja, dus en heb je ook wel bijvoorbeeld, dit is dan specifiek, ik denk even aan iemand die wat moeite heeft om zijn plek te vinden binnen een organisatie. Die komt misschien 1-op-1 bij jou voor de coaching.
0: Kan, ja.
1: En dat bevalt heel goed, maar is er daarna ook een

0: gevolgd? Dat je zegt van, ik heb 4 collega's en daar wil ik graag in die groep van 5 weer mee verder, zeg maar. En dan komt er uiteindelijk een eindresultaat en dat ga je bespreken.
1: Wat ik wel eens doe, zeg maar, dat ik een... ik ben ook wel eens onderdeel van een coaching. Van een coach van een groot bedrijf. Dan komt diegene komt hier en die zegt van, ik heb een aantal mensen. Dan wil ik graag dat die gecoacht worden. Maar die kent die mensen het beste. En die maakt dan, zeg maar, dat oordeel van hoe die groep verder moet. Ik ken doorsnee eigenlijk niemand.
0: Nee.
1: Ik ken eigenlijk niemand. Dat vind ik eigenlijk heel prettig. Want ik ben dan ook onbevangen.
0: Ja,
1: dus als er iets gebeurt tijdens de coaching sessies... Mm-hmm. Dat de opdracht gedaan wordt en dat wordt op een bepaalde manier gedaan... en het paard reageert op een bepaalde manier... en ik confronteer, zeg maar, de coachie daarmee... dan is dat gewoon... Ja, eigenlijk ook heel eerlijk, want ik ken diegene niet.
0: Mm-hmm,
1: ja. Ik kan alleen maar zeggen, goh, gebeurt het vaker dat dit zo gebeurt... of dat het niet zo gaat, of dat, dat je hierdoor geraakt bent... of dat je over je heen laat lopen... Mm-hmm. of dat je juist afstand schept. Dat kan ik lezen in een paard.
0: Ja. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel situaties waar jij ook in getraind bent om dat te herkennen. Maar hoe is het voor het paard om... het grote hoofd is op een gegeven moment vol.
1: Ja.
0: Wat zie jij bij jouw twee paarden?
1: Als ze er zat van zijn.
0: Als ze er helemaal zat van zijn.
1: Dat zie je. Ja, hoe moet je dat zeggen? Kijk, iemand kan natuurlijk heel, heel weinig energie hebben. Maar als een paard geen energie meer heeft... dan denkt hij van, schiet maar in de kerstboom. Want ik doe het niet meer. Ja, dan wordt het heel lastig. Mm-hmm. Ik test dat wel eens. Want soms kan het ook aan een coachie liggen. Hè, als er wat minder energie ligt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik zelf wel eens even kijken of het daar ook echt aan ligt... ik herken het natuurlijk na zoveel jaren, herken ik het wel. En dan zeg ik, jongens, we gaan even een ander paard pakken. Want deze meneer of mevrouw is er wel klaar mee. En die moet eventjes het hoofd leeg hebben.
0: Even lekker erbij
1: dan gaan ze erbij.
0: Even het eruit galopperen, zeg maar. Ja. Ja, precies.
1: Maar andersom heb ik het ook wel eens gehad.
0: Mm-hmm.
1: Ik had een keer dat het oudere paard die had wat aan zijn oog gehad. Er was een vlieg ingevlogen. En die had die week daarvoor een beetje een dik oog. En die was een beetje... Die sloeg steeds met zijn hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is als je paarden niet gewend bent en je loopt er dan naast... en je moet er van mij dan leg maar naast lopen... of je hebt er dan een lijntje vast. Ja, dan is dat best wel een beetje spannend. Want je weet niet wat dat paard gaat doen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En toen zei ik van, nou, dit gaan we even niet doen. We gaan eventjes het paard weer in de wei zetten... want hij heeft te veel last van zijn oog... en zo kunnen we niet met elkaar werken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dus hij ging de wei in... en we haalden het andere paard op. Nou, dat ging allemaal prima. Maar hij ging steeds dichterbij staan... Hij wilde steeds... Hij, op een gegeven moment dacht ik... denk, nou, hij wil gewoon ook weer coachen. Hij vindt dat leuk.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei, nou, zullen we dat toch maar doen? En hij was ook minder met zijn hoofd aan het slaan. Dus ik zei, nou, vooruit. Kom er maar bij. En we hebben dat toen gedaan. En hij vond het geweldig. Hij heeft geen enkel met zijn hoofd geslaan. Hij heeft
0: heel bijzonder.
1: Echt, dat is echt heel bijzonder.
0: Ja.
1: Hij vond het echt... Hij wilde er gewoon graag bij horen.
0: Toch merk je dan hoe graag ze ook iets voor jou willen doen... en iets voor je willen betekenen.
1: Ze krijgen natuurlijk ook hele prettige aandacht. Want nieuwe mensen zijn altijd vaak heel erg lief tegen de paarden. Kroelen. Dus dat vinden ze ook wel heel prettig.
0: Dat kunnen ze goed hebben.
1: Ja.
0: We gaan straks nog even... naar jouw twee paarden toe.
1: Ja, zeker.
0: Even kennis maken. En heb je al gezegd dat dat kon. En Bert en ik werden ook al begroet door een hele lieve hond. Ja. Je kwam er net aan met wandelen en zo. Maar we maakten even kennis met de hond. Maar toen zag ik ook wel een hele alerte blik. En even gevraagd van... is deze hond ook, ook van zichzelf al bezig om jou te helpen met een soort van coach?

0: Ja, ik zet haar wel eens in. Het is een Duitse herder. Het is een eigen fok. Ze is inmiddels 9, dus ze is wel op leeftijd. Maar ik zet haar ook wel eens in tijdens coaching. Het is ook net wat je zegt, een hele lieve hond. Maar het is geen doetje, want nu kwam ik er aan. Maar als omgekeerd, zeg maar, dan had ze jullie wel heel erg met blaffend begroet. Ze is wel heel erg waaks namelijk. Maar omdat ze gewoon... zij is gewoon... Ja, als bij kinderen met spelen vindt ze geweldig. En ze is ook heel gehoorzaam. En het voordeel daarvan is dat als een kindje wat bang is voor honden, zij heel erg goed is. Want je hoeft maar één keer, ik noem maar wat hoor, even zitten zeggen. En dan luistert ze. Dus dat wekt ook vertrouwen.
1: Ja, absoluut.
0: En dus die alleen,
1: ja.
0: Oh, het is zo'n grote hond, maar ik hoef dat maar te zeggen en het gebeurt. Mm-hmm. En op een gegeven moment dan spelen ze, rafotten ze met haar. En dan denk je van, oké. Okay. Toen ze hier kwam, vond ze het wel een beetje eng en spannend. En ik heb ook wel agility spullen. Dus ik heb zo'n grote ruimte waar ze doorheen kunnen gaan. Zo'n soort kokerachtig iets.
1: Zo'n slurf.
0: Zo'n slurf, ja. Zo'n plastic precies, slurf. Ja. Ergens overheen springen. En allemaal dat soort dingen.
1: Kinderen er ook bij.
0: En die kinderen vinden het geweldig.
1: Ja, en dat werkt ook op een hele natuurlijke manier natuurlijk. Hè? Dan heb je het eigenlijk niet eens over therapie. Maar dat vindt zich vanzelf mens en dier.
0: Ja.
1: Kind en dier in dit geval. Ja.
0: Maar het is goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen met jou naar de paren. Maar Lucien, als laatste nog even van... hebben jullie nog meer dieren?
0: Ja, we hebben 1 kip.
1: Ja, oké.
0: 1 kip. Misschien zien we die nog wel, maar meestal zitten hier voor de deur. En zij heeft een vriendje, die woont hier tegenover. Dat is de haan, dat is 1 haan.
1: Oh, okay.
0: Ja, ze zijn allebei overgebleven uit een koppeltje wat eigenlijk allemaal overleden is. Maar de haan heet Jan en die komt haar elke ochtend ophalen. Dan scharrelen ze de hele dag en 's avonds brengt hij haar naar huis. Het is echt fantastisch.
1: Een voorbeeld voor veel mensen.
0: Ja, zeker. Ja, en zelfs hij laat haar ook als eerste altijd eten en zo. En, hij heeft haar ook wel eens gered. Omdat een andere hond die dacht, oh, dat kippetje is wel een lekker kippetje. Nou, dat heeft die hond geweten. Die haan die viel toen de hond aan.
1: Zo.
0: Ja,
1: en die zijn allebei op leeftijd.
0: Ze zijn allebei op leeftijd. En als het heel hard regent, dan blijft hij slapen.
1: Oh. Ja.
0: Maar dan moeten we even de eigenaren van Jan is hier. Of is Jan bij jullie? Ja, die is hier.
1: Ja, dat is sowieso een kinderboek van.
0: Ja, echt waar.
1: Echt geweldig. Het is tekeningen erbij.
0: Ja,
1: en ik zie het helemaal voor me.
0: Ja.
1: Nou, we gaan even met jou mee naar buiten, Lucien.
0: Ja, dat is goed.

0: kom maar, loop eens door. Stapje. Ja, kom maar, madame. Madame. Kom eens. Oh, dat is lekker, hè?
1: Oh, dit kun je mooi opnemen, Bert.
0: Ja, oeh, dat is lekker. Dit is madame.
1: Hi, hallo.
0: Lekkere geluidjes, hè? Hier zo, smakgeluidjes.
1: Ja, ze hebben net veel iets lekkers van jou gehad. En er zijn inderdaad heel veel...
0: Ja, zijn veel vliegen.
1: Ja, en hoe heet je andere paard?
0: De bruine heet Wilco.
1: Ja.
0: Die is 23. En deze dame, madame, is 9.
1: Oké. Ja. En ze zijn ook echt samen heel goed.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is natuurlijk belangrijk als je twee paarden hebt. Dat ze wel goed met elkaar op kunnen.
0: Je zet ze gewoon maar bij elkaar en je hoopt maar dan dat het goed gaat. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nee hoor. Dit gaat heel goed met z'n tweetjes. Ze zijn ook verknocht aan elkaar. En... ja, Wilco die komt hier uit Anlo. Die heeft bij de boer verderop gestaan.
1: Nou, zijn ze
0: dit is de inloopstal.
1: Ja, wat minder.
0: Als je hier ingaat, daar staat zeg maar water.
1: Ja.
0: En dan kan ze eventueel daar ook voeren. En ze hebben verder, de rest hebben ze het land hieromheen, wat je ziet.
1: Ja, dat is heel veel ruimte. En lekker ruimte. In de stal, ook met dit weer.
0: Ja, daar zijn geen vliegen.
1: Cool.
0: In de vliegen hebben wij boerenzwaluwen. Mm-hmm. En die eten alle vliegen op.
1: Oh ja.
0: Dus ze gaan wel eens gewoon van ellende, omdat er buiten dan gewoon heel veel vliegen zijn. Gaan ze gewoon naar binnen toe.
1: Ja.
0: En dan staan ze daar even en dan hebben ze een rust.
1: Ja, nou die mogelijkheid hebben jullie ook goed voor hun ervoor gezorgd in ieder geval. Ja. Maar dat ecosysteem dat werkt dan gewoon van grote naar kleine dieren. Want ze lossen het eigenlijk onderling ook op, merk je dan. Hè?
0: Ze lossen het zelf op en dat doen ze ook heel goed. Nou, dan denkt zij van, het is wel goed. zij kan heel goed tegen warmte.
1: Oh ja.
0: Ja, en de andere paard ook wel, hoor. Ja, en eens op, lieverd. Ik heb niks meer. Nou, dan niet. Dan gaan we weer weg.
1: Ja, we hebben hier nog de kip en de haan.
0: Ja.
1: En Jan heet de haan en die hoor je ook heel duidelijk.
0: Ja, die hoor je.
1: Door het gesprek even mee praten.
0: Nou, je hoort ook andere animale geluiden.
1: Ja, dat is helemaal.
0: Ja.
1: En waar doe jij de coaching?
0: In de bak,
1: In de paardenbak.
0: Kijk, wil je dat even zien?
1: Ik zie het even van afstand.
0: Ja, je kunt ook een beetje opzij gaan, kan je het een beetje zien. Maar de bak halveer ik dan, als het ware.
1: Ja.
0: De bak halveer ik, kom maar hoor. Ja, ik heb jouw hand.
1: Ja. Nee, maar dan, ik luister naar jou. Ja,
0: oké. Okay.
1: Ja.
0: En dan gaan we dan daar, zeg maar... degene die dan in de bak staat... Uh-huh. Die is dan de kudde met het paard.
1: Eén persoon.
0: Eén persoon.
1: Ja.
0: Ja. Ja, we doen het altijd. Ik doe altijd één op één. En ik sta dan zelf buiten de, zeg maar, niet waar jij nu staat, maar even eentje verder of achter dat verdere hout.
1: Ja.
0: En dan geef ik aanwijzingen. Tenzij iemand zegt van, ik vind het heel spannend, dan ga ik er wel eens bij in.
1: Ja, oké. Ja.
0: Dan ga ik er bij in. En

0: dan zeg ik van, nou, zullen we gewoon samen even lopen? En dan gaat het meestal ook goed.
1: En komt die spanning dan ook echt van, het paard is groot, onbekend, ik ben niet gewend met paarden om te gaan? Of komt die spanning omdat er dan ook een stukje coaching bij komt kijken en een confrontatie met jezelf?
0: Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is van beide. Want ja, het is natuurlijk, als je er ook naast staat, we hebben net eventjes de paarden gevoerd, ja, dan zijn ze ook al, er zit er een hek tussen, maar misschien ben je wel blij dat het hek ertussen zit. Hmm. Maar als je er gewoon naast staat, ja, dan is het wel imposant. Het zijn geen kleine paarden.
1: Nee, het zijn geen kleine paarden, nee.
0: Ik heb wel eens een keer het paardje van de overbuurvrouw geleend.
1: Een hobbelpaard?
0: Nee, dat is een mini-paardje. Mm-hmm. Die is ongeveer 90 centimeter hoog.
1: Ja, ja.
0: En er was iemand die vond het zo spannend. En toen zei ik van, nou, we hebben ook een kleine paardje. Zou je dat beter vinden? Mm-hmm. Ja, dat vond diegene wel beter. Nou, je hebt er veel meer werk van. Achteraf, maar goed. Dat weet men niet. Omdat het gewoon niet zo imposant is. Maar het was ontzettend leuk om te doen met een kleine paardje. Want die is ook heel gevoelig voor energie. Maar alleen die loopt al sneller.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Ja, dus. En dat is wel het mooie met een beetje grotere paarden. Mm-hmm. Het is ook iets rustiger.
1: Ja.
0: Maar met de kleine paardjes was het ook echt heel erg leuk.
1: Dus voor jou ook even kijken van of dat werkt. En dan,
0: Ik had hem al vaker gezien en ook getraind, zeg maar. Samen met de buurvrouw. Want met de buurvrouw men ik ook samen met het, zeg maar, de halve Fries.
1: Oh ja.
0: Dus de halve Fries gaat ook voor de kar.
1: Ja.
0: En soms hebben wij ook wel mancoaching gedaan. Dan kom je zeg maar op de kar en dan doen we dan... Maar dat doen we altijd met z'n tweeën.
1: Oké.
0: Ja, ja, dan geeft iemand les aan het mennen, zeg maar, coachen. En de ander, ja, die moet erop en eraf. Want het wordt ook wel eens gemest en dan moet het opgeruimd worden.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker, ja.
0: En dat hebben we ook wel eens met groepen gedaan. Ja, en dan is het ook wel heel erg leuk als je met een groep leidinggevende bent en de directeur moet even de mest opruimen.
1: Het hoort er allemaal bij. Nou, ja. Lucien, als er nou luisteraars zijn die zeggen van, nou, dit lijkt me toch wel heel erg leuk en ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat gaat. Waar kunnen ze naartoe voor informatie?
0: Nou, dan kunnen ze naar www.peerdegrut.nl.
1: Ja.
0: En daar kunnen ze zich maar via contactformulier of ze kunnen bellen voor een afspraak.
1: Ja.
0: Ja, dat kan allemaal.
1: En dan hoort daar nog een korte intro bij qua kennismaking voor de telefoon bijvoorbeeld? Of
0: ja, dat kan hoor. Dat
1: ter
0: kan.
1: Plekke.
0: Wat men wil.
1: Oh, okay.
0: Wat men wil. Voor informatie is het altijd makkelijk om even te bellen. Maar je kunt ook gewoon een afspraak maken. Ja. En ik neem altijd de tijd. Het staat ongeveer een uur voor, maar ik probeer altijd. Eigenlijk trekken we ons daar niet zoveel van aan.
1: Kan wat uitlopen.
0: Kan wat uitlopen. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, volgens mij hebben we alle informatie en we zijn heel blij dat we hier te gast mochten zijn. En heel leuk om jou ook als collega hele andere werkzaamheden te zien doen dan presentator bij Radio A en Hunze natuurlijk.
0: Ja, dus, dat is zeker anders.
1: Zeker. Lucien, dankjewel voor het gesprek en graag tot een volgende keer.
0: Nou, graag gedaan en zeker graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.

0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
3: It is Wednesday, my dudes.

Ja, ECDC met Back in Black. En wij zijn ook weer terug. Goedenavond, welkom allemaal bij Geef ze van Jetjen. Mijn naam is Lars Jetten en dit is Radio A en Hunze. Waar je naar aan het luisteren bent. Hartstikke leuk dat je er bent. Het is 19 september en we waren er even twee weken tussenuit. We hadden even twee weken vakantie. Maar we zijn weer terug. We zijn weer vers terug op het honk. En we zijn er vanaf nu ook elke woensdagavond tussen 8 en 10 zijn we er weer. Leuk dat je meeluistert, leuk dat je erbij bent.

En nou ja, waar was je dan natuurlijk afgelopen 2 weken? Ik was lekker naar Engeland. Naar het Verenigd Koninkrijk, daar naar een paar plekken geweest. En ik kan het zeker aanraden. Het is een raar land, maar het is wel echt heel leuk. En we hebben een hele hoop gezien. Van Stonehenge tot de mooie rotskusten. Tot de New Forest. Waar allemaal paarden in één keer in het... Nou, niet in het wild, maar wel een soort van vrij rondlopen. We zijn naar Peppa Pig World geweest. Ik dacht nooit, als je mij 10 jaar geleden had gevraagd... jongens, over 10 jaar ga jij naar Peppa Pigland? Dan had ik je vierkant uitgelachen. Maar nu zie je weer wat het hebben van kinderen met je doet. Dan ga je naar Peppa Pigland. Maar het Verenigd Koninkrijk dus. En daarom ook maar even ter ere daarvan van de National England. Maar we zijn dus vanaf nu weer gewoon. En ik zou zeggen, even hiermee reminiscen. En dan gaan we weer door.

Ja, de Black Keys met Lonely Boy en daarvoor de National met England vanwege de vakantie. Maar we zijn weer terug en nu dus gaan we weer door met de reguliere dienstverlening. En die regel is niet de reguliere dienstverlening, die haakt een beetje af of in op Prinsjesdag. Want afgelopen dinsdag was het natuurlijk Prinsjesdag en dan kun je het over het inhoudelijke politieke verhaal hebben. Misschien ook wel een idee. Maar ik las een artikel op RTV Drenthe, dat vond ik eigenlijk veel interessanter en ook wel weer heel erg leuk. Want er gingen dus ook enkele strijders naar Den Haag om al vroeg in de ochtend te protesteren.

accepteren en hun mening kenbaar te laten zijn om het opslaan van kernafval in de Drentse zoutkoepels. Want er zijn natuurlijk wel wat ideeën gaande en er worden wat initiatieven uitgezocht om een nieuwe kerncentrale in Nederland te bouwen. Er komt nogal wat rommel bij. Laat staan dat we die kerncentrale ook niet in Groningen willen hebben, maar daar niet van. En die rommel die daarbij komt, die vrijbij komt, die wil men ook wel eens in Drentse zoutkoepels gaan opslaan. En het is natuurlijk een uitzonderlijk slecht idee, vind ik ook. Ja, natuurlijk, je moet er ergens mee heen. Maar op meerdere plekken hier in Noord-Nederland heeft het al aangetoond dat het opslaan van dingen in dat soort cavernes en zo helemaal niet zo goed gaat. Volgens mij de Netmag in Veendam, daar lekt ook wel eens af en toe wat diesel op onverklaarbare wijze weg, die ze in de bodem inspuiten. Dat werkt ook allemaal niet helemaal soepel. Dus de Verenigd Front Kerngezond, en daarbij de heer Tjeerd Talsma, als ik maar geniet, Palstra, sorry. Die zijn al heel vroeg naar Den Haag gegaan om te protesteren. En respect daarvoor. En ik moest dan ook nog wel weer heel erg lachen. Het is natuurlijk wel een beetje een blij protest. Want ja, natuurlijk ging meneer Palstra ook nog wel zwaaien naar de koning, maar ook wel met een bord. Dus lekker gewoon protesteren zoals het hoort. Wel je mening kenbaar maken, maar voor de rest niks stuk maken. En voor de rest heel fijn dat deze mensen zich hiervoor in hebben gezet. Nou ja, dan moet je daar natuurlijk een beetje een soort van haakje op vinden. En je kunt heel veel kanten op gaan. Maar ik dacht, ach weet je, we gaan eens terug naar de jaren nul. En we gaan eens naar Atomic Kitten. Die hoor je ook niet meer zo vaak. The tide is high.

Tom McKitten. Vanwege het Verenigd Front Kerngezond dat netjes op Prinsjesdag langs de kant stond om onze majesteit met borden te overtuigen dat kernafval in de Drentse zoutkoepels doen toch echt een heel slecht idee is. Waarvoor hulde? Ander protestnieuws van de week was natuurlijk de verstoringen op het spoor. Daar zijn... Ik moet zeggen, ik ben er niet helemaal bij met het nieuws. Dus als jullie het wel weten, laat het me dan weten via de chatbox of via 0592703030. Je kunt ons gewoon whatsappen. Maar er zijn op het spoor zijn allemaal protestacties. Een soort van sabotageacties zijn verricht. Stukken ijzerdraad en metalen buis en noem het dan maar op, op het spoor gelegd om eigenlijk het treinverkeer te ontregelen, juist ook op Prinsjesdag. En dat wordt nu een beetje gekoppeld aan de boerenprotesten die hiermee willen zeggen genoeg is genoeg. Ik moet zeggen, persoonlijk moet ik wel zeggen, kijk, ik heb best wel heel veel begrip, maar ja, de sympathie gaat zo wel snel gaat wel snel naar beneden, hoor. Nogmaals, ik heb echt wel begrip voor boeren als je in de knel zit en je meent geen kant op te kunnen. En dat, ja, ik kan me daar niks bij voorstellen, laat ik het zo zeggen, maar ik heb er wel begrip voor. Maar op deze manier breng je volgens mij wel een hoop andere mensen in gevaar. En ik weet niet. Dus misschien enerzijds, ik snap van hun, de genoeg is genoeg, maar dit soort acties, jongens, dat is denk ik ook niet helemaal de oplossing. Maar ja, om dan toch maar een beetje muzikaal lichthartig eromheen te gaan, dan kom je al gauw uit natuurlijk bij de Golden Earring. Die hebben hier ook een nummer over geschreven. Niet over boerenprotesten, maar wel enough is enough. Maar jongens, oké, een keer ergens met een trekker gaan staan of tuteren of zo, weet je, bedoel, dat oké, maar dit soort dingen, dat is wel echt te heftig volgens mij. Enough is enough. Niet meer doen.

Clutch met The Drifter Returns. Dat was de break de week. En welkom bij dit nieuwe uur van Radio. Geef ze van Jetjen op Radio A en Hunze. Mijn naam is Lars Jette en leuk dat je luistert. Het is 19 september 2026. En zoals traditiegetrouw beuken we het tweede uur altijd in met een stevige plaat. Dit was een nieuwe van de band Clutch. En we blijven een beetje in nieuwe muziek hangen. Want we gaan ook naar de nieuwe van Queens of the Stone Age. Die hebben ook nieuwe muziek zijn ze aan het uitbrengen. En nou ja, weet je, dat is altijd leuk. Het is allemaal nog wat minder rock'n'rollig tot zover dan dat ik van ze gewend ben. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Je kunt ons bereiken via de chatbox, via radioaanhunze.nl. En je kunt ons ook natuurlijk altijd whatsappen of bellen met 0592 70 30 30. Dus laat me horen, wat vinden jullie ervan? Hier komt een nieuwe van de Queens of the Stone Age. Die heet Insignificant Other.

Macklemore en Ryan Lewis. Met Thrift Shop. En dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen, omdat de beste Macklemore nogal voor wat reuring, laat ik het dan maar zo noemen, wat reuring heeft gezorgd in de tour van Ed Sheeran. Want de beste man stond in het voorprogramma van de tour van Ed Sheeran. En hij spreekt zich nogal als kritisch uit omtrent Israël en Free Palestine. En nou werd hij door sommige stadion-eigenaren werd hij geweerd. Dus die zeiden eigenlijk van, hey Sheeran, je kunt hier met je tour wel komen, maar je mag die man niet meenemen. Nou ja, oké. Okay. Toen heeft het management, of in ieder geval de management van de tour, heeft gezegd, oké, dan wordt Macklemore van de tour geschrapt. En dat heeft eigenlijk tot gevolg dat alle artiesten die in het voorprogramma stonden, dan wel, volgens mij zelfs de begeleidingsband van Ed Sheeran, allemaal hebben gezegd van, nou, als dit al een probleem is, dan doen wij ook niet meer mee. En volgens mij heeft Ed Sheeran dus op dit moment geen voorprogramma en ook geen band. Ik weet niet wat het e-mailadres is van Ed Sheeran, maar als je een bandje hebt of je bent een artiest, ik zou zeggen, mail hem nu. Want nu is je kans dat je met hem mee mag op Amerikaanse tour. Altijd een leuke ervaring. Dan op RTV Drenthe las ik een nieuwsartikel over een nogal zielige kabouter in het bos bij Amlo. Daar vlakbij het Hunebed kom je een bijzonder tafereeltje tegen. Daar staat een kaboutertje met een dwangsom van 20.000 euro. Want de gemeente Aanhunze is nogal een beetje aan het steggelen met de mensen die wonen op de nabijgelegen recreatieparken. Zoals misschien sommigen van jullie wel weten, hè, permanent wonen in een vakantiewoning is in Nederland op dit moment volgens mij nog gewoon verboden. Ik geloof dat een paar gemeentes, misschien ook wel zelfs gemeente Coevorde, pilots doen. Waarbij ze permanente bewoning op vakantieparken toestaan. Maar in principe mag het niet. En de gemeente Aanhunze moet dat klaarblijkelijk nogal streng controleren bij deze mensen. En als ze dus ervan worden verdacht, ja, dan krijgen ze nogal een heftige dwangsom aan de broek. En dat proberen ze op deze manier met een ludieke actie, met een kaboutertje, met een dwangsom, proberen ze dat aan te kaarten. Ik moest er wel hard om lachen. Nou ja, ook weer een leuke ludieke vorm van protest. Voor de rest inhoudelijk heb ik er eigenlijk helemaal niet zoveel grote meningen over. Maar ik vond het wel leuk dat je het op die manier doet. En ik kwam dus eigenlijk dan weer uit bij een liedje van Wolfmother, namelijk The Tales of the Forest of Gnomes. En ik weet niet of jullie hem kennen, maar ik vind hem ontzettend leuk. Dus bij deze, Wolf Mother. Met de Tales from the Forest of Gnomes. Voor alle zielige kaboutertjes in Amlo die hun huisje worden uitgezet.

Moby met Why Does My Heart Feel So Bad? En daarvoor The Tales from the Forest of Gnomes van Wolfmother vanwege de ludieke protestactie van de kabouter met de dwangsom aan zijn broek. De technische toestand van ons kanaal, dat is op dit moment nog een beetje wispelturig. Soms zijn we in beeld, soms niet. Soms doet hij het wel. Soms zie je wel een advertentiebanner, maar dan wel geen beeld. Maar ja, het geluid doet het gelukkig nog wel. Ik kreeg ze net gelukkig een update van mijn moeker. Die is volgens mij lekker aan het diamond painten met gewoon de muziek op de achtergrond. En is dat ook niet de essentie van radio? Gewoon lekker luisteren. En voor de rest lekker vreubelen met wat je aan het vreubelen bent. Ander nieuws dan weer. We hebben natuurlijk al even over de zoutkoepels gehad en het kernafval. Maar ergens anders in Drenthe is juist de winning van delfstoffen is weer begonnen. Ik geloof in 2014 zijn ze in Schonebeek gestopt met het winnen van olie. Maar in het kader van strategische reserves en een beetje een wankele oliemarkt, omdat ergens een of andere iets wat oranjige man aan de andere kant van de oceaan domme dingen aan het doen is, consequent, zijn ze daar volgens mij ook weer begonnen met het winnen van vaten olie. En ik ben dan toch altijd wel heel erg verbaasd door de hoeveelheden die ze dan noemen. Ik geloof hier in Schonebeek, dan ga ik het toch even opzoeken, ik had het er niet meer voor, maar hier in Schonebeek winnen ze dan ook weer een aantal vaten olie per dag. Dat je denkt van nou, hoe haal je het uit de grond? En is dat dan daadwerkelijk zo weinig? Ik weet het niet. Ik ga het nog even opzoeken voor jullie hoeveel vaten het precies is. Maar ik vond het echt gigantisch veel. Dat je denkt van nou, dat plukken ze dan toch maar daarbij Schonebeek eruit. En om dan een beetje muzikaal in dat thema te blijken. Nou ja, en het is al donker buiten. Ja, dan kom ik toch eigenlijk een beetje uit bij Midnight Oil. Met The Beds Are Burning.

Het doel is 4000 vaten per dag. Nou, snelle doorrekening, want zo'n systeem draait natuurlijk gewoon 365 dagen per jaar door. Dan moet je jaarlijks daar zo'n 1.460.000 vaten olie uit de bodem kunnen trekken, nog bij Schonebeek. Nou, ja, ik weet niet. Voor mij, ik ben er helemaal niet in thuis, maar voor mij klinkt dat als veel. Ik zou toch verwachten dat we dan aan de pomp die brandstofprijzen in ieder geval een klein beetje omlaag moeten zien gaan, denk je niet? Ik denk van wel. We houden het in de lijn. Hier is Rory Gallagher. Met Bad Penny.

Bad Penny. Dat is een band die heb ik vroeger toen ik zelf nog in bandjes zat. Lang, lang geleden. Soms heb je dat in je jeugd en dan ga je in bandjes. En we hebben toen heel veel nummers van deze man gedaan. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Misschien omdat ik niet zo heel geweldig goed gitaar kon spelen en het ritmegitaarstukje van dit soort nummertjes eigenlijk nog wel een beetje te doen was. Ik denk dat het daar misschien wel meest aan gelegen heeft. Dan een hele andere gitarist, namelijk een hele goeie. En ook weer nieuwe muziek, namelijk Billy Strings. Die heeft zijn nieuwe album uit, So Much For Goodbyes. Een beetje geïnspireerd op het verlies van zijn moeder recent. En die is dus nu in zijn geheel uit. Ik hou ervan. Ik hou er echt wel van bluegrass. En ik denk dat deze jongen op dit moment wel een van de beste bluegrass artiesten ter wereld is. En ook dit album.

Ja, ik kan er heel goed naar luisteren. En ik hoop jullie ook. Laat me horen wat je ervan van vindt via de chat of via de WhatsApp. Maar hier komt Milltown Flood van Billy Strings.

Ho, ho, ho. Ja, soms heb je dat. Dan heb je een liedje in de computer zitten en die is dan niet helemaal lekker. En dat was deze ook. Dan gaat die haperen. Dat willen we niet. Zullen we eens even kijken of we hem opnieuw kunnen doen? Misschien dat hij het nu wel doet. Arcade Fire, Everything Now. Komt-ie. Nee hoor, die heeft er ook geen zin in. Oh-oh, nou, dan... Hey, weet je waar hij het wel doet? Op Spotify. Haha, we zijn niet voor één gat vervangen. Als hij het niet via PropTracks doet, dan doet hij het wel via Spotify. Hier komt Arcade Fire. Geniet ervan.

Arcade Fire, Everything Now. En daarvoor Billy Strings met Milltown Flood. Ja, via de Propfrex deed hij niet. Nou, dat heb je soms. Maar gelukkig hebben we dan altijd Spotify nog achter de hand. En dan kunnen we ook liedjes draaien. Ik heb weer eens veel te veel muziek voor het programma. Niks aan te doen. Het volgende nummer is eigenlijk een beetje omdat de laatste tijd massadonor Simon veel in het nieuws is. Die woont in Assen. En die heeft in heel Nederland, maar misschien door heel Europa zelfs al minstens 200 kinderen, 199 kinderen verwekt. En 39 daarvan hier in Noord-Nederland. En dat schrijft hij dan zelf in een brief. Dus ja, wie weet of hij de waarheid spreekt of niet. En ik heb ooit eens een keer een documentaire gekeken op Netflix van ene Jonathan. En dat is klaarblijkelijk zo'n soort, nou ja, ik weet niet of het een secte genoemd wordt of zo, maar er zijn meer van dit soort mannen die het klaarblijkelijk heel leuk vinden om via alle omwegen die er zijn, en laten we eerlijk zijn, het is ook volgens mij niet zo heel goed geregeld met de registratie en het handhaven van spermadonoren in Nederland. Maar ja, deze Jonathan van die Netflix-documentaire, die had er in ieder geval meer dan 1000 al verwekt. Nou ja, dat is dan lijkt 200 nog mee te vallen. Maar het levert natuurlijk hele grote problemen op. Die kinderen die hebben allemaal hetzelfde genetisch materiaal. En als dat zeker zo op een kluitje allemaal bij elkaar blijft, ja, dan is de kans dat je met hetzelfde genetisch materiaal iemand tegen het lijf loopt, is gewoon aannemelijk. En dat wil je liever niet. Dus ja, ik weet niet. Het is weer zo'n gevalletje van, oké, iemand met een hele rare ideeën die, en een, helaas een wereldje wat niet heel goed gereguleerd wordt. Het is wel weer een beetje schokkend om te lezen. En dan hebben we eigenlijk maar gewoon natuurlijk één boodschap naar die beste Simon. Dat is ophouden nou. En voor de rest, fuck you. Want netjes is dit echt niet.

Lily Allen met Fuck You. En we gaan stilletjes aan alweer richting het einde van het programma. Ik had veel meer muziek in petto dan dat ik aan toe ben gekomen. Maar dat zul je altijd net zien, dat gebeurt zo. Hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. En vanaf nu en volgende week dus ook zijn we er gewoon weer. We gaan eruit met eentje die is speciaal voor mijn dochter, want die was jarig. Dan gaan we even luisteren naar Happy Birthday van Stevie Wonder. Want dat gaan we dit weekend lekker vieren. Haar verjaardag. Ik wens jullie een fijne avond. Leuk dat jullie erbij waren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Geef ze van Jetjen.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Toral Begens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Ja, welkom bij Copperstones en Dusty Roads. We hebben weer twee uur blues in Americana voor u klaarstaan. En we begonnen vanavond met Muddy Waters' Manish Boy. En een van die klassiekers die je niet meer zo vaak hoort. Maar radiomakers hebben de rode gewoonte om dit soort dingen de weg te gaan. Maar wij vinden ze wel eens mooi af en toe. We Duitsers in elk geval zeker wel. We zijn tegenwoordig zelfs, behalve via de lokale omroepen Arnhems en Radio Tinalo, ook te beluisteren via rootsbeatradio.nl. Dus weinig is teruggehoord, nee, je luistert via de lokale omroep. Zoek het op www.rootsbeatradio.nl. En dan hebben we nog zo'n klassieke voor je aanbieding. Little Walter, Blues with a Feeling.

blues. In 1976, toen kwam Huey Lewis met Groet met Grollo. Daarvan is deze, een Other Land.

0: Can I get a witness?
1: Ja, mooie uitvoering van een live uitvoering van Can I Get a Witness. Je hoorde John Mayer John en de Greyhound Blues Band. Wie dan met blues uit Noorwegen? De Notodden Blues Band. Ze kwamen in 2003 met het album Soul Food. In ieder geval is dit Island.

Carrie Bell, mooi nummer. Hij verhuisde op 20-jarige leeftijd van Macon uit Chicago. En hij kwam door een aanraking met meesters Little Walter en Sonny Boy en Big Walter Horton. En deze muzikant die nam hem onder de hoede in leren en hem zijn muziek, zijn mondharmonica spel te verbeteren. Je hoorde Going Back to Mississippi. Hij speelde trouwens heel lang in de band van Muddy Waters. En een naam die niet zo vaak tegenkomt is Justin Moore. Mooi nummer wat hij heeft. Mooie uitvoering van een Tom

0: struik nog het begin.
1: I went to the crossroads.
2: Ja, moeten we naar links over of rechts af? Vorige week begonnen we met een eerbetoon aan het iconische Robert Johnson nummer Standing at the Crossroads. En vandaag is het de beurt aan een Engelse band. De band wordt onder andere Paul Rodgers, Simon Kirk en Paul Kossoff ooit speelden. De band heet Black Cat Bone. Goed zeggen, Black Cat Bone. En het nummer was, is natuurlijk Standing at the Crossroads. Hier ben ze. Mooi, stevig nummer. Standing at the Crossroads.

I got along to a woman. Him on her before tonight.

Ja, ik kreeg les al de vraag van... zijn jullie bezig met een kleine campagne... om wat meer Big Joe Williams op de radio te krijgen? Nou, dat liep er wel op. Dit was Big Joe met het nummer Highway 49 Blues. Wat een opname in 1934. En we hebben nog zo'n fijne oude Robert Johnson. Dus net hoorde je al een uitvoering van zijn nummer Crossroads. Maar hier is de man zelf. I'm a steady rolling man.

Ja, ABC of the Blues. En dan door in deze serie was nou Lonnie Johnson aan de beurt. Prachtige gitarist. I'm Nuts About My Girl. En Jos, deze kan... Ja, deze kan nog niet. Uit Friesland, uit Bolsward. Een Friese band, de Pub Street Blues Band. Met Who's to Blame. En blijf lekker bij ons. Want we hebben nog een heel uur met fijne muziek voor u klaarstaan. Dus wat ons betreft, tot zo. En hier ben je jongens in Friesland. De Pub Street Blues Band. Who's to Blame?

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositie...

0: partijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

0: Cobblestones en Dusty Roads. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.
1: Sander Sterling.
2: Zimmerlaan, elke week wordt anders.

0: Van William de Poor Boys was dit Poor Boys Shuffle. Natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival. Welkom terug bij Cobblestones en Dusty Roads. We nemen weer vanaf met NOLA, oftewel New Orleans. En daar gaan we zo vooral over vertellen, want het is onze laatste speciale zomerse aflevering. Maar voordat we dat doen, is het natuurlijk de tiet vuur.
1: De keuze van Jos.
0: En deze week heeft Jos gekozen voor een prachtige live-opname van Eric Clapton en Steve Winwood. Live-opname in Madison Square Gardens. Can't Find My Way Home.

band Party Blues, typisch een New Orleans geluid. Maar in dit geval komt het niet uit New Orleans, maar het komt uit Delfzijl en Appingedam. Het was de Pax Jazz Band als opwarmertje voor dit uur New Orleans. Maar eerst even, we gingen een beetje gek beginnen vanop. Maar Willie and the Poor Boys was natuurlijk het album waar Poor Boys Shuffle opstond van de Creedence Clearwater Revival. Goud, New Orleans, de smeltkroes in het zuiden van de Verenigde Staten. Ooit Frans en toen Spaans, toen uiteindelijk bij de hoofdstad van Louisiana. Trouwens, dat is intussen ook al niet meer, dat is nou Baton Rouge. Het is een plaats van het verleden, de ter slaaf gemaakten, zoals het tegenwoordig heet, uit Afrika aan land kwamen. Maar ook natuurlijk de Fransen kwamen door, de Spanjaarden, mensen uit Zuid-Amerika en voor mij zelfs de Duitsers. Het mocht van die stad een mooie smeltkroes en dat komt tot uiting in de muziek die in de Big Easy, zoals de stad ook wel genoemd wordt, mok wordt. Deze man bijvoorbeeld mag in dit programma zeker niet ontbreken. Ik heb het over Louis Armstrong, Potato Head Blues.

Ja, we zijn bezig met de laatste aflevering Summerse Ding en Cobblestones en Dusty Roads. Verder we volgende week weer gewoon overgaan tot de normale zaken. En we zijn in New Orleans aanbeland vandaag. En je hoorde Jelly Roll Morton en I Thought I Heard Buddy Bolden. En nog zo'n man en nog zo'n nummer die

0: Als je het hebt over New Orleans, zeker de beheerd. King Oliver. En dit is St. James Infirmary.
1: Sunderstanding.
0: Zimmerlaan, elke week wordt anders.

is dat van de Mardi Gras, het carnaval. En de garnalen en de gumbo. En natuurlijk de prachtige Frans aandoende gebouwen. Ik ben er ooit geweest en het is echt een schitterende stad. Giacomo hoorde je van Sugarboy en de Cane Cutters. En dit is Dave Bartolomeo en die bezingt de Shrimps en de Gumbo.

Art Neville was de zanger van de Hawkettes. En dit is een van de bekendste nummers over het carnaval in New Orleans. De Mardi Gras Mambo. Wie er met nog zo'n icoon uit de stad aan het zuiden van Amerika. Fats Domino. Hij was na de storm van Catalina een paar dagen zoek. Maar gelukkig kwam hij weer boven water. Walking.

Ja, lekker. Je hoorde een man die het de grote voorbeeld was voor Fats Domino. Professor Longhair, moet ik zeggen. En ook hij had het over de Mardi Gras in New Orleans. Een grappige man. En nou, je hoorde dan zijn pianospel dat Fats Domino zeer onder invloed was van deze man. Muzikaal gezien dan. Wie er met de Dixie Cups wereldberoemd wordt met het nummer Chapel of Love. Maar dit is Ico.

0: Man, I'm a man. You better get it while you can. Just have the green stuff, will you? Anything other than a Trader or Paul, you got to have your cash at Trader Jones. Man, like I'm telling you, I'm the man.
1: Ja, deze man ging ooit door het leven als Dr. John the Night Tripper. Hij was een beetje de hoge priester van de voodoo en al die black magic die door hem heen was. Dit nummer heette Trader John. New Orleans, als je doorstoot en je stoot aan de oevers van de Mississippi, de Big Muddy, dan zie je ook echt hoe zo'n mooie stad het is. En hoe gewonnen dat er zulke mooie muziek vandaan komt. Zo'n man die ook wereldberoemd is en zeker ook boet New Orleans is Lee Dorsey. Nummer werd onder andere een hitje met de Pointer Sisters. Yes, we can.

En we moeten natuurlijk afsluiten met een nummer van onze vriend Nuut Assen, No ID 2. Mede dank voor het luisteren deze week. Aan de week ben we er weer en dan doen we weer helemaal gewoon. Misschien hebben we dan nog wel een nummertje draaien, want ik heb nog een toetje gekregen van Marcel Beuzel, de gitarist van No ID 2. En die moeten we nog wel even een keer langs komen. Maar dat doen we aan de week. Voor nou, dank voor het luisteren. We gaan een lied met No ID 2. Oh, wat ik nog even zeggen wil. We zijn vanaf nu ook te beluisteren via een internetradiostation. En dat heet www.rootsbeatradio.nl. Kijk maar eens. Mooie programma. Mooie programma's met mooie muziek. De hele dag duur. En wij hebben nog 3 albums achter elkaar op te beluisteren met Cobblestones en Dusty Roads. En dit is No ID 2 uit Assen. Mooi nummer. Stage Fright. Tot aan de week. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet.

0: het over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen, en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

I want your money.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland.

0: De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal...